De politie weet wel wie hij is en doet onderzoek. En in Nunspeet is een opvallende vondst gedaan. Een grote Spaanse stierspin. De spin van zo'n 5 centimeter groot werd gevonden in de tuin van een woning, maar komt normaal alleen voor in Zuid-Europa en is waarschijnlijk meegelift met wat planten. De dierenambulance heeft het dier opgehaald. Volgens experts kan de beet van zo'n spin pijnlijk zijn, maar is die niet gevaarlijk voor mensen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en valt er wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedenacht. In Groningen zijn vanavond meerdere woningen ontruimd door een groot gaslek in een huis. De brandweer zette de straat af en maakte ramen open om het gas te laten verdwijnen en gevaar te voorkomen. Even na middernacht was het lek onder controle en konden bewoners weer naar huis. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Volgens de WHO is de uitbraak ernstig genoeg voor extra internationale alertheid, maar er is nog geen sprake van een pandemie. De WHO prijst beide landen voor hun snelle aanpak om verdere verspreiding te voorkomen. Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. In Wenen kreeg het nummer Bangaranga van Dara de meeste punten van jury en publiek. Het omstreden Israël greep maar net naast de winst en werd tweede. Nederland deed vanwege hun aanwezigheid dit jaar niet mee, net als Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. En de NPO en Avrotros willen voorlopig nog niet zeggen of Nederland volgend jaar wel weer meedoet met het Songfestival. Ze wachten eerst de evaluatie van de EBU af. Daarna wordt er met de Avrotros gesproken. De NPO feliciteert Bulgarije met het winnen van het Songfestival. En dan het weer van Weer Online. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en er valt wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Dara kon een uur na haar overwinning op het Eurovisie Songfestival in Wenen nog maar nauwelijks geloven wat er was gebeurd. Ze zegt dat ze niet goed kan bevatten dat ze gewonnen heeft met haar nummer Bangaranga. Volgens haar voelde het alsof iets groters haar heeft geholpen. De Bulgaarse omroep is blij met de eerste overwinning ooit en kijkt alvast vooruit. Volgend jaar lijkt het festival naar Sofia te komen. De politie Oost-Zeeburg waarschuwt voor meidenhuizen op WhatsApp. In die groepen delen vooral jonge meisjes foto's en persoonlijke informatie, terwijl er ook onbekenden kunnen meekijken. De politie adviseert ouders om hierover te praten met hun kinderen en waarschuwt: deel geen persoonlijke foto's of gegevens in dit soort groepen. Op Rotterdam Centraal is vanavond brand uitgebroken in een internationale trein richting Brussel, meldt Rijnmond. De brand ontstond in een toilet en zorgde voor veel rook in de coupé. De trein is ontruimd en de brandweer had het vuur snel onder controle en raakte niemand gewond. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Volgens de WHO is de uitbraak ernstig genoeg voor extra internationale alertheid, maar er is nog geen sprake van een pandemie. De WHO prijst beide landen voor hun snelle aanpak om verdere verspreiding te voorkomen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en er valt wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Premier Jette zegt dat Nederland de zaak rond het in 2016 ontvoerde meisje in Saya opnieuw wil bespreken met India. Dat gebeurt in gesprekken met de Indiaanse premier Modi tijdens zijn bezoek aan Nederland. Jette hoopt via een betere samenwerking meer druk te kunnen zetten om de zaak op te lossen, maar kan geen garanties geven. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodsituatie. De WHO zegt dat het nog geen pandemie is, maar wil daarmee extra hulp op gang brengen. In het gebied zijn inmiddels tientallen besmettingen en sterfgevallen gemeld. Buurlanden worden opgeroepen om extra alert te zijn. Venezuela heeft zakenman Alex Saab uitgezet en overgedragen aan de Verenigde Staten, waar hij terecht moet staan voor meerdere strafzaken. Saab wordt in de VS gezien als een belangrijke vertrouweling van de voormalig Venezolaanse president Maduro en wordt verdacht van financiële misdrijven. Hij zit inmiddels vast in New York. En Iran vertrekt morgen naar Turkije voor een trainingskamp in aanloop naar het WK voetbal. De ploeg doet daar ook de visum aanvragen voor het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Door de spanning in het Midden-Oosten was er onzekerheid over deelname van Iran aan het WK. Maar volgens de Iraanse bond heeft de FIFA laten weten dat het land gewoon welkom is. En dan het weer van Weer Online. De temperatuur ligt tussen de 2 en 8 graden. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. In de middag gaat het meer regenen met tussendoor soms wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Tientallen mensen hebben gisteravond meegelopen met de eerste heksennacht in Den Haag. Met fakkels en spandoeken vroegen demonstranten aandacht voor straatintimidatie en geweld tegen vrouwen en LHBTI+ personen, schrijft Hart van Nederland. Volgens de organisatie is de actie nodig omdat veel mensen zich nog onveilig voelen op straat. In Noorwegen zijn 27 mannen opgepakt bij een bijeenkomst van een motorbende. Volgens de politie gaat het om een doorstart van de verboden motorclub Satudara, die ooit in Nederland is begonnen. De mannen werden in Oslo opgepakt en worden allemaal verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. In Wenen kreeg het nummer Bangaranga van Dara de meeste punten van jury en publiek. Het omstreden Israël greep naast de winst en werd tweede. Nederland deed vanwege de Israëlische deelname dit jaar niet mee, net als Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. En op Rotterdam Centraal is gisteravond brand uitgebroken in een internationale trein richting Brussel, meldt Rijnmond. De brand ontstond in het toilet en zorgde voor veel rook in de coupé. De trein is ontruimd en de brandweer had het vuur snel onder controle. Er raakte niemand gewond. En dan het weer van Weer Online. De temperatuur ligt tussen de 2 en 8 graden. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. In de middag meer regen en tussendoor soms ook wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.

0: wat jij niet ziet en het is overal te zien.
1: Tango?
0: Huh?
2: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
4: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
2: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
5: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow.
1: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raam.

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Kiss All The Time, Disco Occasionally is het nieuwe album van Harry Styles. Met de hitsingles American Girls en Aperture. Nu te zien met 10 shows in de Johan Cruijff Arena. Kiss All The Time, Disco Occasionally van Harry Styles is nu te beluisteren op Spotify.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherp.

prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op Leap.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Het nieuws van 7 uur, dat krijg je van Jeroen Hazewinkel.
3: Goedemorgen. De kans dat de Nederlandse wandelaar die al dagen zoek is op het eiland Saba levend wordt teruggevonden is zo goed als nul. Dat zeggen de autoriteiten. 3 dagen zoeken heeft nog niks opgeleverd. Gisteren zijn er 2 speurhonden van een eiland in de buurt gehaald die meehelpen met zoeken. Het 70ste Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Dat land won nog nooit eerder. Zangeres Dara kreeg voor haar lied Bangaranga van zowel het publiek als de jury de meeste punten. Israël werd 2e. Finland en Griekenland maakten hun favoriete rol niet waar. Ze eindigden als 6e en 10e. Nederland deed niet mee. In Boksmeer in Brabant was afgelopen nacht een ramkraak bij een parfumeriezaak. De schade is enorm. Wat er is meegenomen is niet duidelijk. De politie denkt dat de auto die werd gebruikt om door de voorgevel te rijden ook de vluchtauto is. Die moet dus zwaar beschadigd zijn. En in Den Haag hebben gisteravond 10 mensen meegedaan aan de zogeheten Heksennacht, meldt Hart van Nederland. Daarmee wil actiegroep de Dolomina's aandacht vragen voor geweld tegen vrouwen en LHBTI'ers. De actie is nodig, zeggen ze, omdat veel mensen zich op straat onveilig voelen. Er komen meer heksennachten. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met in de ochtend af en toe regen. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt ook soms even de zon en het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wij gaan dwars door Nederland. Vanaf morgen, Mattie versus Marieke. Wie helpt jij aan de overwinning?
2: Q-Music.
5: Jorien Renkema.
2: Goedemorgen, dit is de zondag van Q-Music met Simple Minds. Zometeen, don't you forget about

presents. Goedemorgen. Welkom op je zondag. Het is voorlopig de laatste weekenddag die je even moet doorbikkelen. Dat je misschien met je kinderen toch nog even een middagje op de bank een film moet kijken, omdat het gewoon zo vreselijk weer is buiten. Laatste weekend, want volgend weekend is het echt hoogzomer. Vandaag op veel plekken regen, temperaturen, ja, een beetje rond de 12 graden. Het is niet veel soeps. Maar volgende week, oi, oi, oi, oi. Nou, kijk maar even in je weer-app, voor zover je dat niet hebt gedaan. Vanaf vrijdag vliegen de zonnetjes om je oren. Temperaturen van 25 plus graden. Dus zorg ervoor dat je deze week nog even je bikini in een handwasje gooit. Dat je alvast die ijsblokjes vorm gevuld in de diepvries zet. Misschien alvast wat zomerse drankjes haalt en in de koelkast zet. Of, zoals mijn collega Tijn hier tegenover mij gisteren heeft gedaan, score alvast die barbecue als je hem nog niet hebt. Dan ben jij gewoon helemaal het mannetje of het vrouwtje volgende week. Maar voor nu is het dus nog even door de zure appelen heen bijten. Maar dat ga je overleven, ongetwijfeld. Even iets anders. Weet je nog die ene keer dat Bruno Mars beloofde dat hij allemaal hele heftige, dramatische dingen zou doen voor zijn liefje? Hij zou zijn hand in een draaiend zaagblad houden. Hij zou voor een trein springen. Ja, don't shoot the messenger. Hij zou granaten vangen, dat soort dingen. En dat was in deze. I catch a grenade for you. Dat was in 2010. Nu inmiddels 16 jaar later heeft Bruno Mars een nieuwe single waarin hij weer van alles belooft. Dit keer zou hij door een brand rennen en door de zee zwemmen en bergen beklimmen, belooft hij. Hij is wel wat minder dramatisch dan in Grenade, dus hij heeft toch iets geleerd blijkbaar. Je hoort het in deze nieuwe van Bruno Mars op deze zondagochtend van Q Music. Dit is Risk It All.

Okay, bye. You. Heb je soms hè, dat je iemand aan de telefoon hebt, omdat je dan zo'n heel lang af.

Doen we dit altijd een beetje denken. 1-800-HEAVEN hoorde je op Q Music. Nathan Daw. 17 minuten over 7. Rick die meldt zich in de Q-app. Goedemorgen Jorien. Gisteren teruggekomen van vakantie. Vandaag alles uitpakken en wassen. Oh, heerlijk is dat, hè. Femke die doet vandaag mee aan een voorstelling. Buiten in het bos. Dat wordt heel erg nat, zegt ze. Maar goed, we kijken uit naar de zon. Ja, zoals ik al zei, even doorbijten, Femke. Succes vandaag met die voorstelling. Gerard die is erbij. Dus leuk. Gerard is vast de Q-luisteraar. Vast de apper ook altijd. Gerard is boer. En die stuurt altijd leuke foto's vanuit de stal. Ik krijg regelmatig kalfjes of lammetjes van hem te zien. Maar vandaag is hij aan het opruimen, want hij had gisteren een lunch tussen de koeien. Stuurt daar ook weer foto's bij. Van een prachtige, lange, gedekte tafel. Ja, die gewoon echt in het midden van de stal staat tussen de koeien. Wat superleuk, Gerard. Michelle die is klaar met het nachtdienst, gaat lekker naar bed, wil trusten. En Antoinette zegt, we hebben net onze eerste nacht in het nieuwe huis gehad. Vandaag verder met dozen uitpakken en verder inrichten. Fijne dag allemaal. Gefeliciteerd Antoinette met je nieuwe woning.

0: 8 mag je mij weer muzikaal gaan uitdagen. En hou je vooral niet in.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Een vaste prik op de zaterdag en zondagochtend op Q-Music. Het idee is heel simpel. Jij stuurt mij via de Q-app een berichtje met wat precies je weekendplannen zijn voor vandaag. Dat kan iets heel groot zijn. Kan ook gewoon iets heel simpels zijn. Misschien moet je gewoon werken of zo. Alles is welkom. En dan ga ik zo meteen kijken of ik daar iets toepasselijks bij kan draaien op de radio. Dus heb je zo meteen een liedje speciaal voor jou op de radio. Dat ik dus uitzoek. Ik zal je een heel concreet voorbeeld geven. Gisteren had ik Frans aan de telefoon. Frans stond op het punt om naar Schiphol te gaan. Want hij ging namelijk naar IJsland. Ging daar een rondreis maken. En toen ik dat hoorde, hoefde ik er niet zo heel lang over na te denken. Want de soundtrack van Frans zijn weekend werd deze. Deze band heet Of Monsters and Men. Die komen uit IJsland. Ja, en dit liedje gaat ook nog eens letterlijk over, nou, onder andere de mooie natuur op IJsland en je terugtrekken in de natuur, dat soort dingen. Nou, vond ik heel toepasselijk voor Frans. Ik ben heel benieuwd waar jij mee komt. Wil je zo'n op maat gemaakte, op maat uitgezochte soundtrack bij jouw weekendplannen? Kom dan maar door via de Q-Music app.
1: Oké, tank vol.
0: Check.
1: Navigatie aan.
2: Navigatie gestart.
0: Check.
1: Mooi, want wij gaan
0: dwars door heel Nederland.
1: Mattie versus Marieke.
0: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
1: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
0: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
1: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
3: Q-Music.
1: Wie helpt jij aan de overwinning? Vanaf morgen bij Q-Music.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
1: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
6: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
7: Daar heb je Huub van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
9: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
7: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van €306 voor €99. Hubo helpt.
10: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
11: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
14: Profiteer nu bij Karwei van wel 25%.
8: 20% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.

0: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
0: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes. Of Knorr kuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Goedemorgen. De dag begint op veel plekken bewolkt en regenachtig. Later vanmiddag meer ruimte voor de zon, maar ook dan weer kans op een stevige bui. Zelfs wat onweer vandaag. Het is zo'n 12 tot 16 graden. Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld, wel twee flitsers gespot. Eentje op de A4 van Amsterdam naar Leiden bij hectometerpaal 9.0. En op de A10 de Zeeburgertunnel richting Diemen bij 9.8.

0: You, Born With A Broken Heart. En daarvoor hoorde je nog Midnight Sun van Zara Larsson.
1: De soundtrack van je weekend.
0: En nu op de radio, Niels, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: En gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Jij hebt je rijbewijs.
2: Jazeker, heerlijk.
0: Wanneer heb je hem gehaald?
2: Ik heb hem kleine 2 weken geleden heb ik mijn rijbewijs gehaald.
0: En meteen ook al je eigen auto?
2: Ja, die stond al 1,5 jaar voor de deur stil. Dus,
0: Oh, die had je eerst gekocht voordat je überhaupt je rijbewijs had al?
2: Ja, iets meer tegenslagen dan ik had gehoopt
0: in
2: mijn rijbewijs halen. Dus,
0: oh, maar wat moet het dan heerlijk voelen om dan nu eindelijk in die auto te mogen rijden?
2: Ja, enorm. Heerlijk is
0: ja,
2: dit.
0: Ja, dat snap ik. Hey, en je liet via de Q-app weten dat je vandaag op een klein toertje gaat. Je gaat vanuit het oosten waar je woont naar het westen van het land.
2: Ja.
0: En je gaat daar een heel bijzonder iemand opzoeken.
2: Ja, dat staat inderdaad ook op mijn lijstje. Ik ben een paar jaar geleden naar het oosten verhuisd. En ik heb eigenlijk al mijn vrienden en familie woont in het westen van het land. Dus ik ga inderdaad vandaag mijn familie bezoeken en mijn vrienden bezoeken. En inderdaad iemand die ik al 2,5 jaar erg leuk vind.
0: Ja, en hoe is die status? Wat kun je daarover vertellen? Vindt zij jou ook leuk? Of?
2: Ja, dat weet ik niet. Dat, ik ken haar nu 2,5 jaar ongeveer. Nou ja, op school kennis gemaakt. En sindsdien eigenlijk elke dag wel contact gehad.
0: Ja.
2: Waardoor ik ben ondertussen ergens wel 2 keer half afgewezen. Vond ik wel jammer, maar ik dacht van weet je, ik ben er weer. Dus ik ga er gewoon weer bezoeken. En dan ga ik er misschien wel een bosje bloemen geven ook nog.
0: Oh, kijk, je wil wel echt een move gaan maken vandaag.
2: Ja, zeker. Dat is wel het idee.
0: Oh, Niels, wat fantastisch. Nou, ik hoop dat het gaat lukken vandaag.
2: Ik hoop het.
0: Wat betreft de soundtrack van je weekend hoefde ik er niet heel lang over na te denken. Ik had hem echt meteen. Want ik heb een liedje uitgekozen dat volgens mij heel toepasselijk is. Want dit wordt gezongen door iemand die ook net haar rijbewijs heeft. Daar zingt ze ook letterlijk over, net als jij. En diegene die wil ook heel graag met iemand in die auto rijden. Ja, volgens mij ook net als jij, toch?
2: Dat is wel leuk,
0: ja. De haar is het niet gelukt. Dus het onderwerp van het liedje is misschien een beetje deprimerend. Maar goed, ik hoop dat het bij jou een andere afloop gaat hebben. En dat jij binnenkort gewoon samen met dat ene bijzondere meisje in je auto zit.
2: Ja, dat zou heel leuk zijn.
0: Heel veel succes. En Driver's License van Olivia Rodrigo is nu voor jou op de radio.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Driver's License van Olivia Rodrigo. De soundtrack van het weekend van Niels. Die heeft namelijk net zijn rijbewijs gehaald. Net als Olivia Rodrigo in dit liedje. En net als Olivia Rodrigo, ja, hoopt hij dat hij binnenkort met zijn nieuwe liefde in die auto rijdt. Want hij is heimelijk verliefd en gaat vandaag een move maken. Echt heel benieuwd hoe dit afloopt. Dus Niels, als je nog luistert, laat het even weten hoe het vandaag is gegaan.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
6: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
7: Ga, incidenteel of veelvuldig, door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages voor fossielen, kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op en boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen, naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen, naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken, naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit. En onze toekomst. Hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen en blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
8: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar
9: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
10: Kiss All The Time, Disco Occasionally is het nieuwe album van Harry Styles. Met de hitsingles American Girls en Aperture. Nu te zien met 10 shows in de Johan Cruijff Arena. Kiss All The Time, Disco Occasionally van Harry Styles is nu te beluisteren op Spotify.
11: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar 1,49.
12: Dat is een zonnig prijsje.
11: Ja, zo goedkoop.
13: Dan gaan we vieren.
11: Aldi.
14: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij.

0: speelbewust 18+.
1: Goedemorgen, het nieuws van 8 uur krijg je van Jeroen Hazewinkel.
2: Goedemorgen. Er is geen hoop meer dat de Nederlandse wandelaar die al dagen spoorloos is op het eiland Saba nog levend wordt teruggevonden. Het zoeken naar hem is ook geen reddingsoperatie meer, maar een bergingsactie, zeggen de autoriteiten. Vandaag wordt verder gezocht met een ingevlogen team van 11 mensen en 9 honden. Een ramkraak vannacht in het Brabantse Boksmeer. Een auto reed daar een parfumeriezaak in. De ravage is enorm. Wat de ramkrakers hebben buitgemaakt is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk zijn ze er vandoor gegaan in dezelfde auto. Die moet dus flink wat schade hebben, zegt de politie, die naar de auto op zoek is. Nu het 70ste Eurovisie Songfestival erop zit, wordt alweer vooruitgekeken naar volgend jaar. Het festival gaat dan naar Bulgarije, omdat dat land gisteravond won. Avrotros en de NPO willen nog niks kwijt over of Nederland dan ook weer meedoet. Ze willen eerst de evaluatie van deze editie afwachten, en die is volgende maand. En Max Verstappen gaat lekker tijdens de 24 uur van de Nürburgring. De hele nacht is doorgereden en hij ligt met zijn ploeg aan kop. Vannacht reed Verstappen tussen 3:30 en 4:00 zijn rondjes. Daarna werd hij afgelost door een ploeggenoot. Later in de ochtend stapt hij weer in zijn Mercedes. De finish van de 24-uursrace is om 3:00. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met in de ochtend af en toe regen. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt soms ook even de zon en het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gezien, wel een paar flitsers gespot. Eentje op de A4 van Amsterdam naar Leiden bij hectometerpaal 9.0. Er wordt gecontroleerd op de A10 van de Zeeburgertunnel naar de A10 Noord bij 4.3. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem 189.7.

0: Armin van Buren op Q, Dream a Little Dream. Goedemorgen voor deze zondageditie van de ochtendshow van het weekend. Het is 17 mei vandaag. Ik ging vanochtend om 5 uur de deur uit, dus toen mocht het nog net niet. Want volgens de voorschriften mag het vanaf zonsopgang. En dat was vanochtend om 5:34, om exact te zijn. Maar dat betekent dat je dus nu naar buiten mag gaan om hem te hijsen. Ik heb het over de Nederlandse vlag. En, ook niet onbelangrijk, volgens diezelfde voorschriften mag die vandaag ook met oranje wimpel. Want het is vandaag, natuurlijk, de verjaardag van onze koningin. Maxima wordt vandaag 55 jaar. En hoe ze dat dan precies viert, ja, dat vind ik als koningshuisfan altijd heel interessant. Maar dat wordt ons helaas niet aan onze neuzen gehangen als normale burgers. Maar ik ben toch even naar haar agenda gegaan. Want je kan de agenda van koningin Maxima kan je gewoon bekijken op de site van de Rijksvoorlichtingsdienst. Ik dacht, ja, zou ze aan het werk zijn vandaag? Of ja, wat doet ze? En ik zag daar in de openbare agenda van Maxima dat ze dit weekend visite over de vloer hebben. De minister-president van India is op audiëntie, gisteren en vandaag. Dus nou, misschien gaan ze met hem een klein feestje vieren. En er is sowieso één liedje waarvan ik zeker weet dat die voorbij gaat komen tijdens een feestje van koningin Maxima. En dat is Despacito. Want volgens mij is Despacito echt een guilty pleasure van het hele gezin. Want hoor eens wat onze koning ooit over dat liedje vertelde.
1: In het begin vond het heel raar om tegen mijn moeder Spaans te spreken, want die verstond tot Nederlands. Waarom zou je dan de moeite doen om Spaans terug te praten? Maar toen kwamen liedjes als Despacito bij me in. En toen was het ineens heel cool op school. Dat zij de enige waren die het konden vertalen.
0: Ja, dus de drie prinsessen love Despacito, maar Maxima ook absoluut, want zij houdt enorm van dansen. En dat kan natuurlijk als geen ander op deze. Met prinses Alexia aan de ene arm en een andere arm die premier van India. Ja, dat wordt gewoon een wild feest vanavond, dat weet je nu al. Majesteit, van harte gefeliciteerd.

0: is leuk, hè? Het officiële foute anthem van 2026. K3 en Donnie met Schaduw. Sinds afgelopen vrijdag ook nog eens de alarmschijf hier op Q. Allemaal in aanloop naar de foute party. 20 juni in het Philips Stadion in Eindhoven. Dat wordt echt één groot feest. Heel veel zin in. Maar, geloof me, er is hier bij Q ook voor die tijd nog genoeg te doen.
1: Q Music.
2: Mattie versus Marieke.
0: Want morgenochtend om 6 uur, dan begint Mattie versus Marieke. Heb ik ook heel veel zin in. Nou, mocht je het voor het eerst horen, wat gaat er gebeuren? Mattie en Marieke die stappen morgenochtend in een hele grote bus. Met daarin ook een radiostudio. En met die bus rijden ze het hele land door, waar overal opdrachten voor ze klaar liggen. En die opdrachten spelen ze dus tegen elkaar, hè, Mattie versus Marieke. En degene die de opdracht wint, die verdient een vlag. En ja, wie er uiteindelijk als eerste 10 vlaggen te pakken heeft, die wint Mattie versus Marieke. Wat voor opdrachten zijn dat dan? Nou, bijvoorbeeld, dit is gewoon uit de lucht gegrepen, hè? Maar organiseer zo snel als je kan een groepsfoto met minimaal 50 mensen. Dat zou een opdracht kunnen zijn. Of doe 5 minuten stand-up comedy in een comedycafé. Volgens mij heeft Mattie dat wel eens gedaan, toch, zoiets? Dus, nou, misschien is het wel zijn ding. Wat die opdrachten precies gaan worden, ja, dat weten we natuurlijk nog niet. Morgenochtend vanaf 6 uur gaan we het allemaal horen. En goed om te weten ook, jij kan Mattie en Marieke ook helpen met vlaggen scoren. Dat zijn de zogeheten zoekvlaggen. Die kan jij vinden aan de hand van cryptische hints. Maar goed, hoe dat precies allemaal werkt, dat ga je allemaal uitgebreid horen vanaf morgen. Al met al, samengevat, genoeg reden om de wekker te zetten. 6 uur morgenochtend, dan barst de strijd los. Mattie versus Marieke. Ze gaan dwars door Nederland. Bijna around the world.

0: tijdens van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Aldi.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
10: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
12: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
13: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby-tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
12: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
14: Beleggen lijkt je best wel episch. Maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg. Koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
15: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
16: Dirk heeft principes. Ja ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Nu bij Dirk. Vita Kraft kattensnacks of drink voor €1,99.
18: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Goedemorgen. De dag begint op veel plekken bewolkt en regenachtig. Later vanmiddag meer ruimte voor de zon. Maar ook dan weer kans op een stevige bui. En zelfs wat onweer. Het is zo'n 12 tot 16 graden vandaag. Q-Music verkeersinformatie door Flitsmeister. Zonder files, maar met flitsers op de A10 van de Zeeburgertunnel naar de A10 Noord bij 4.3. En er wordt gecontroleerd op de A16 Dordrecht richting Breda bij 58.

Ik wil graag even een momentje voor het volgende liedje op Q-Music. Want ik bouw met liefde voor deze track even een voetstuk. Waar ik het dan opzet, dat nummer. Met een spotlight erop gericht. Want ja, ik vind dit fantastisch. Het is een liedje dat je wel vaker voorbij hoort komen op Q. Het staat al een tijdje de top 40. Afgelopen vrijdag op nummer 9. Ik heb het over deze van Sam Fender en Olivia Dean. Ik zou je willen vragen om straks eens even extra goed op te letten hoe goed dat liedje is. Ik zei het gisteren ook al op de radio. Dit is volgens mij de allerbeste die momenteel in de top 40 staat. En ik vind het altijd lastig om uit te leggen wat er dan precies zo goed is aan een liedje. Maar ik ga mijn best doen. Allereerst de baslijn. Ingespeeld door Sam Fender himself. Die baslijn, ja, je hoort hem hier ook al. Die gaat het hele liedje door. En die klinkt als een soort rijdende trein die maar door en maar door en maar doorgaat. De volle 4 minuten lang. En de bas is echt de drijvende kracht van het liedje. En dat kan ik je bewijzen door dit te laten horen. Dit is hoe Rain Me In klinkt zonder bas. Ja, dat is kaal, toch? Cause I couldn't give the love you deserve. Maar let op wat er gebeurt als die bas erbij komt. Ja, dit is zo lekker. En dan zit er ook nog zo'n banjo doorheen die maar door en door blijft gaan. En dan die prachtige stemmen van zowel Sam Fender als Olivia Dean. Die textueel gezien trouwens ook nog eens heel mooi tegen elkaar zingen als het ware. Nou goed, ik zou een podcast van een uur kunnen vullen over waarom dit liedje zo goed is. Maar luister vooral zelf extra goed naar deze Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean.

De zangeres die op haar slaapkamer een ingelijste tweet van Ed Sheeran heeft hangen, Camila Cabello. Toen zij nog niet zo heel bekend was, heeft ze een cover gemaakt van een liedje van Ed Sheeran. En die gooide dat op Twitter met het woord incredible erbij.

0: Het is Emily Sandé samen met Labyrinth, You're Beneath Your Beautiful.
1: Met je foute been uit bed.
0: Het is iets voor negen, zo meteen na negen. En Bas van Nimwegen op de radio. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jorien. Goedemorgen.
0: Ben je met het goede been uit bed gestapt?
2: Ja, zeker. Nee. Ja hoor. Ja, als altijd. We gaan zo meteen met ons foute been uit bed.
0: Ja,
2: we gaan
0: dat
2: op zoek naar foute liedjes. En gisteren hadden we natuurlijk Duitse foute liedjes.
0: Ja, leuk, leuk.
2: Vanwege de Duitse examens, die zijn vooral morgen. Nu dacht ik, laten we dat vandaag gewoon weer doen. Want je weet hoe het gaat natuurlijk met leren. Dat moet je blijven herhalen. Vooral de talen ook natuurlijk. Dat is echt stampen.
0: Ja, nou, en ik denk ook dat het natuurlijk ook wel een kwestie is van dat er gewoon heel veel leuke, foute Duitse liedjes zijn. Dus je kan natuurlijk oneindig doorgaan wat dat betreft.
2: Nou, precies. Dus kom maar op via een berichtje met de Q-app. Met jouw suggestie. Heb jij er nog geen, Jorien?
0: Ja, zoveel, zoals ik al zei. Helene Fischer?
2: Oh ja.

0: En ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
3: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
4: Tango?
3: Huh?
4: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
8: Ik wil als dino!
9: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
11: Yo, Chris Cross Amsterdam hier. We hebben een nieuwe single.
12: Met mij, Jan Smit.
13: En met mij, Frans Bauer.

0: luisteren.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt... en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
11: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
12: Zoveel money!
11: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Exact 9 uur, goedemorgen. Het Q-Music nieuws krijg je van Jeroen Hazewinkel.
13: Goedemorgen. In de buurt van Ameland zijn ruim 30 wadlopers in de problemen geraakt. Ze wisten zelf alarm te slaan en ze worden nu met reddingsboten en een helikopter naar Ameland gebracht. Wat er precies mis is gegaan, is nog niet duidelijk. Vandaag wordt weer verder gezocht naar de Nederlander die al dagen spoorloos is op het eiland Saba. Er is een speciaal team overgevlogen met reddingswerkers en honden. De kans dat een man die voor defensie werkt nog leeft is niet heel. Daarom wordt nu

0: gesproken van een bergingsoperatie. Er is nog niemand aangehouden voor de ramkraak van vannacht in het Brabantse Boksmeer. Een auto reed dwars door de pui van een parfumerie en richtte een enorme ravage aan. Wat de daders hebben meegenomen is niet duidelijk. Waarschijnlijk zijn ze met dezelfde auto gevlucht. De politie hoopt op camerabeelden en getuigenverklaringen. En het gaat tot nu toe goed met Max Verstappen en zijn raceteam bij de 24 uur van de Nürburgring. Met nog 6 uur te gaan rijden ze aan kop. Vannacht reed Max al 2 uur in zijn Mercedes en straks neemt hij het stuur weer over van een ploeggenoot. De verwachting is dat hij dan 2 uur lang rijdt. De race duurt tot 3 uur vanmiddag. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met vanochtend af en toe regen. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt soms ook even de zon en het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Yes, dankjewel. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met geen files gemeld. Wel één controle. Die staat op de A8 Beverwijk Amsterdam. Opletten bij 3,4.
2: Wij gaan dwars door Nederland. Vanaf morgen, Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
3: Bas van Nimwegen.
1: Ja, Guten Morgen. Welke fout Duits liedje wil je zo meteen horen? Stuur deze kant op via de Q-app. Hoor je hem zo?

0: Hey, Key Music and Drive Safe.
1: Met je foute been uit bed.
0: Hey, Hilma, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Over Drive Safe gesproken, jij zit as we speak in de auto.
2: Zeker, op weg naar Schiphol.
0: Oké, okay. Je vliegt er vandoor?
2: Nee, was het maar zo'n feest met dit weer. Maar onze jongste zoon komt terug van Bonaire. Dus wij gaan hem voorzichtig voorbereiden op het weer hier.
0: Ja, ik wou zeggen, dat wordt even een anti-climax als hij hier geland is.
2: Precies.
0: En heb je een spandoek bij of hoe ga je hem onthalen?
2: Nee hoor, hij was gewoon 10 dagen, dus dat valt al mee.
0: Het was eigenlijk wel lekker rustig thuis.
2: Precies.
0: Hey, en heb je dan een beetje foto's doorgekregen of berichten hoe hij het daar heeft gehad?
2: Zeker. Dus, we waren allemaal erg jaloers dat hij daar zat. Zonder ondergang, het hele pakket had hij. Ja.
0: En wij zaten hier in de regen, het leek wel herfst.
2: Ja, precies.
0: Hey, en wat dat betreft heeft hij het goede weer wel meegenomen. Want komende week, vrijdag, gewoon echt richting de 30 graden, hè, volgens weekend.
2: Precies. Dus dat kunnen we met van.
0: Zo is dat. We waren op zoek naar foute Duitse liedjes. Hoe is jouw Duits, Hilma?
2: Nou, niet zo heel erg goed. Nee.
0: Maar Duitse liedjes, daar kan je wel wat mee.
2: Zeker. En ik hou ook echt wel van Oktoberfest, dus dat vind ik wel heel leuk.
0: Ja. Heerlijk sfeertje natuurlijk. Waarom wil je deze horen?
2: Dit is niet echt een Oktoberfest nummer. Het is eigenlijk een beetje een traumaatje, dit foute Duitse liedje. Ja.
0: Wat? Ja? Heb je hulp nodig? Want,
2: Het is inmiddels misschien wel verjaard, denk ik.
0: Oké, maar waarom een trauma dan?
2: Toen ik 12 was in 1983, toen was ik een enorme Doe Maar-fan. En toen stond De Bom op nummer 1. En potverdikkie, toen kwam die Nena langs en die heeft De Bom van nummer 1 gehad.
0: Ach nee! Ja, jouw vervelende dus, Doe Maar!
2: Ja. Dus ik was helemaal in mineur en ik vond de Nena ook echt een takkenwijf. inmiddels is dat het is geheeld.
0: Oh, wat mooi. Nou, en mooi om te horen dat je dan net dit liedje aanvraagt.
2: Ja, toch?
0: Zing hem lekker hard mee en we gaan hem lekker draaien.
2: Oké, dankjewel.
0: Doeg!

Playlist en New Religion bij Q Music. Net ook nog 99 Luftballons van Nena, lekker fout. Maar het had niet veel geschild of we hadden de volgende wereldhit ook gewoon in het foutuur kunnen draaien. Ik ken dit liedje net als jij echt al meer dan 20 jaar, komt uit 2004. Maar ik ben er dus een jaar geleden pas achtergekomen dat dit nummer bijna van Jamai was geweest. Inderdaad, Jamai van Idols. Hij won in 2003 natuurlijk de allereerste editie van Idols met zijn single Step Right Up. Maar ja, het schijnt dus dat hij in eerste instantie een nummer gepitcht kreeg door de platenmaatschappij. Dat heette This Love. Dat was van een Amerikaans bandje, maar ja, dat wilden zij in principe niet officieel uit gaan brengen. Dus hadden ze het op de internationale markt, zeg maar, aangeboden zoals dat er gaat bij andere artiesten. Dus zo kwam dat dus bij Jamai terecht. Alleen last minute kreeg je dus te horen dat dat bandje die single toch zelf wilde houden. En dat ze dat toch uit gingen brengen. Ik denk dat ze daar achteraf niet heel veel spijt van hebben.

0: Cry Baby. Oké, je moet kiezen. Hoe zou je liever wakker worden? Met een huilende baby naast je? Of een draaiorgel naast je bed? Ja, je moet kiezen. Dan toch een huilende baby, toch? Nou, zometeen zet ik het draaiorgel weer naast je bed. Vast ritueel op zondagochtend natuurlijk draait Joris weer een liedje op zijn draaiorgel. Jij mag raden welk liedje die draait, weet je het. Maak je kans op de Kiemische prijspakket. Ook Shakira. Come on, get on up. Hoor je zo.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
12: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
13: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.

0: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart? Met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo. Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
8: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
11: Het is 9:30, het Kimmy is weer van Weerplaza. Het is vooral grijs met af en toe wat regen. Vanmiddag ook kans op onweer. Het is 12 tot 16 graden. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met één file die langer is dan 5 minuten. Of 5 minuten moet ik zeggen. De A16 Antwerpen, Breda tussen Galder en Breda. Daar is een ongeluk gebeurd. Kom je in.

0: croissantje erbij. En de Police, Every Breath You Take. Eigenlijk mist er alleen nog een draaiorgel natuurlijk.
1: Hoor eens.
2: Daar is Joris.
0: Ja, dan is je zondagochtend compleet. Joris ten Haven, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Het is een beetje een herfstachtige zondag. Bij jou in het noorden ook, of niet?
3: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, het is niks aan.
0: Nee. Maar komende vrijdag, ja, dan staat de thermometer gewoon op 28 graden, zag ik.
3: Ik las het ook. Het is abnormaal, man. Even wennen weer, hoor.
0: Hoe gaat het draaiorgel daar eigenlijk onder? Tegen hoge temperatuurverschillen? Is dat een beetje tegen bestand, of?
3: Nou, dit zijn wel extreme natuurlijk, hè. Het was van de week lager als 10. En dan in één keer weer heel erg flink de plus in.
0: Ja, maar het is niet dat dan de pijpen krom trekken of zo.
3: Nou, het is extreem droog geweest. En daar heb ik soms wel meer last van. Dat alle pijpen die erin zijn allemaal losstaan. Dus daar kom ik ergens aan. Ik mijn hamertje even al de boel weer vaststikken.
0: Is dat zo, ja?
3: Ja, is goedkope spullen natuurlijk, hè.
0: Ja, oh ja, precies. Ja, precies. Allemaal in China ingevlogen.
3: Ja, ik wou niet zeggen. Ja,
0: nou, dan klinkt het nog niet eens zo verkeerd, moet ik zeggen, hoor. Als dat zo is.
3: Ik valt best mee eigenlijk, hè.
0: Ja, zeker. Want jij gaat er weer een slinger aangeven. Mocht jij weten wat Joris op zijn draaiorgel draait, stuur het vooral deze kant op, heel simpel via een berichtje met de Q-Music app. Maak je kans voor het Q-prijspakket. Kleine hint alvast.
3: Nou, het is een moeilijk liedje dit keer, maar hij komt uit de tens.
0: Mag ook wel een keer, hè? Moeilijk liedje.
3: Ja, een beetje moeilijk liedje. Dus we gaan eens even kijken wie er goed wakker zijn vanmorgen.
0: Nou, kom maar op via een berichtje met de Q-Music app.

0: lekker liedje toch? Extra alarm schrijft Stella Lefty, Boston bij Kimi.
1: Horis!
2: Daar is Joris!
0: En Horis, daar is Emma. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij bent op weg naar een hockeywedstrijd.
3: Ja, bijna. Even ontbijten nog.
0: Oh, even rustig aan, Bas, hoor ik je zeggen. En wat voor wedstrijd moet ik me voorstellen? Is het echt hoog niveau of echt een kelderklasse, kantinewerk, derde helft?
3: Nou, ik denk dat je een mooi tussenwegje wel het mag noemen.
0: Nou, niet te bescheiden dan, Emma.
3: Ja, nee, wordt een leuke wedstrijd.
0: Ja, welke team, welke klasse?
3: Dames 1 speel ik in de tweede klasse.
0: Dames 2? Of dames 1?
3: Dames 1 en de tweede, ja.
0: Oh, ja, maar dames 1? Ja, maar als ik dames 1 hoor, dat klinkt gelijk gewoon hoog niveau, toch?
3: Ja, ligt er natuurlijk aan welke club je speelt, maar het is wel een leuk niveau.
0: Oké, ik hoor al genoeg, Emma. Staan jullie ook onderaan, of?
3: Bijna.
0: Degradatiekandidaat?
3: Ja, eventueel. Grote kans, zeker.
0: Nou, dan gaan we gewoon voor de winst bij Horis, daar is Joris, hè? Zo is het ook.
3: Exact.
0: Wat dacht jij te horen op het draaiorgel van Joris?
3: Ik dacht Good Time te horen van Carly Rae Jepsen.
0: Ik vond hem echt pittig vandaag, hoor.
4: Ja, dat
3: was
4: hij
3: ook. Ik was ermee eens.
0: Jawel, hè? Ja, Joris zei, ja, dit is wat te doen, maar ik vond het echt lastig. Even luisteren.
4: Ja, dat is hem helemaal.
0: Ja, als je hem nu zo hoort, zeg ik, oh ja, tuurlijk, maar je moet er maar even opkomen. Hartstikke goed, Emma.
3: Ja, tof, dankjewel.
0: Eerste winst van vandaag is binnen.
3: Ja, op naar de tweede.
0: Ja, nou, die is in de kantine. Dat is de derde helft. Maar die derde, dat is vanmiddag op het veld, hè. Ja, succes. Ja, we gaan het Kimi's prijs bekend die kant op sturen. Fijne zondag.
3: Fijne zondag.

0: Worden dan your sommelier bij Q Music. Zondagochtend, ja, misschien was je erbij. Gisteravond of vrijdagavond. Concert van Suzanne en Freek in het Gelredome. Misschien ga je vanmiddag nog wel. Doen ze ook weer een show. Ja, ik was er ook bij. Gisteravond in de Gelredome. Zometeen draaien we alvast even warm voor vanmiddag. Goud ga je horen. En ook deze komt eraan. I just might van Bruno Mars. Hoor je zo. Oké, tank vol.
1: Check.
0: Navigatie aan.
2: Navigatie gestart.
1: Check.
0: Mooi, want wij gaan...
1: dwars door heel Nederland.
0: Mattie versus Marieke.
1: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
0: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
1: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
0: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
3: Q-Music.
0: Wie help jij aan de overwinning? Vanaf morgen bij Q-Music. Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
4: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl.

0: Tak.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws.

0: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
3: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
2: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Yo, Chris Cross Amsterdam hier.
9: We hebben een nieuwe single.
10: Met mij, Jan Smit.
11: En met mij, Frans Bauer.

0: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.

0: checks of a oe.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt. Wow, wow,
6: wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
9: Het is 10 uur. Goedemorgen. Het Q-Music nieuws krijg je van Jeroen Haasewinkel.
10: Goedemorgen.
11: Bij Ameland zijn ruim 30 mensen van het bad gehaald die daar vast waren komen te zitten. Er is ook een gids bij. De groep sloeg alarm en de KNRM ging erheen met boten en een helikopter. Intussen is iedereen veilig, meldt Omroep Friesland. Eenmaal aan land wordt iedereen nagekeken door een medisch team. In Boksmeer in Brabant is vannacht een ramkraak geweest bij een parfumerie. Een auto ging dwars door de pui en er is veel schade in de winkel. Onduidelijk is nog wat de dader of daders hebben meegenomen. Er is nog niemand aangehouden en de politie is op zoek naar de auto die door de kraak flink wat schade moet hebben. Bij een ingevlogen team met speurhonden uit ons land gaat

0: vandaag verder zoeken naar de vermiste Nederlander op Saba. Hij verdween tijdens een wandeltocht en is al dagen spoorloos. De kans dat hij nog leeft is niet heel. En daarom wordt ook van een bergingsoperatie gesproken en niet van een reddingspoging. En Max Verstappen zit weer achter het stuur van de Mercedes bij de 24 uur van de Nürburgring. Zijn team ligt met nog 5 uur te rijden op kop. De verwachting is dat Max nog een uur racet en dan wordt afgelost door een teamgenoot. Hij kan meedoen aan de 24-uursrace omdat dit weekend niet gereden wordt in de Formule 1. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met af en toe regen. Vanmiddag zijn het meer buien, mogelijk met onweer. En tussendoor komt de zon ook nog wel even door. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dankjewel, dankjewel verkeer van Flitsmeister met de 2 files. Die staan op de A16 Antwerpen-Breda. Tussen Galder en Breda is een ongeluk gebeurd. Kom je in 14 minuten. En de A58 Tilburgberg op Zand tussen Galder en Breda daar een kwartier. Controles, die zijn niet gezien.
2: Wij gaan dwars door Nederland. Vanaf morgen, Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
3: Bas van Nimwegen.
1: Heb je de nieuwste van Martin Garrix al gehoord? Samenwerking met Ed Sheeran ga je zo meteen horen. En eerst Bruno Mars, I Just Might.

0: Tess over 10. Goedemorgen. Ik denk dat er zo'n 40.000 mensen vanochtend schoor wakker worden. Die zijn allemaal hun stem kwijt. Die ligt dan nog ergens in Arnhem, in de Gelredome. Ik was gisteravond bij Suzanne en Freek bij een van die 10 concerten die ze daar deze week doen. Ja, het was tof. Echt een goede show. Het heeft ergens natuurlijk ook een beetje een dubbele lading vanwege de situatie van Freek. Dat weten we allemaal. Maar het is mooi om te zien hoe ze daar het leven vieren. Eigenlijk komt alles voorbij. Vuurwerk, confetti, er zijn gastoptredens. Ze vliegen op een gegeven moment letterlijk het stadion door. En ja, vooral ook de ene na de andere hit. Ik kan niet anders zeggen. Ik dacht op een gegeven moment, ik ga heel even drinken halen. Maar toen kwam er weer een liedje waarvan ik dacht, ja, ik wil deze toch heel eventjes horen en meemaken. En voor je het weet ben je gewoon 2 uur verder. En ja, ik vond het vooral bijzonder als je bedenkt dat ze daar 10 shows doen. Hè? 10, dat is dus 10 keer 40.000 man. 400.000 man die al hun liedjes van voor tot achter meezingen. Dan besef je gewoon hoe groot ze zijn. En ja, hoeveel hun liedjes ook voor mensen betekenen. Tegelijkertijd staan ze ook gewoon lekker nuchter daar op het podium. Dan merk je ook gewoon niks van hoe groot ze eigenlijk zijn. Dat vind ik echt knap. Mocht je nog gaan, heel veel plezier als je erbij bent. Suzanne en Freek in Gelredome. Ik ga je verklappen dat ze deze ook gaan doen. Een van de hoogtepunten toch wel. Dit is Goud bij Q.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien,

Miley Cyrus bij Q Music. Hey, hoe is het met jouw timing? Heb je daar een beetje gevoel voor? Of ben jij misschien diegene van je vrienden die altijd het refrein te vroeg inzet? Of juist te laat, kan ook. Nou, ik heb hier een mooie manier om dat heel even te testen. Dat kan je natuurlijk heel goed doen met I Will Always Love You, hè, van Whitney Houston. Sla maar eventjes op tafel of misschien op je stuur als je nu in de auto zit. Wel veel voorzichtig natuurlijk. Maar precies op het goede moment. Als die drum komt. Ja, te laat. Ja. Ja, ik zit er altijd naast. Ah, dat kan met deze natuurlijk ook goed. Aan het einde van de next episode van Snoop Dogg. Dus er zit altijd zo'n pauze, toch? En dan komt hij daarna met Smoke Weed Every Day. Hope you're ready for the next episode. Hey. Smoke Weed Every Day. Ja, was je te vroeg, hè? Ja, zie je. Nou, ik heb hier nog zo heen. Kan je mooi op timen. Na de eerste zin, dan zitten altijd die klapjes. Die. Nou, zorg even dat die op tijd zitten, goed?

0: good. I'm good van... Ja, wie is dit nu zeggen? Had je hem goed? Jelly Roll, inderdaad. Nou, als je dit goed had, dan ben je misschien wel de perfecte kandidaat zometeen voor Bas betaalt je car wash. Dat gaan we zo meteen weer doen. Ja, aan jou de taak om zo snel mogelijk een liedje te raden. Hoe sneller je dat doet, hoe meer wasbeurten je dan van me krijgt. Is toch lekker, hè? Even lekker richting de Car Wash Show in je weekend. Nou, wil je meedoen? Stuur dan nu het woord Car Wash. Deze kant op je berichtje met de Key Music app. Dit is ook lekker. Another Horizon. Talk to you. Komt eraan.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers. Praxis.
5: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
6: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
7: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer in Zuid loopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
6: Wie bedank jij? Met de VVV cadeaukaart?
8: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: We denken na over een koophuis.
12: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
11: Bart, met die loopgroep?
12: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
13: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
14: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: Kiss All The Time, Disco Occasionally is het nieuwe album van Harry Styles. Met de hitsingles American Girls en Aperture. Nu te zien met 10 shows in de Johan Cruijff Arena. Kiss All The Time, Disco Occasionally van Harry Styles is nu te beluisteren op Spotify.
14: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Ik wil als Dino.
17: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Het is 10:30. Goedemorgen. Kimi is ik weer van Weerplaatsen. Bewolkt met ook af en toe wat regen. Vanmiddag kans op onweer ook. Het is 12 tot 16 graden. Klinkt als herfst, hè? Ja, dat is het ook. Q-verkeer van Flitsmeister dan met twee files op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens 16 minuten. En de A37 knoopt Holsloot richting Meppen tussen de Nederlandse grens en de Duitse grens 8 minuten. Controles op de A6 Emmeloord-Jouren staan ze bij 282,8. En ook op de A7 Den Oever-Bolsward bij 71,7.

Nee, dat kan niet. Is dit echt zo? Ook nog met dit weer? Nee, dat kan niet. Kan niet. Ja, dan moet een beetje de reactie zijn geweest van mijn vrienden die mij volgen op Strava. Ken je wel toch? Die sportapp waarmee je dan je sessie bij kan houden. En dan kan delen met je vrienden hoe ver je gelopen of gesport hebt. Zo van, kijk eens, ik ben weer geweest jongens, ik ben weer geweest. Nou, dat heb ik dus afgelopen week ook gehad. Ja, ik ben echt sinds tijden weer eens een rondje wezen hardlopen. Het was echt heel lang geleden. Ik denk, serieus, coronatijd denk ik. Ja, dat was toen een uitje natuurlijk. Dat was zo'n 5 jaar geleden dan natuurlijk. Maar ik kon het nog. Ja, ik had eerst mijn schoenen verkeerd om aan. Maar ik had een playlist aangezet op Spotify. En daar kwam deze dus, Talk to You, van Another. Ik kwam daar voorbij. Nou, ik liep er echt lekker op. Ik dacht, zo kan ik een halve marathon lopen. Maar dat liedje duurde natuurlijk maar 3 minuten. Dus ja, uiteindelijk, halve marathon is het niet geworden. Maar ik ben ook niet per se heel trots op de afstand of zo, hoor. Hoef ik ook niet te noemen, toch? Hoeft niet, toch? Of is dat meerwaarde? Wel? Dan wordt hier heel hard ja geknikt. 3 kilometer. Ja, klein lachje hier achter de schermen. Nou, ik ben in ieder geval geweest, toch? Zo is het ook.

0: Top 40. Alex Warren bij Q Music en Fever Dream. Het is 10:45 op zondagochtend. Bas betaalt je car wash. Ja, ideale moment natuurlijk het weekend om even lekker je auto door de wasstraat te halen. Ook altijd een lekker zen momentje. Maaike aan de telefoon, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zijn jouw plannen voor deze zondag?
1: Ik heb straks een hockeywedstrijd.
0: Hoe kan een hockeywedstrijd? Ik sprak eerder vanochtend Emma, die was ook op weg naar de hockey. Emma zat in dames 1 wel degradatiekandidaat, moet ik zeggen. Oh, hoe is dat bij jou?
1: Oh. Niet degradatiekandidaat, maar ja, we gaan het zien.
0: Onderaan de middenboot.
1: Ja, zoiets.
0: Oké, en sta je in de basis of...
1: Weet ik niet. Oh. Dat hoor ik straks.
0: Oké, maar heb je er een beetje vertrouwen in?
1: Jawel. Altijd.
0: Oké. Nou, hopelijk scoor je ook lekker in Bas betaalt je car wash. Het is simpel, Mike. Je moet zo meteen zo snel mogelijk een liedje zien te raden. Je begint dadelijk met bijvoorbeeld alleen de baslijn van het nummer. En naarmate je verder komt, ga je steeds meer van dat liedje horen. Dus even later komt er ook een piano bij of de drums. Nou, en hoe sneller je de titel en artiest weet te raden, hoe meer wasbeurt je van me krijgt. Ben je te laat, heb je helemaal niks, sta je met lege handen.
1: Ja, oké. Duidelijk.
0: Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Komt ie aan. 4 wasbeurten. Twee wasbeurten. Nog geen idee, Mike.
1: Ik heb een Anulino van Kane.
0: Van?
1: Keen?
0: Van Keen, zeg jij? Ja, ik dacht heel even dat je op had gehangen, maar...
1: Ik was heel hard aan het nadenken, want hoe heet je ook alweer?
0: Ik hoorde je hersens kraken. goed gedaan hoor, knap gedaan. Ineens kwam toch dat antwoord. Je hebt 2 wasbeurten binnengesleept.
1: Nou yes, dankjewel.
0: Ik weet niet hoe vies je auto is, maar...
1: Die kan wel een wasbeurtje gebruiken.
0: Nou, heel goed. Ze komen je kant op. En heel veel succes vanmiddag ook met de hockeywedstrijd.
1: Ja, super. Dankjewel.
0: Mooie zondag. Doei, Maaike. Doei. Het is Key Music met Keen. Somewhere only we know.

Afrojack bij Q Music. Hij staat volgende week in mijn achtertuin, Afrojack. Hij is 2 meter 8. Nou ja, ik 2 meter 2, dus we steken letterlijk allebei boven de schutting uit. Dus kunnen we mooi even een gesprekje voeren. Nee, ja, hij staat op 7 Sunday, grote festival in mijn dorp, in Erp. Als ik de straat in rijd, zie ik letterlijk de grote festivaltenten staan. En hij is er dus bij, Jordan, samen met Aloe Black, In My World bij Q Music. Het is je zondagochtend met Post Malone. Dit is Circles.

0: Hallo en hoi bij Q-Music. Het is bijna 11 uur. Het laatste nieuws krijg je zo meteen van Benny.
1: Zeker gaat Nederland volgend jaar wel meedoen aan het Songfestival.
0: En zometeen in de Top 40 Classic gaan we terug naar 17 mei 2007. Ja, toen was er dit aan de hand.
2: Hij is daarvoor, dat weten we inmiddels ook, is hij gepest door een aantal mensen.
3: Dat is zeker.
2: Dat is met steentjes naar hem gegooid. En dan gaat hij bluffen en dat vinden mensen mooi. En dan beginnen ze hem uit te dagen.
0: Yes, met steentjes naar hem gegooid.
1: Ja.
0: Over wie ging dit ook weer? Je hoort het zometeen. En ook Offenbach, Miles Away, komt eraan.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.
9: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
11: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
12: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
11: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
14: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
13: Ai, de man met de hamer.
14: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
15: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
16: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
17: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Sky Shifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
18: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
19: Hé, hey, bedankt.
18: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
20: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
22: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.

0: later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: 11 uur geweest. Goedemorgen, het Key Music nieuws krijg je van Danny Vos. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Er is meer duidelijk over wat er precies is misgegaan met een groep wadlopers vanmorgen bij Ameland. 32 mensen, onder wie 4 gidsen, zijn er met boten en een helikopter opgehaald. De groep had om hulp gevraagd omdat ze onderkoelingsverschijnselen hadden, meldt de veiligheidsregio nu. Die wadlopers zijn naar Ameland gebracht, daar krijgen ze hulp. De Nederlandse man die al dagen is vermist op het Caribische eiland Saba is waarschijnlijk overleden. Dat zeggen de autoriteiten daar, die inmiddels spreken van een bergingsoperatie.
3: Based on medical advice, our medical teams, the nature of our search has turned from rescue to recovery.
2: De man verdween woensdag nadat hij een stuk ging lopen. Er wordt nog wel gezocht op Saba. Ook een speciaal speurhondenteam uit ons land helpt daar vandaag aan mee. We zorgen dan bij de Wereldgezondheidsorganisatie over de ebola-uitbraak in Afrika. De WHO noemt het inmiddels een wereldwijde noodsituatie. Het virus is opgedoken in Congo en Oeganda. 80 mensen zouden zijn omgekomen. Er is geen vaccin tegen deze variant. Het uitroepen van die noodsituatie is dan vooral bedoeld om internationale hulp makkelijker te maken. En het is toch maar de vraag of ons land volgend jaar wel meedoet aan het Songfestival. De NPO en de Avrotros willen er voorlopig nog niks over zeggen. Ons land was er dit jaar niet bij, hè, omdat Israël mee mocht doen. De NPO wil nu eerst de evaluatie afwachten. Gisteravond was de finale van deze editie en Bulgarije won met dit nummer.
4: I'm the bangara, bangaranga, bangaranga, bangaranga.
2: Engeland werd laatste.
1: Mooi dansje erbij ook, Danny.
2: Ja, ik denk ik gooi de heupjes even los.
1: Nou, inderdaad.
2: Het weer nog van Weerplaza. Het is nu vooral grijs. Vanmiddag is er wat meer zon, maar dan ook weer kans op regen en ook op onweer. Het wordt maximaal 15 graden.
1: Dankjewel. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en de Duitse grens kom je in 20 minuten. En nog 1 controle. Die staat op de A6. Emmeloord-Jouwen opletten bij 282,8.

0: Direct, Soldier On bij Key Music. Het is weer aan jou, ja, wat ik zo ga draaien. We gaan terug naar de muziek van 17 mei 2007. Het is vandaag exact 19 jaar geleden dat dit gebeurde.
1: Dames en heren, goedenavond. Het had iets weg van King Kong, een ontsnapte gorilla die een vrouw met zich meesleurt en tientallen mensen flink schrik aanjaagt.
0: Ja, het was bizar, hè? Het was wereldnieuws. De zilverrug gorilla Bokito die ontsnapte in Diergaarde Blijdorp. Hij was over die enorme gracht gesprongen en dat kwam allemaal door.
2: Hij is daarvoor, dat weten we inmiddels ook, is hij gepest door een aantal mensen.
3: Dat is zeker.
2: Dat is zeker, dat is met steentjes naar hem gegooid. En dan gaat hij bluffen en dat vinden mensen mooi en dan beginnen ze hem uit te dagen.
0: Ja, je moet je ook voorstellen dat je gewoon een dagje in de dierentuin bent. Dan komt er in één keer een gorilla op je afgerend. Alsof je in een film beland bent. Nou, door die ontsnapping is Bokito natuurlijk ook echt wereldberoemd geworden. En ook wel echt het symbool van de stad Rotterdam natuurlijk. Inmiddels leeft hij niet meer, hij is in 2023 overleden. Wat stond er in 2007 in de top 40 op de dag dat Bokito ontsnapte? Nou, ik heb er weer drie liedjes uitgepikt uit de top 40. Op nummer 7... Timbaland en Nelly Furtado. Keuze 1 vandaag. Of ga je voor de nummer 9 van toen? Was Maroon 5 met Makes Me Wonder. Of op 23 de Kaiser Chiefs.

0: David Guetta aan Eva Max. Forever Young bij Key Music. Daarvoor nog het foute anthem. En ook Alarm schrijft natuurlijk de belangrijkste track bij Key Music deze week. K3 en Donnie met het foute anthem dus. Schaduwen hoorde je hem. Ja, terug naar 2007 vandaag. 19 jaar geleden, de dag dat Bokito ontsnapte uit Blijdorp. Of tenminste uit zijn verblijf in Blijdorp. Je had de keuze uit 3 liedjes uit de top 40 van toen. Timbaland, Nelly, Furtado en Justin Timberlake met Give It To Me. Keuze 1, Maroon 5 kon je uitkiezen met Makes Me Wonder. En keuze 3 was de Kaiser Chiefs met Ruby. Audio-appje van Bertha.
1: Ruby, Ruby, Ruby, Ruby. Natuurlijk.
2: Ja, ik zie dat hij er niet gaat worden. Maar ik wil hem toch heel graag, Maroon 5. Zo lekker.
3: Nelly Furtado.
4: Maroon 5.
5: Doe voor mij maar Rookie, Rookie, Rookie. Wat vind je van mijn nieuwe broekie? Oftewel, Ruby, Ruby, Ruby.
0: Dat was de Smurf House versie, geloof ik, hè? Broekie, broekie, broekie. Chris Toot stuurt twijfel tussen nummer 2 en 3. Maar toch maar de Kaiser Chiefs en Martin Lokers. Ja, geen twijfel over mogelijk. Natuurlijk de Kaiser Chiefs met Ruby. Ja, ze winnen. Vrij makkelijk. Maroon 5 kreeg 21% van de stemmen. 26% voor Timbaland, Nelly Furtado en Justin Timberlake. 53% voor de Kaiser Chiefs. Ruby is de top 40 classic van vandaag.

0: snelle bij Q Music en laat het licht aan. Zometeen hoor je Zara Larsson. Even wakker worden op zondagochtend. Midnight Sun hoor je zo.
1: Oké, tank vol.
2: Check.
1: Navigatie aan.
3: Navigatie gestart.
2: Check.
1: Mooi, want wij gaan...
2: dwars door heel Nederland.
1: Mattie versus Marieke.
2: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
1: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
2: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
1: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
4: Q Music.
1: Wie help jij aan de overwinning? Vanaf morgen bij Q Music.
0: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
5: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
6: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
7: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
6: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels. Tegen bodemprijzen.
8: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
13: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
14: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
16: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
17: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
17: ja, maar misschien
16: uit.
17: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
16: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl. Joehoe! Nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
18: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
19: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
20: Altijd willen. Altijd zoeken. Altijd vinden. Altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
21: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
22: Joehoe!
21: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
23: Daar heb je Huub.
3: van Hubo.
11: Hoi.
3: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.

0: Nu AH borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor €99. Hubo helpt.
2: De Burger King Cheeseburger, met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer, voor maar €1,50 bij Burger King.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op Praxis.nl.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Goedemorgen, Kimmy is weer van Weerplaza. Nu vooral nog grijs. Vanmiddag iets meer zon, maar ook kans op onweer dan. Het is max 15 graden. Nieuw verkeer van Flitsmeister dan met 2 files. Langer dan 5 minuten op de A1 Hengelo-Osnabrück. Tussen de Lutte en de Duitse grens kom je in 17 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens 19 minuten. Controles, eentje op de A4 Leiden-Amsterdam. Opletten daarbij 16,6.

blijft een goed liedje dit. Adele bij Key Music and Water, Under the Bridge op je zondagochtend. Ik zie een appje van Annemarie van Vught. Die stuurt, hey Bas, vandaag mijn 37e verjaardag vieren. Familie en vrienden helemaal lekker de taart afmaken met Kiwa. Ah, gefeliciteerd. Ja, dan ben je jarig met de belangrijkste vrouw van het land. Hè. Misschien heb je de vlag al wel zien hangen. Je denkt, waar is dat ook weer voor? Waar zijn die vlaggen voor? Ja, mijn vriendin die is vandaag jarig. Ja, Eline, 34 jaar is ze geworden. Ik had ook vanmorgen vroeg al even wat vlaggetjes opgehangen in de woonkamer. Maar vergeet de vlag ook niet buiten te hangen natuurlijk. Oh ja, en de koningin is ook jarig. Maxima is natuurlijk ook jarig. Hij was eerder deze week trouwens ook jarig. Donderdag is hij 30 geworden. Martin Garrix.

0: Genesis bij Q Music. And Jesus, He Knows Me.
1: Q Music.
0: Matty versus Marieke. Ah, Nonja, jij zit morgen om 6 uur klaar, denk
2: ik. Ja, ik zit om 5:30 altijd wel klaar.
0: Kijk, ja, voor de start van Matty versus Marieke natuurlijk. Heb jij al een kamp gekozen?
2: Ja, net zoals jullie, want heel veel zeggen Marieke.
0: Ja, dat is toch een beetje eensgezindheid. Waarom denk je dat?
2: Nou ja, ik denk dat Marieke meer actie kan ondernemen als Matty. Alhoewel, ik heb in het huis gezien met ze stoppen. Toen was ze echt wel heel slecht.
0: Oh, nou, laat het niet horen.
2: Van, nee. Nou ja, toen lag ze eerst eruit natuurlijk. En toen dacht ik van, oeh, kies ik nou wel het goede kamp. Maar ik denk wel dat Marieke meer in de macht heeft als Matty.
0: Ja, we gaan het zien. Ja, ze moeten zo snel mogelijk 10 vlaggen zien te winnen natuurlijk. Dat doen ze door challenges te winnen komende week. Die ze moeten doen door het hele land.
2: Ja.
0: Ja, en jij kan ze ook nog aan vlaggen helpen, hè?
2: Alleen, ik vroeg me af hoe dat in zijn werk gaat. Want ze stoppen jullie vlaggen overal hier in Nederland, of wat is de bedoeling?
0: Ja, op geheime plekken door het land verschijnen er door de week heen zoekvlaggen. En daar kan je als luisteraar naartoe. Degene die daar als eerste is, die mag kiezen naar wie die vlag gaat.
2: Oké.
0: Dus ik weet niet waar jij een beetje in dat land rondstruit?
2: Ik zit in 3 landenpunten. Gelderland, Limburg en Noord-Brabant.
0: Nou, jij kan alle kanten op.
2: Ja, ik kan alle kanten op, precies.
0: Ik ga jouw nummer even doorgeven aan Marieke. Goed. Morgenochtend 6:00 hangt ze aan de lijn.
2: Oh. Nee, gekke. Geen probleem voor mij, hoor.
0: Maar ga er lekker van genieten vanaf morgenochtend op de radio. En alles te volgen in de Q-app natuurlijk van Matty versus Marieke.
2: Nou, super. Ik ben echt benieuwd hoe het gaat lopen.

0: Het is bijna 12 uur, zometeen lekker de middag door met Tom en Judith op je radio. Onder andere deze van Coldplay, lekker. The Sky Full Stars, hoor je zo.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
7: Merci.
6: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Tijdens de Campina Open.

0: Ken jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho, ren je in het zweet naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: wel brain freeze? Koop rond af en beleg. Koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
4: Dat is een zonnig prijsje.
3: Ja, zo goedkoop. Aldi.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: 12 uur, goedemiddag. Het Q Music nieuws van nu.nl. Danny Vos.
10: Ja, goedemiddag. Het lijkt naar omstandigheden goed te gaan met de wadlopers die vanmorgen in de problemen zijn gekomen bij Ameland. Tientallen mensen zijn daar met boten en een helikopter opgehaald, volgens de veiligheidsregio, omdat ze onderkoelingsklachten hadden.
11: Ja, het ging om een groep van 32 personen, 28 wadlopers en 4 gidsen. En wat we weten is dat zij onderkoelingsverschijnselen hadden. Het is vrij fris.
10: Dat was de Horebout van Nederland. Alle wadlopers zouden inmiddels zijn nagekeken. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Onderzoek in Boxmeer in Brabant. Daar is vannacht een ramkraak geweest bij een parfumerie. Een auto ging dwars door de pui heen. Of er ook wat is meegenomen, dat is niet bekend. De

0: dader of daders die zijn nog niet gepakt. Wel zou de vluchtauto inmiddels zijn gevonden. In Duitsland zijn in een stad vlakbij Stuttgart tienduizenden mensen hun huis uitgehaald. 30.000 mensen zijn er geëvacueerd. Er is namelijk een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het explosief werd gevonden tijdens werkzaamheden. Bomexperts die laten hem later vandaag op een veilige manier ontploffen. En even geen Formule 1 dit weekend, toch zit Max Verstappen in een raceauto. Hij doet mee aan de race van de Nürburgring en straks is de finish. Het gaat dan om een race van 24 uur. Teamgenoten wisselen elkaar af in de auto. Bij de buitenlandse pers legt Max even uit wat hij er nou zo leuk aan vindt.
1: I think in general it's just the competition, the endurance style racing what you share with teammates. You know, the 24-hour race here, the track is super challenging, so it's just the whole combo.
0: Nou, het hele pakket dus. De race duurt nog een paar uur.
2: Volgens mij gaat het best wel goed met hem, want hij ligt vooraan.
0: Nou, dan heb ik nieuws. Ja, ik wil ook niet spoilen. Het gaat helemaal niet goed. Er zijn namelijk technische problemen met die auto.
2: Echt waar?
0: Ja.
3: Nou, lekkere update.
2: Ja. Laat maar zitten dan.
0: Jongen. Het weer van Weerplaza. Vooral grijs, vanmiddag wat meer zon, maar dan ook weer kans op regen. En ook op onweer, het wordt maximaal 15 graden.
2: Ik zat echt net nog te kijken, toen ging het hartstikke goed. Ik denk, je gaat gewoon winnen.
0: Nou, kijk je via de satelliet, Tom, of niet?
2: Ja. En we lopen in kamp een uur achter, hè? Flitsmeister meldt viel op de A1 Hengelo richting Osnabrück bij de grens 3 kilometer en 20 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen ook bij de grens 3 kilometer 20 minuten. En de A76 richting Keulen, wederom de grens 3 kilometer 20 minuten.
3: Ja, er zijn geen flitsers.
2: Dan gaan we door.
4: Wij gaan dwars door Nederland. Vanaf morgen, Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning? Q-Music.
5: Tom en Judith.
2: Hallo dan.
3: Een hele goede middag.
2: Weekendshow van de zondagmiddag. Goed dat je erbij bent. We starten met Somber. Hier is Homewrecker.

0: Country Music en Homewrecker. Hey Bas, groetjes hè.
1: Doei.
0: Hoi.
2: Doei.
0: Fijne nog. Dag.
3: Blijft alles zo lang hangen, die jongen.
2: Wel gezellig altijd.
0: Wel lief hoor. Het is, dag, eruit. 8:08 is het weekendshow op zondagmiddag. Warm welkom nogmaals, Tom en Judith hier.
2: Goedemiddag.
0: Ziet er goed uit vandaag, jij.
2: Oh ja?
0: Volgens mij heb je gesport.
2: Dat klopt.
0: Ja?
2: Ja, ik heb weer even gesport.
0: Goed bezig hoor.
2: Zie je nog een beetje de rode wangetjes?
0: Ja, nou zondagochtend doe je toch goed.
2: Ja, ik zat weer op de fiets hè.
0: Keurig.
2: Ja, zeker.
0: Zweten
2: was
0: hoeveel,
2: het.
0: Hoeveel calorietjes?
2: Oei, ja, het zijn 400 of zo.
0: Zo.
2: Voor 3 kwartier, hè?
0: Goed gedaan.
2: Ja, en jij, heb je ook een sportieve ochtend gehad?
0: Zeker niet. Ik heb lekker croissantjes afgebakken. Lekker vers shootje getapt. Dus niet veel calorietjes eraf.
2: Nee, maar bij mij vieren ons af, bij jou vieren ons thuis.
0: Ja, maar echt. Wel lekker aan het nagenieten. Ik was gisteravond in de Gelredome. Suzanne en Freek.
2: Ach.
0: Nou ja, zeg, wat is het dan? Nou, we gaan het er later vanmiddag nog wel even uitgebreid over hebben. Dan draaien we ook even wat muziek van ze. Maar in 1 woord voor nu, fantastisch.
2: Ja?
0: Echt te gek. Ja.
2: Ik ben wel echt jaloers, moet ik zeggen.
0: Dus ga je er nog heen naar een van de shows? Vandaag is er ook weer één. Dat wordt dan nummer 3 van 10. Ga er maar voor klaar voor zitten, want het is fantastisch om mee te maken. Hey, en hoe is jouw zondag? Kom maar gezellig bij in de Q-Music app met een foto, een video of een spraakberichtje. Misschien ben je ook wel aan het nagenieten van Suzanne en Freek. Of Harry Styles, kan natuurlijk ook nog.
2: Ja, of Aiken en Nio.
0: Ja, wij fixen de muziek. Teddy Swims direct na Coldplay bij Q.

0: Mr. Teddy Swims, Mr. Know It All op Q-Music.
1: Er komen leuke berichtjes binnen in de Q-Music app. Ik zou zeggen, kom er gezellig bij. Stuur ook lekker je appje, want we lezen alles. Mirjam die zegt bijvoorbeeld onderweg naar verjaardag van schoonmoeder met onze twee honden.
0: Wie zegt hier voorbereiding voor voorleeswedstrijd van mijn BFF. Ze gaat dinsdag voor heel Nederland lezen.
1: Oh, Ron zegt, wij rijden lekker in Frankrijk, een paar dagen ertussenuit.
0: Ja, dit is wel een goeie van Nicole. Tom, nog niet te veel spoilers hè, van Suzanne en Freek, want wij zijn nu onderweg naar Arnhem. Ja, inderdaad, als we het erover gaan hebben vanmiddag, dan roep ik wel even heel hard spoiler alert.
1: Ja, heel goed verstand. Even kijken, Madé zegt, we zijn onderweg naar Suzanne en Freek. Heel veel zin in.
0: Bram stuurt een foto vanuit de keuken. Die heeft asperges daar liggen. Lekker.
1: Oh, Patrick zit heerlijk in de zon. Zegt, na een aantal dagen omgeving Zandvoort met ons gezin nu weer naar huis. Maastricht en uiteraard met Q-Music op.
0: Zo, dan ga je dus van Zandvoort, wat dan een lekker vakantieadres is, ga je terug naar Maastricht. Wat ook gewoon een vakantieadres is natuurlijk.
1: Ja, heerlijk.
0: Hey, dan hadden we het net over jouw sporten vanochtend. Je hebt op de fiets gezeten, 3 kwartier, 400 calorietjes verbrand. Nou, je hebt altijd baas boven baas. Petra, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Petra, jij bent ook lekker sportief geweest?
2: Ja, dat klopt. Ja. Ik ben net weer hardlopen.
1: Wat goed.
2: En ik heb bijna 9,5 gelopen, 9,5 kilometer. En ja, daar ben ik best trots op. Ja,
0: nou dan kunnen we best wel even een kleine pauze doen.
1: Lekker.
0: Ruim 9 kilometer op de zondagochtend. Doe je dat vaker?
2: Ja. Ja, maar zover is lang geleden dat ik zover gelopen heb, moet ik zeggen. Dus ik ben 62. Dus,
1: zo?
2: Ja.
1: Dat is echt wel heel knap hoor, Petra. Want ben je het weer een beetje, heb je het een beetje opgebouwd? Ben je het een beetje op gaan bouwen, zeg maar? Of hoe heb je het weer?
2: Ja. Nee, ik ben het wel op gaan bouwen. Maar ik sport wel veel. Dus het opbouwen gaat best snel dan.
1: Ja, houd je jong en vitaal.
2: Ja, zeker. Nou,
0: dan ben jij gevoelsmatig, ben je nog 40.
2: Ja, zeker. Ziet er misschien niet meer zo uit, maar zo voel ik me wel.
1: Heel goed. En als je aan het hardlopen bent, even benieuwd. Wat luister je dan iets? Doe je iets in je oortjes of ben je gewoon lekker?
2: Ja. Nee, ik heb wel altijd. Maar ik heb nog een hele oude. Hoe noem je dat? Zo'n klein dingetje. Zo'n. God, hoe zei ik dat? In ieder geval, maar dan kun je alleen muziek horen die daarop is. Dus er zit geen radio of niks.
0: Gewoon een MP3-spelertje.
2: Ja, zo'n heel kleintje. Wow. Echt.
1: Ja. Oh ja, wat top. Nou, wat heerlijk.
0: Nou, goed bezig. En voor de rest vandaag dan lekker de beentjes omhoog?
2: Ja, voor de rest doe ik niet meer zoveel. Nee, mijn man is werken, dus ik ben lekker alleen. Dus,
0: groot gelijk, radiootje aan. Wie doet je wat?
1: Inderdaad.
2: Ja, zo is het. Zo
0: leuk
2: is het.
0: Te spreken, Petra. Mooie zondag namens iedereen hier bij Q.
2: Ja, dankjewel. Hè. Fijne dag nog. Goede uitzending. Doei.
0: Heerlijk. Hoe was Tank bij Q Music? Dit is The Reason.

0: Afrojack, Sia en David Guetta, Awake Tonight bij Q-Music. Zometeen spelen we Team Tom versus Team Judith. Verder muziek van Alesso. En wat ook leuk is, deze komt eraan. Van Bob Marley, zometeen bij Q.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Kiss All The Time, Disco Occasionally is het nieuwe album van Harry Styles. Met de hitsingles American Girls en Aperture. Nu te zien met 10 shows in de Johan Cruijff Arena. Kiss All The Time, Disco Occasionally van Harry Styles is nu te beluisteren op Spotify.
2: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
4: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
5: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
12: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
13: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
14: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
16: Mama.
15: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
18: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
19: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
20: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
21: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
20: Ai, de man met de hamer.
21: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
10: even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
16: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
22: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Half 1, goedemiddag. Q-music verkeer van Flitsmeister. Viel op de A12, Arnhem richting Oberhausen bij de grens. 3 kilometer, 20 minuten vertraging. Dan op de A16, als je gaat van Rotterdam richting Breda bij de Moerdijkbrug, door een ongeval, 5 kilometer in een klein half uur. En op de A76, Geleen richting Keulen, ook bij de grens. 3 kilometer, 20 minuten.
2: Geen flitsen.
1: Lekker.
3: Q-music, Tom en Judith.
1: En muziek van Bob Marley, direct naar Alesso en

0: theezakje wil jij? Oh, je hebt nog.
1: Ik zit net een slok te nemen van mijn rooibos thee.
0: Oh, lekker zeg. Nou, als die op is, ga ik nieuwe voor je halen.
1: Oh, lekker.
0: Bob Marley bij Q Music, Could You Be Loved.
2: 10 Tom versus Team Judith.
0: Gaan we weer spelen in teamverband. We gaan ten strijde hier met elkaar. Net zoals morgenochtend, Matty versus Marieke. Maar nu nog even de light variant. Team Tom versus Team Judith. We hebben alleen nog geen teamgenoot. Wie zoek jij?
1: Nou, ik ben op zoek naar iemand die in een goede serie zit. Die helemaal verslaafd is aan een bepaalde serie.
0: Oh, je hebt niks op dit moment?
1: Ik heb helemaal niks. En ik zit vanavond weer helemaal zielig alleen op de bank.
0: In de hoek van de bank. Onder een kleedje.
1: Ja,
0: even. Met mijn hondje en een fles rood. En ik pak niet eens een glas uit de kast. Ik drink gewoon uit de fles. Want ik zit toch in mijn eentje.
1: Zo, wat verschrikkelijk als ik dit hoor.
0: En een blok kaas op tafel.
1: Ja, dus en gisteren was ik ook echt een uur bezig met iets te zoeken. Maar ja, dan ben je op een gegeven moment klaar. Dan ga je naar bed.
0: Ja, fles op. Niks
1: fles
0: gekeken.
1: Op, gaan we naar bed. Niks gekeken, niks gedaan. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar iemand die echt helemaal verslaafd aan een bepaalde serie of iets. Dus ja, ik kom echt een beetje zielig open op dit moment.
0: Ja.
1: Maar als jij heel graag in mijn team zou zitten, stuur dan Team Judith in een berichtje in de Cubus Cap. En daar ben jij op zoek.
0: Ja, Team Tom zoekt vandaag iemand die vandaag getrakteerd wordt.
1: Oh, lekker.
0: Ja, want mijn vriend Danny Vos, die ook het nieuws leest ieder uur, die trakteert vandaag op hele lekkere luxe broodjes. Nou, dat vind ik dan toch lief. Word jij vandaag ook getrakteerd? Word je bijvoorbeeld uit eten genomen of ga je vanmiddag ergens naartoe als verrassing? Meld je aan voor Team Tom in de Q-Music app en dan gaan we zo meteen het waanzinnige spel
1: 30 seconds spelen.
0: Ja, leuk!
1: Leuk, ja.
0: Ik zag net ook een berichtje van Maxime Omers binnenkomen in de Q-Music app. Onderweg naar Amsterdam voor de show van Harry Styles. Kunnen jullie misschien nog iets van Harry draaien? Ja, natuurlijk. Hier is American Girls bij Q.

0: Tiësto, Jonas Blue en Rita Ora bij Q, Ritual.
1: Team Tom versus Team Judith.
0: Gaan we spelen in teamverband. De strijd barst los. Wie heb jij?
2: Ik was op zoek naar iemand die in een goede serie zit. Want ik heb er niks op dit moment om te kijken. Dus ik dacht, lijkt me wel leuk om iemand in mijn team te hebben die helemaal verslaafd is aan een bepaalde serie. Nou, dat is Anita. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Hey Anita, jij zit echt helemaal in een serie. Je zit er diep in.
3: Ja, klopt. Helemaal.
2: Welke is dat?
3: Ik kijk heel graag High Potential.
2: Oh, dat ken ik niet.
0: High Potential.
3: High Potential, ja.
2: En kan je kort uitleggen waar dat over gaat?
3: Alleenstaande moeder werkt als schoonmaakster op een recherchegedeelte van het politiebureau. En tijdens het schoonmaken ziet ze allemaal fouten op van die borden die ze in Amerika gebruiken. En ze gaat dus dat hele bord aanpassen. En nou ja, wordt ze natuurlijk op het matje geroepen. En uiteindelijk wordt ze onderdeel van het team. En helpt ze als alleenstaande slimme vrouw heel veel zaken op te lossen.
2: Oh, leuk. Ja, het is een beetje spannend ook wel eigenlijk. Dus.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja. En, het zijn nu twee series. De twee seizoenen zijn er nu geweest. Dus ik wacht met smart op seizoen 3 eigenlijk. Okay.
0: En op welke van de 400 streamingdiensten kunnen we dit zien?
3: Disney.
0: Welke?
3: Op Disney.
2: Oh, ja, oké. Nou, die heb ik net niet, maar dat is dan wel jammer.
0: Ja, weer 10 euro. Hey, voor Team Tom zocht ik iemand die vandaag getrakteerd wordt. Want onze lieve Danny Vos van het nieuws, die trakteert vandaag op heerlijke broodjes. Ja. Danny, dank je wel, man.
4: Kost weer een godsvermogen, maar ja. Prima.
0: Bloeden zal je vandaag.
4: Ja, en alles gaat op, hè? Ja, alles gaat op. Nee, maar echt serieus. Al ga je misselijk naar huis. Je eet elke kruimel op.
0: Hey, Aartie, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Jij wordt ook getrakteerd vandaag, toch?
5: Ja, klopt.
0: Vertel.
5: Ik ben vandaag jarig.
0: Oh, nou, gefeliciteerd.
5: Dankjewel.
0: Gefeliciteerd.
5: En vorige week geopereerd, dus ik mag niks doen. Mijn zussen en mijn kids, die regelen alles. Dus ik hoef helemaal nada, noppes, niks te doen.
0: Oh, je bent herstellende van een operatie.
5: Ja, klopt.
0: Gaat het herstel goed so far?
5: Ja hoor.
0: Gelukkig.
5: Dat zit goed.
0: Nou, je klinkt in ieder geval fris genoeg om een spelletje 30 seconds te doen. Dus laten we voor de winst gaan. Beide teams 30 seconden de tijd. Er worden dingen omschreven vanaf het kaartje. Team met de meeste woorden goed wint het spel. Pakt het Q-prijzend pakket. Wie of wie?
5: Duidelijk.
2: Maar ik ben niet uit, zeg.
0: Ja, ik wil wel beginnen met Aartie. Okay, ik voel dat wij er tegenaan gaan.
2: Ja,
0: gaan. Aartie, ben je er klaar voor?
5: Ik ben er klaar voor.
0: Ik pak het kaartje. We gaan op zoek naar... Oh, dit is de sleutelstad. Armin van Buren woont hier ook. Links onderin het land.
5: Parijs.
0: Links onderin ons land.
5: Ons land. Maastricht, sorry.
0: Dus de sleutelstad, links onderin het land. Oké. Dit vieren ze onder de rivieren.
5: Carnaval.
0: Ja, dit is... die blauwe figuren, tekenfilmfiguren. Met grote...
5: En,
0: ja. Dit is... heel veel kinderen spelen dit. Zo'n fantasy schietspelletje. Super bekend. Ieder kind. Oké. En nog een... Ja.
2: Helaas.
0: De sleutelstad? Ja, dus Leiden. Ja. En dan
5: Leiden.
0: En dan zochten we nog Fortnite.
2: Fortnite, ja.
0: Twee stuks?
2: Nou, wel goed gedaan, denk ik. Ik bedoel, ik doe het
0: niet. Jij moet het nog
2: beter.
0: Even doen.
2: Namelijk, dus ik moet het nog even doen. Anita, ik hoop dat jij heel goed bent in het spelletje.
3: Ik ga heel goed mijn best doen.
2: Kijk, dat is ook goed. Oké, nou, ben je er klaar voor?
3: Ja, helemaal.
0: 3, 2, 1...
2: Oké, dit is een stripfiguur. Hij klimt op gebouwen, komt een soort web.
3: Spider-Man?
2: Ja, waanzinnig. Taxiservice? Ja. Zeg maar.
3: Uber?
2: Ja, fantastisch dit. Dit is schaatsen, Friesland.
3: Elfstedentocht?
2: Ja, waanzinnig. Oh. We gaan goed. Dit is een Franse DJ. Heel veel hits, Titanium, meeste top 40 hits.
3: Oh god, godverdomme, ik kan niet op zijn naam komen. Ah.
0: Dat voor een luider.
2: Ik weet gewoon niet meer wat ik dan moet zeggen. Ja,
0: David Guetta.
2: Ja,
3: tuurlijk ja. David Guetta. Oh, wat erg.
2: Nee, je hebt het hartstikke goed gedaan, Anita.
0: Het is 3-2 geworden. Team Judith met Anita. Gefeliciteerd.
2: Anita, gefeliciteerd. Q-prijs pakket komt sowieso jouw kant op. En nog bedankt voor de tip voor de High Potential serie.
3: Ja, succes ermee.
2: Dankjewel.
0: Ja, Aartie, ik vond het heel leuk dat je in mijn team zat vandaag. Maar we hebben het niet gered. Ik wens je alle goeds met het herstel van je operatie. En een prachtige zondag nog. En natuurlijk een fijne verjaardag.
5: Ja. Dankjewel.

0: Swift op Q-Music, Opa Light. Nieuws van 1 uur komt eraan. Danny, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, koningin Maxima is jarig, maar het is een dubbel feest. Ze heeft namelijk nog iets te vieren.
0: En muziek, zometeen Ray.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
4: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Condit vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar €1. En nee.

0: Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
5: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
6: Honor the craving.
7: Domino's. 2 uur, een hele goede middag. Dit is het Q-Music nieuws van nu.nl. Met Danny Vos.
8: Ja, goedemiddag. We hebben ook gisteravond niet massaal naar het Songfestival gekeken. De finale was en uit de eerste kijkcijfers blijkt dat 800.000 mensen er maar naar hebben gekeken. Zij zagen hoe Bulgarije won met dit nummer.
9: I'm the bangara, bangaranga, bangaranga, bangaranga.
8: De halve finales werden ook al minder bekeken. Dat kwam vooral doordat ons land niet meedeed, hè, omdat Israël wel mee mocht doen. Of we er volgend jaar wel weer bij zijn, dat weet de NPO nog niet. Er is nog altijd niemand opgepakt voor de ramkraak vannacht in Boksmeer in Brabant. Die ramkraak was bij een parfumerie. Een auto ging er dwars door de pui heen. Of er ook wat is meegenomen is niet bekend. De vluchtauto is inmiddels wel gevonden. De Wereldgezondheidsorganisatie slaat alarm over de ebola-uitbraak in Afrika. De WHO noemt het inmiddels een wereldwijde noodsituatie. Het virus is opgedoken in Congo en Oeganda. 80 mensen zouden al zijn omgekomen en er is geen vaccin tegen deze variant. Het uitroepen van die noodsituatie is dan vooral bedoeld om internationale hulp makkelijker te maken. Nou, dan is er wat ophef in Zoetermeer. Daar zijn bij de Albert Heijn al bijna alle kinderwinkelwagentjes gestolen. Dat zijn die blauwe kleine karretjes, zegt de winkel op social media. En er wordt veel op gereageerd. Online spreken mensen er schande van. En wie ze heeft meegenomen, dat wordt nu met camerabeelden onderzocht. Het weer nog van Weerplaza. Grijs en nat, ook kans op onweer, een graadje of 14. Morgen ook weer nat, maar dan ook af en toe de zon.
7: En dan Flitsmeister, file gemeld op de A7 Zurich Den Oever bij de brug over de Stevensluizen, 4 kilometer en 20 minuten. En op de A76 Geleen-Keulen bij de grens, 2 kilometer 20 minuten.
10: Flitsers dan gemeld op de A16 Breda richting Dordrecht, daar staan ze bij 44.1. En gasvols bij de A20 Gouda richting Rotterdam bij 31.4.

0: Crowded House bij Q-Music, Don't Dream It's Over. Ja, Tom en Judith hier op de zondag van Q-Music. We vieren lekker het weekend. We kunnen nog even napraten over de afgelopen week. Want ja, er is een hoop gebeurd. Kijk, waar Max Verstappen dit weekend aan het racen was in Duitsland en binnenkort natuurlijk weer in zijn Formule 1 auto stapt, hadden wij ook onze eigen Max Verstappen deze week. Judith Eijk, jij hebt een hok. Jij hebt een plastic ding. Hoeveel pk heeft hij?
1: PK weet ik. Ik heb geen idee.
0: Ik zag gisteren, toen wij samen hier de studio uitgingen, dat jij hem letterlijk aan de stekker hebt liggen in de parkeergarage hier. Ja. Er zit letterlijk gewoon
1: een huistuin
0: en een keuken. Het stekker zit eraan.
1: Ja, dat klopt. Het is echt een plastic ding. Is het gewoon.
0: Een plastic ding. Max 45 km per uur.
1: Klopt.
0: Dat is jouw wagentje.
1: Dat is mijn wagen.
0: En jij bent natuurlijk een drama op de weg.
1: Absoluut. Nou, ik vind mezelf niet echt een drama op de weg. Ik vind mezelf heel goed op de weg. Alleen, ik vind parkeren eigenlijk, daar ben ik drama in. Maar goed, dat blijkt nu wel weer anders.
0: Wil jij het vertellen? Moet ik het vertellen? Moet ik de audio laten horen van hoe ik het van de week heb doorgekregen op WhatsApp?
1: En laat die audio maar horen.
0: Nou, dit was wat ik van de week binnenkreeg op WhatsApp van Judith.
2: Oh, wat een verschrikking. Ik was aan het rijden naar mijn ouders. En ik heb mijn navigatie altijd op de snelweg vermijden staan. En ik kom opeens op de snelweg. Paniek. Ik rijd ineens gewoon met mijn autootje op de snelweg. Nou, ik was helemaal in paniek.
1: Ja, wat moet ik zeggen? Ja, het
0: dat
1: is
0: wagentje,
1: vreselijk.
0: Dat mag niet eens op de snelweg.
1: Nee,
0: ik weet
1: het.
0: Ze razen daar op de A10, rijden ze met 100 plus.
1: Ja, echt.
0: Het ding van jou rijdt 40.
1: Het was ook op de A10. Het was ook echt heel druk allemaal. Ja, ik moet er ook lachen om lachen, maar het is eigenlijk niet om te lachen.
0: Hoe kan dat nou?
1: Het is levensgevaarlijk.
0: Je hebt het toch wel door als je een snelweg oprijdt? Nee, ja, een oprit van een snelweg. Ja. Jij kent je stad toch?
1: Ja, nee, dit is een goeie. Ik was aan het bellen. En ik had gewoon mijn navigatie op. Nee, ja, maar gewoon met oortjes.
0: Bellen. Oh, met oortjes.
1: Ja, ik ga niet illegaal lopen bellen.
0: Nee, moest er nog eens bij komen.
1: Nee, inderdaad. Nee, ik had de navigatie en dan doe ik ze altijd. Kan je kiezen, optie snelweg vermijden. Dat is super handig, want ik mag natuurlijk niet op de snelweg. Nou, dat gaat echt al 3 jaar goed. En ik heb het opgenomen. Ik heb het bewijs dat die navigatie mij gewoon zo hop de snelweg opstuurt. Ja, en ik kwam er pas achter toen ik inderdaad
0: toen je op de snelweg zat.
1: Op de snelweg zat.
0: Toen je moest invoegen.
1: Toen ik moest invoegen, dacht ik, oei, dit gaat even niet goed. Ja, oh, en toen had ik de keuze, ga ik nu door? Want de afrit waar ik er vanaf zou moeten, was 4 minuten.
0: Ja, knipperlicht en dan op de vluchtstrook zo ver mogelijk rechts en dan de volgende weer eraf, zou ik zeggen.
1: Ja, ik wist het niet. Ik was dus in paniek, dus ik ben toen in mijn achteruit naar achter. Ik weet het ook niet. Ja, maar niemand leert je.
0: Je gaat in jouw plastic kart achteruit op de snelweg de oprit weer af.
1: Ja,
0: lieve schat, je had echt dood kunnen zijn.
1: Nee, maar wacht even. Ik was er net op, zeg maar. Het was echt, zeg maar, ik kon nog terug.
0: Ja, maar als ik een oprit opga, zeg maar, dan maak ik direct goede snelheid. Zodat je gewoon lekker kan invoeren.
1: Ja, ik weet het.
0: Mensen op een oprit, die rijden ook gewoon al richting de hond.
1: Ja, ik had alarmlichten aan. En zo van, ja, maar ik was doodsbang. Ik dacht, ik mag niet op de snelweg. Dus ik dacht gewoon.
0: Nee, maar je was er al op.
1: Ja,
0: Ja,
1: ik weet het. Het is echt niet oké. Okay. Ik weet het.
0: Ja, maar wat gebeurde er met de auto's om je heen? Want je schrikt je kapot als er ineens zo'n vierkant hok de snelweg op.
1: Ja, mensen waren echt aan het filmen en lachen. En ik zat alleen maar in blinde paniek. Ja, ik dacht, ik kom ook nog op Dumper terecht waarschijnlijk.
0: Ja, dat had echt gekund, ja.
1: Ja, nee, ja, het is verschrikkelijk. Ja, het gaat me nooit meer overkomen, kan ik je vertellen.
0: Dus in zijn achteruit over de vluchtstrook van de oprit ben jij weer teruggegaan naar.
1: Naar de oprit waar ik de stoplicht waar ik dan er zo op ging.
0: Ja, weer naar het fietspad waar je thuis hoort.
1: Nee, ik mag dus niet op het fietspad. Dit is ook een fiets. Ik word altijd ook getoeterd omdat ik dan op zo'n 80 wegrij. Maar ik moet op een 80 wegrijden. Ja, ik weet het. Ja,
0: dat ding is al gevaarlijk en jij bent ook gevaarlijk. Dus het is wachten tot het echt misgaat.
1: Nee, dat gaan we niet
0: gewoon
1: doen.
0: Een normale auto.
1: Kom het even
0: auto.
1: Af alsjeblieft. Even wel afkloppen. Goed zo. Dank
0: maar ruil dat ding in. Wat is dat nog waard? Koop gewoon eens een echte auto.
1: Nee, want in Amsterdam is dit top.
0: Ja, dat. Ja.
1: Dat is wel echt waar. Ja. Maar goed, die navigatie kan ik dus niet meer vertrouwen. Ik moet ook op mezelf vertrouwen. Niet de navigatie schuld geven.
0: Nou, maar in ieder geval ben ik heel blij dat je hier gewoon nog zit. En dat we nog van je kunnen genieten.
1: Ja, ik ook.
0: Maar niet meer met dat ding de snelweg op.
1: Nee.
0: Kijk nou uit.
1: Ik pas wel op. Oh. Ik leef nog.
0: Kensington bij Q-Music. Living for.
1: Living.
0: Ja.

0: Sam Veld, Lucas en Steve. Summer on You by Q Music.
1: Mattie versus Marieke.
0: Ja, morgen, de hele week trouwens, kan het maar zo zijn dat je Mattie en Marieke in het wild tegenkomt. Ze gaan het land in met Mattie versus Marieke.
2: Ja, ze rijden in een hele grote rode Q-bus door het land.
0: Niet te missen.
2: Niet te missen, inderdaad. En dan rijden ze eigenlijk van challenge naar challenge toe. En dan is de bedoeling, ja, wie die eerste 10 vlaggen haalt, die wint. Dus bij elke challenge kan je dus een vlag winnen.
0: Morgenochtend 6 uur dan start Mattie versus Marieke. Ik had net Marieke even op WhatsApp en ik vroeg aan haar. Ben je er een beetje klaar voor? Nou, ze heeft even een spraakberichtje voor ons achtergelaten.
3: Tom en Judith, goedemiddag. Ik zou hier natuurlijk moeten zeggen dat ik echt helemaal klaar voor ben. Voor Mattie versus Marieke. En dat ben ik in het koppie ook. Ik twijfel of ik het eerlijk moet zeggen. Want de concurrent luistert natuurlijk ook, Mattie. Ja, het lijf werkt even niet mee. Ik ben echt een oud mens aan het worden. Ik ben door mijn rug gegaan vorige week. Oh. Nou, ik voel dat dus nog. Dus ik hoop gewoon dat het niet al te fysiek is. Want dan trek ik aan het kortste eind. Maar in het koppie ben ik strijdlustig als ik weet niet wat. Laten we gewoon ervan uitgaan dat ik morgen meteen aan kop ga. En als dat niet zo is, dat ik dan snel in de week erop en erover ga. En natuurlijk naar die teamvlag ga. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben fanatiek. Ik kan heus wel goed tegen mijn verlies. Maar ik zit er wel in om te winnen.
2: Kijk.
0: Goh, die arme vrouw. Door de rug gegaan en dan de hele week challenges doen om vlaggen te verzamelen.
2: Nou, ik hoop dat ze veel hulp krijgt van jou als je luistert. Want je kan Mattie of Marieke dus helpen. Het ligt een beetje aan welk team je zit.
0: Dat is de vraag inderdaad. En welk team wil jij je graag vastbinden deze week? Zorg ervoor dat ze 10 vlaggen krijgen. Goed om te weten, jij kan ook ergens in het land een vlag vinden. De zogenaamde zoekvlag. Worden cryptische hints omschreven de hele week. Vind je die vlag, dan mag je die zelf aan een team geven. Mag jij kiezen welk team die krijgt. En in ruil daarvoor krijg jij een reis naar de

0: Shakira, Zoo bij Q Music. Zondagmiddag, mooi moment om vooruit te blikken op de week die gaat komen. Danny Vos, de baas over het nieuws, die heeft zometeen een overzicht.
1: De baas, ja.
2: Nou, onder meer daarin een veelbesproken serie die we allemaal kennen, keert na jaren weer terug.
0: Verder muziek zometeen van Dotan en ook deze van Bruno Mars komt eraan bij Q.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
10: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
11: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
12: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
13: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
14: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
15: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
14: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
13: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
16: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
17: Schuren, afplakken, lakken.
18: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
19: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
4: Dat is een zonnig prijsje.
19: Ja, zo goedkoop.
11: Aldi, bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
19: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
1: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
5: Honor the craving.
2: Domino's.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2.
20: Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
21: Zoveel money!
20: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
22: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
0: Half 3, Q-music verkeer van Flitsmeister. Er staat file op de A50, Apeldoorn-Arnhem, bij Schaarsbergen, 5 kilometer en 20 minuten vertraging. En op de A76, Geleen-Keulen, bij de grens, 2 kilometer, kwartier.
23: Flitser dan gemeld op de A20, Gouda richting Rotterdam, daar staan ze bij 31.4.
0: Ja, hallo, muziek van Dota.

0: Nou, 20 minuutjes nog, hè? Dan komen we eraan. Dotan, Home op Q Music. Het is even over 3:30. Tom en Judith hier. Zondagmiddag, lekker weekend vieren. Maar ook even vooruitblikken op de week die gaat komen. Danny Vos, de baas van het nieuws. Die heeft een overzicht.
1: Ja, allereerst morgenochtend. Het veelbesproken Nederlandse cruiseschip Hondius, waar dat hantavirus op uitbrak, hè, dat komt aan in ons land. Morgenochtend moet het aanmeren bij Rotterdam. Het schip wordt hier dan helemaal schoongemaakt, gedesinfecteerd. Ook wordt iedereen die nog aan boord is, de manning bijvoorbeeld, getest. Dan gaan ze daarna in quarantaine. Het schip wordt trouwens helemaal afgeschermd. Dus mocht je dat willen gaan bekijken, dat kan niet. Want het gebied wordt helemaal afgesloten.
0: Het is een goed script voor een film, dit.
2: Nou, inderdaad.
0: Ook voor zo'n bemanning, zeggen we. Terwijl het een verhaal voor het leven hebben die. Dat die er nog steeds op zitten.
1: Ja.
0: Moeten in quarantaine. Wat hebben die meegemaakt allemaal, joh?
1: Ja, dat schip moet natuurlijk wel gewoon door iemand bestuurd worden. Dus vandaar dat iedereen er nog op zit.
2: Hey, maar even, Danny, even voor de zekerheid. Moeten we ons bang maken voor de hantavirus?
1: Nee, daar hebben experts zich ook al lang over uitgelaten. Daar hoeven we niet bang voor te zijn. Het is natuurlijk wel een serieus virus. Er zijn ook mensen aan overleden.
2: Ja.
1: Maar nee, we hoeven ons geen zorgen.
2: Oké.
0: Gelukkig.
1: Dan zijn er meerdere veelbesproken rechtszaken deze week. Bijvoorbeeld de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Uitspraak tegen haar is komende week. Ze wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Ze was van advocaat, maar zou criminele berichten hebben doorgespeeld toen hij in de gevangenis zat. Justitie heeft 4,5 jaar cel geëist. Ja, de optredens van Harry Styles gaan ook gewoon door deze week. Gisteravond was in de Johan Cruijff Arena de eerste van 10. Fans kwamen overal vandaan, horen we bij de NOS.
3: I'm from Denmark, Spain, Germany.
4: I came all the way from Greece.
1: Dan ga je er deze week ook heen, dan is het wel even opletten. Want ga je woensdag, vrijdag of zaterdag, kom dan niet met de trein. Met dat advies komt de NS zelf. Er zijn er namelijk werkzaamheden aan het spoor, waardoor de arena veel minder goed bereikbaar is met de trein.
0: Ah joh, ga gewoon lekker naar Arnhem toe. Gelredome, Suzanne Freek, veel beter.
2: Nou, Harry Styles vind ik ook wel leuk eigenlijk.
0: Als ik moest kiezen, Suzanne Freek.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja, vind ik het moeilijk hoor.
0: Nee, ik ga er toch voor.
2: Oké, nou ja, ik vind het lastig.
1: Dan is er nog veel voetbal. Ja, het seizoen zit er eigenlijk bijna op, maar de play-offs zijn nog. Daarin wordt dan bepaald wie het laatste ticket voor Europese voetbal krijgt. Mogelijk met Ajax in die play-offs, dus vrij uniek. Daar ging het al veel over, hè. Dat hangt een beetje af van wat Ajax vandaag doet in de laatste speelronde, die trouwens net is begonnen. Afhankelijk daarvan kan het zijn dat Ajax dus na competitie moet spelen. Maar ja, omdat Harry dus in de arena staat, moet Ajax naar een ander stadion. En dat zou dan, mocht het nodig zijn, in het stadion van Volendam zijn. Ook de play-offs voor degradatie zijn komende week.
0: Een van de beste voetbaldagen, hè, vandaag, Judith. Daar weet jij natuurlijk alles van.
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen, Danny begon met dan is er nog veel voetbal. En toen haakte ik gelijk af.
0: Ja, je hebt nu het schakelprogramma, omdat alle wedstrijden zijn begonnen om 2:30. Ja, er zitten wel wat krakers tussen, hoor. Je hebt Volendam tegen Telstar. En daar wordt beslist wie de na-competitie gaat spelen voor degradatie. Ja, ja, dat zijn echt... Poh, om je vingers bij af te likken. Wat een voetbaldag.
1: Ja.
2: Heerlijk.
1: Tot slot, morgen terug op de buis. Kees Vlodder, na jaren een nieuw seizoen. Even een klein stukje van de trailer.
5: Ik ben toch Kees Vlodder?
6: Blijf toch je dochter.
5: Hé, hey, daar komen onze gasten uit de wijn.
1: De nieuwe serie gaat over de dochter van Kees Vlodder. Zij erft een villa van een bejaarde miljonair. Gaat er met haar familie wonen. Wat dus voor behoorlijk wat spanningen in de rijke buurt gaat zorgen daar. Vanaf morgen op Videoland.
0: Hey, maar hoe zit dat dan? Doet Tatjana daar niet... Of is dat dan de moeder?
2: Ja, dat is de moeder. Dus er is het, eigenlijk gaat het over de dochter van Tatjana dan eigenlijk. Die is dan Kees Vlodder.
0: Oh, maar dus dit hebben we...
7: Weerman, wat doet u nu?
0: Dat zit er dan niet meer in?
2: Nee, dat zit er niet meer in. Nee, dat klopt. Ik ga het wel kijken.
0: Nou, leuk. Thanks Danny voor deze update.
1: Graag gedaan. Q Music, maximum hits.

0: Im Sturz durch Raum und Zeit. Ja, morgen staat voor veel eindexamenkandidaten het eindexamen Duits op de planning.
1: Wacht even, wat zei jij nou net?
0: Dat is een stukje tekst uit het liedje wat we net hadden van Nena en Kim Wilde.
1: En wat betekent het?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik heb nooit een Duits examen gedaan. Maar ik dacht, het is toch even een goed moment om iedereen die morgen meedoet aan het eindexamen Duits een hart onder de riem te steken. Je kan het.
1: Je kan het.
0: Succes.
1: Succes ermee. Heel veel geluk. Daarna heb je er helemaal niks meer aan.
0: Hoe zat het ook alweer met die naam vallen?
1: Schat, ik heb het ook 4 jaar, 5 jaar gehad.
0: Dat deem.
1: Ik kan niks meer zeggen. Nee. Ik weet het niet meer.
0: Hey, we gaan gewoon weer lekker Nederlandstalig draaien. De alarmschijf.
2: De Q-Music alarmschijf.
3: Hey, wij zijn K3.
4: En ik ben Donnie.
5: K3 en Donnie.

0: Alarmschijf en Foute Anthem, K3, Donnie en Schaduw. Tot hier en niet verder. Judith en ik zwaaien af. Zometeen op dit fijne radiostation. Stefan Bouwman.
1: Dag vriendjes.
0: En vriendinnen.
1: Ja,
0: dag hoor, dag hoor.
2: Hi. Nou, laat me even zingen, man. Jezus.
0: Sfeertje.
2: Laat ik me afkappen. Hoe is het?
0: Goed.
2: Ja, mooi.
0: Jij?
2: Ja.
3: Casio meegenomen.
2: Ik heb Kees Casio meegenomen.
0: Oh, jullie willen direct zaken. Nee, helemaal
3: niet.
0: Ik wil
3: helemaal niet direct zaken doen. Ik wil gewoon even weten.
0: Ik wil naar huis. Dan ga dan.
3: Ja, bij mij duurt het ook zo lang, want ik rijd maar 45 kilometer. Dus ja.
2: Als dat ding het haalt, met tegenwind gaat hij 30.
3: Ja, zo is het wel.
2: Opel, luisteren we mee? Oké. Okay,
0: Wil dat ding niet opvoeren?
3: Ja, dat kan, maar dat gaan we natuurlijk niet doen.
2: Kan
3: hè?
2: Dat echt?
3: Ja, tuurlijk kan dat.
0: Vet.
2: Oh, dat is
3: nee, dat
2: cool.
3: Gaan we allemaal niet.
0: Hoe hard gaat
3: hij
0: dan?
3: Ja, 60 volgens
0: mij. Als hij dan 80 gaat, dan gaan we ermee over een schans.
2: Eagle Judith. Oh.
0: Ja, hey, dat vliegt hoor.
2: Nou, dit wil iedereen zien hoor, ik vind het. Dan kan je gewoon livestreamen. Weddenschappies erop.
0: Leuk toch?
3: Ja, heel leuk.
2: Beter bekeken dan het Songfestival.
0: Dat denk ik ook. Nou, laten we nu echt even zaken voor jongens. Okay. Want,
2: ik heb een kinderpiano meegenomen. Welk liedje is dit? Je mag raden in de Q-Music app. Jullie raden ook mee?
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, doei. Hi.
3: Oh ja, ja.
0: Oh, je moest er nog over nadenken.
3: Ja, ik kende hem wel, maar ik moest nog altijd even nadenken.
2: Eerst helemaal en daarna dan pas klikken.
3: Ja, maar ik kan dus wel meezingen. Alleen dan moet ik altijd even nadenken.
2: Weet hij dan?
0: Ja. Artiest, weet je die ook al?
3: Ja, daar moet ik even over
0: ken je klassiekers? Fout huurklassiekertje.
2: Samenvatting van deze crosstalk ook wel.
0: Ja, mooi gesproken. Ja. Veel plezier met Stefan.
4: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
6: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
5: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
7: Daar zit Sophie.
8: Hi.
7: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
8: Met Sophie.
7: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom, de best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen.
8: Deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
17: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
18: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
19: Hey, bedankt.
20: Merci.
18: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
21: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
22: Rustig, adem in. Ja, maar...

0: goedemiddag, Q-musicnieuws van nu.nl. Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. Op het Caribische eiland Saba komt zometeen een Nederlands speurhondenteam aan om te helpen zoeken naar de Nederlander die daar al dagen wordt vermist. De man ging woensdag een stuk lopen, maar hij kwam niet meer terug. De autoriteiten op Saba denken dat de man is overleden. Het scheelde niet veel of er moesten vannacht voor het eerst in lange tijd weer asielzoekers buiten slapen in Ter Apel, zegt het COA tegen RTV Noord. In het aanmeldcentrum is het weer erg druk. Asielzoekers hebben daarom wel in de wachtruimte moeten slapen. Een doorstroming naar andere gemeenten gaat lastig. Veel noodopvang is namelijk uitgesteld, onder meer door protesten. Dan naar Turkije, daar is in Istanbul een broer van Bolle Jos opgepakt, meldt het AD. Het gaat om Harry Leydekkers. Hij is de oudste broer van Jos en dat is de meest gezochte crimineel van ons land. Harry werd eerder al eens gearresteerd en zou betrokken zijn geweest bij witwassen. En de laatste speelronde in de Eredivisie is begonnen. Alle clubs spelen op dit moment tegelijk en er is ook nog genoeg om voor te spelen. Zo weten we straks onder meer wie er na competitie voor degradatie gaat spelen. Dat wordt of Volendam of Telstar. En die clubs die spelen nu toevalligerwijs tegen elkaar. Een finale dus. En dat is extra spannend volgens de trainer van Telstar.
2: Op dit moment zitten we nog gewoon best wel relaxed in. We analyseren Volendam. We kijken naar ons eigen team. Maar als het om 2:30 het fluitje gaat, dan is het wel spannend, ja.
1: Dan zijn we bij voetbalprimeur. Er wordt nu ook 9 velden tegelijk gevoetbald.
3: Heb ik dit gedroomd?
1: Nee, dat was vorige week ook. De laatste 2 speelrondes.
3: Oh, oké, gelukkig. Sorry. Oké, ja. Ik dacht dat ik een soort déjà vu Groundhog Day zat.
1: Nee. Jij krijgt steeds meer verstand van voetbal. Het weer nog van Weerplaza. Grijs en nat. Er is ook kans op onweer. Een graadje of 14 is het. Morgen ook weer regen. Maar dan ook af en toe de zon.
3: Danny, dank jou wel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 36 files. De langste vind je op de A2. In Luik, Maastricht-Zuid. Tussen Eijsten en Maastricht-Centrum-Zuid. 5 kilometer in een half uur. En ook de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland. 2 kilometer. 20 minuten. Verder sta je nergens langer dan een kwartier stil. Wel 1 controle langs de A20 naar Rotterdam. Hectometerpaal 31,4.
4: Wij gaan dwars door Nederland. Vanaf morgen, Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
5: Q-Music. Stefan Bouwman.
3: Zondag relaxdag met zometeen Kees Casio. Wat speelde ik op mijn kinderpianootje? Eerst de nummer 1 uit de top 40. Q-Music.

0: velen. Eurythmics, Sweet Dreams op Q-Music. Zometeen Madonna en Sabrina Carpenter. Eerst even klessenbessen met Chantal. Hallo.
1: Hallo.
0: Hoe is jouw zondag?
1: Nou, eigenlijk lekker rustig.
0: Wat heerlijk. Dat mag ook af en toe, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: En zeker met dit weer.
1: Ja, precies.
0: Ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik heb alleen maar regen op mijn kop gehad vandaag.
1: Nou nee, eigenlijk hier is het gewoon droog.
0: Oh, wat
1: ja, het zonnige zuiden, hè. Ja, nou ja, ja. Zon, nou, de zon is er niet, maar wel droog.
0: Het droge zuiden dan, ja.
1: Het droge zuiden.
0: Ik speelde net iets op een kinderpianootje, dat klonk zo. Ja, doei. Ja, Tom en jullie dachten het gelijk te herkennen. Wat dacht jij dat het liedje was?
1: Ultimate Chaos met Casanova.
0: Ja, dat klopt helemaal. Die ga ik zo meteen dus ook draaien. En jij krijgt sowieso het Q-Music prijspakket.
1: Ja, heel erg leuk.
0: Nu is de vraag, als Tom en Judith het ook goed hebben, dan krijg je extra prijzen. Even luisteren naar wat ze hebben ingesproken.
2: Wat zing jij daar? Hey.
3: Hoi. Casanova.
2: En hoe heet hij dat?
3: Casanova.
2: Van?
3: Ultimate Chaos.
2: Ultimate Chaos. Chaos. Net zoals de afgelopen, net zoals de afgelopen 3 uur op Q.
3: Chaos.
2: Chaos. Nou, Stevi, wij gaan plankgas naar huis. Natuurlijk met jou aan. En
3: aan het oor.
2: Fijne zondag.
0: Joe, helemaal goed.
1: Yay.
0: Dat betekent dat jij ook een gesigneerde en ingelijste foto van Tom, Bram, Kees, Casio en mijzelf krijgt.
1: Nou, keileuk.
0: Waar ga je hem hangen?
1: Nou, mijn dochter die wil hem wel hebben.
0: Oh, je cadeautje, gewoon
1: dus
0: doorgeven.
1: Kwijt.
0: Ja, nou dat is fijn. Hey, hele fijne zondag in het droge zuiden.
1: Nou, dankjewel. Oké, fijne zondag hè.

Q-Music. Zometeen Bibi Rexha. Een tijdje terug was zij te gast in Stefans Piano Bar. De plek waar ik samen met artiesten van over de hele wereld muziek maak. En we deden een hele kleine, intieme versie van de track die je zo meteen hoort.

0: Alvaro Soler.
1: Zometeen op Q, Meteor Hanna mee, wat wil je van mij? En pak de Q-app er alvast bij, want er komt een nieuwe ronde, repeat of niet aan.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale. Welkom bij
0: de verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
4: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kaesmit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
6: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
7: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu
10: big deals bij Keukenconcurrent.
9: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
11: We denken na over een koophuis.
12: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
11: Bart, met die loopgroep?
12: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
13: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
15: Voor de makers. Praxis.
16: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
17: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
19: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
20: Hey, bedankt.
21: Merci.
19: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
22: Mag ik jou een hele fijne middag wensen? Het is 4:30. Goedemiddag! Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 31 files, de langste vind je op de A2, Luik, Maastricht-Zuid. Tussen IJsden en Maastricht Centrum Zuid, 5 kilometer, 22 minuten. Dan de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 3 kilometer, 20 minuten. En ook de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, 2 kilometer met een kwartier. Verder nergens langer dan een kwartier, wel één controle nog langs de A20 naar Rotterdam, met de meterpaal 31,4.
23: Q-Music, Stefan Bouwman.
22: Repeat of niet?

0: Miles Away van Overbach op Q-Music. Ik heb nooit bij de scouting gezeten. Maar ik ga nu een partij bruggen bouwen. Niet normaal. Wij beginnen bij Claudia. Claudia stuurt net dit appje.
1: Thank you, Q-Music!
0: Hey, heel erg graag gedaan. Zij stonden namelijk bij het concert van Harry Styles. Tickets gewonnen voor Q-Music Presents Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. We blij dat jullie het zo naar je zin hebben gehad daar. Dat is dan weer een bruggetje naar de finale van The Voice of Holland. Waar uiteindelijk Sign of the Times werd gezongen door Ruben. En op dit moment ook aan het optreden Suzanne en Freek. De coaches van Ruben. Die... Voordat de finale uitgezonden werd, hier in de studio waren... had Quinty geregeld. Ik deed op donderdagavond samen de show met haar. En Suzanne en Freek hadden een gelukswens voor Ruben.
2: Hallo Ruben, Suzanne en Freek hier. Ja, de finale. We willen alleen maar even zeggen dat we heel trots op je zijn... op de groei die je hebt doorgemaakt de afgelopen maanden. En het is heel gaaf om dat vanaf de zijlijn te mogen zien.
3: Wij zijn super fan van jou en we hopen dat heel Nederland fan van jou is.
2: Yes.
3: Dus geniet ervan. Joehoe, doei doei.
2: Doei.
0: En inmiddels... Is het hem dan gelukt? Ruben Hillen is officieel The Voice of Holland. Hij ontving de meeste stemmen. En ik denk dat dat hem extra goed deed, want tijdens de auditie klonk alleen dit. Eén knop! Hij telde wel voor twee, want het waren dus Suzanne en Freek. Hij ging er uiteindelijk met de winst vandoor nadat er een speciale live-uitzending was. Liedjes waren allemaal vooraf opgenomen, bla bla bla bla bla bla bla. Maar elke finalist had ook een eigen single. En de single van Ruben, die zit nu dan weer, einde van het bruggetje.
4: Repeat. Of niet.
0: In repeat of niet. Ja, het is zoveel uitleg. Het duurde langer dan 20 seconds. Zo heet dan weer het liedje. En de vragen zijn jou. Repeat of niet. Laat je stem gelden. Je kan een audioberichtje sturen in de Q-Music app. Of je dikke duimpjes even aan het werk zetten. Daar gaan we.

0: Ruben Hillen.
1: Repeat.
0: Of ja, niet?
2: Dat is de vraag. Hij heeft inmiddels officieel de titel The Voice of Holland van dit seizoen.
3: Ruben, sowieso dikke repeat.
2: Aldus Lisanne, Joost.
4: Klinkt een beetje als Chanel Monáe, maar wel grappig. Dus een repeat.
2: Wel grappig, dus een repeat bij deze. Er wordt weer op de knop gedrukt voor hem. Ja, het gaat goed in de app. Fleur zegt repeat voor Ruben. Heerlijk nummertje. Kon hij niks origineels maken? Vraagteken. Geen repeat van Annemiek. Ja, moeilijke vraag om te beantwoorden, maar je nietje staat genoteerd. Repeat gisteren live gezien bij Suzanne en Freek. Klonk net zo goed live. Echt een leuk nummer van J.L. Liebrechts. Ik weet niet wat je namen zijn, sorry. Heeft iets weg van fun met zijn stem. Oh, grappig. Wel een repeatje van Leroy. Kita zegt ook een repeat voor Ruben. Lekker nummertje.
5: Hey, ik wil even zeggen, ik vind een repeat of niet. Dus 20 seconds van Ruben Hillen. Echt een geweldig liedje. En ik vind hem super leuk om naar te luisteren. Lekker feestend. Doei. Goed van Laura.
6: Oh, dit is me toch een lekker nummertje. Oh. Voor mij is dit sowieso een repeat. Vanaf de eerste keer dat ik hem hoorde al.
7: Super leuk nummer. Blijf lekker hangen. Lekker vrolijk. Lekker tempo. Ja. Lekker snel. Alles super leuk.
2: Weer een stoel.
7: Dus een dikke repeat.
8: Dit is zeker een repeat. Ik heb nooit Voice gekeken, maar ik hoorde hem gisteravond voor het eerst bij Suzanne en Freek. En oh, wat een lekker catchy nummer. Dus dikke repeat.
2: Dikke repeat. Ja, bij de Voice klinkt het dus zo. Bij ons klinkt het zo. Dikke repeat voor Ruben Hillen. Dat betekent dat hij door is naar de volgende ronde. Vanavond bij Vincent Pronk. En dan kan jij weer jouw stem laten gelden voor 20 seconds.

deden net repeat of niet. Ik vind het altijd grappig als mensen hun autocorrectie repeat veranderen in iets anders. Dus ik kreeg net repatriëring, alsjeblieft. Repetitie kwam binnen. Repeat, als in R-I-E spatie P-I-E-T. Nou goed, uiteindelijk is Ruben Hillen door naar de volgende ronde met nu OQ, Sam Vender, Olympia.

0: Swimstones and I en Gone Gone Gone op Q Music. En natuurlijk het nieuws met de enige echte Danny Vos.
1: Ja, het lijkt erop dat fans van Ajax en Feyenoord net met elkaar hebben gevochten.
0: What the fuck?
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
3: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het

0: Van Nederland.
1: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop.
3: Aldi. Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster Beter Leven Saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
4: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram... voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
11: Honor the craving.
10: Domino's.
12: 2:04, goedemiddag. Q-music nieuws van nu.nl.
13: Ja, goedemiddag. Bij Putten in Gelderland zijn tientallen voetbalfans met elkaar op de vuist gegaan, meldt de politie. Vechtpartij was bij een tankstation langs de A28. Mogelijk ging het om een confrontatie tussen supporters van Ajax en Feyenoord. Er is ook een auto in brand gestoken. Politie doet daar onderzoek. Opnieuw ophef over Guidi Markezauer. De politicus heeft vorige week tijdens een anti-AZC-protest de omstreden term omvolking gebruikt. Dat blijkt uit opname die Nieuwsuur in handen heeft.
14: In Nederland wordt helemaal omvolkt. En dat woord mag je niet gebruiken.
13: Het was wat slechter verstaan, maar hij zei dus dat er omvolk wordt. En die omvolkingstheorie is een theorie die beweert dat de witte bevolking in westerse landen wordt vervangen door migranten. Markezauer zelf zegt dat hij in gesprek was met iemand en dat hij het nooit zou zeggen in een interview. Hij was deze week eerder ook al in opspraak toen hij iets zei over geweld tegen Palestijnen. Op het Caribische eiland Saba komt zometeen een Nederlands speurhondenteam aan om te helpen zoeken naar de Nederlander die daar al dagen wordt vermist. De man verdween nadat hij woensdag een stuk ging lopen. De autoriteiten op Saba denken dat de man is overleden. In totaal gaan 9 Nederlandse speurhonden helpen zoeken. En een domper voor Max Verstappen. Hij deed een keer aan een andere race dan de Formule 1 mee. De 24-uursrace van de Nürburgring. Lange tijd leken hij en zijn team te gaan winnen, maar dat ging toch niet door. De auto kreeg namelijk technische problemen. Nou, Max kan zich nu weer gaan focussen op de Formule 1, want volgend weekend dan is de GP van Canada.
15: Kijk of hij dat wel kan.
16: Ja, maar nou, ik heb hier echt verstand van, denk ik.
13: Dat kan die wel, hoor, ja. Het weer van Weerplaza, grijs en nat. Kans op onweer is er ook, een graadje of 14. Morgen ook weer regen, maar dan tussendoor af en toe de zon.
16: Soms ben ik echt fucking lullig.
12: Danny, dankjewel.
13: Graag gedaan.
12: Flitsmeister, verkeersinformatie bij Q. 31 files. De langste op de A2, Luik Maastricht-Zuid tussen IJsd en Maastricht Centrum-Zuid. 5 kilometer, 22 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 3 kilometer, 20 minuten. En verder sta je, als het goed is en volgens mijn scherm, nergens langer dan een kwartier stil. Wel één controle langs de A20 naar Rotterdam. Hectometerpaal 31,4.

0: Hear Me Tonight. Belichaming van de Zero's voor mijn oren in ieder geval. Ik heb even een klein onderzoekje gedaan in de Q Music App. Want morgenochtend, dan is het zover.
1: Matty versus Marieke.
0: Lijnrecht tegenover elkaar om vlaggen te verzamelen door middel van challenges. Ja, maar voor wie ben jij eigenlijk? Priscilla in de app is voor team Marieke. Jeannette ook. Esmeralda, team Marieke. En daar is Kim, die gaat voor team Matty. Marlon daarentegen. Oh, sorry, Marion. Die gaat voor Marieke. Sander ook team Marieke. Pff, Matty, ziet er slecht uit, vriend. Guus zegt, wij liggen lekker op Kreta. Heerlijke, rustige zondag in de zon. En wij zijn team Matty. Oké, gaat de goede kant op. Anja vindt het lastig. Vindt ze allebei leuk? Ja, maar daar gaat het niet om, hè. Kom op. Hart tegen hart. Partij kiezen, Anja. Leonie, die gaat zometeen lekker een biertje drinken op de kermis. Naar een bandje kijken waar vrienden aan in meespelen. Ja, er is verdeeldheid thuis. Haar vriend is team Matty. Zij is team Marieke. Oeh. Marieke, die gaat voor team Marieke. Naamgenootje, dan is het snel bepaald, zegt ze. Team Matty, want ik wil hem steunen, want die jongen die wint nooit wat. Niesje zegt, ik ben voor team Matty. Ik denk dat Marieke de chaot het niet van Matty gaat winnen. Nou, Niesje, ik werk hier nu ongeveer 11 jaar. Als iemand ook vrij chaotisch is, dan is het ook wel Matty Valk, hoor. Die man is zijn sleutels vaker kwijt dan wie dan ook op aarde. Echt. We gaan het merken. Morgenochtend 6 uur, dan begint het. De app 50-50. Dus any man...

0: Miley Cyrus, Wrecking Ball. Leuk feitje, eerste liedje wat ik ooit draaide op Q.
1: Stefan's Piano Bar.
0: Piano Bar. We hebben een soort sloopkogel binnengekomen, nooit meer weggegaan. Elke vrijdagavond open ik Stefan's Piano Bar. Soms zing ik een moppie mee, maar sowieso speel ik altijd mee achter de piano. En er komen artiesten langs van allerlei plekken in de wereld. Soms artiesten die al bij iedereen bekend zijn. Dua Lipa, Teddy Swims, Noah Kahan, Davina Michelle, Douwe Bob kan nog een uur doorgaan. En soms nieuw talent. Zo ook deze week. Drie boys uit Noorwegen. Ze noemen zichzelf de Bauza. En ze maken ja gewoon superzomers liedjes. Die gasten ademen ook echt feest. Het was echt feest in de studio. Helemaal weekend vibes. En dat snap ik ook wel, want ze hebben elkaar ook op een feestje leren kennen.
2: High school.
3: Yeah.
0: Oh, really?
2: Party.
3: We're at a party.
0: That's how a good story start.
4: Yeah, of course. And then the rest is history.
0: Ja, sinds de middelbare school best buddies door een feestje. Zo klinkt de live versie van Magnetic, hun top 40 hit in Stefan's Piano Bar op Q. Ik zeg je eerlijk, het is de eerste solo die ik ooit heb moeten spelen. En ook meteen de moeilijkste.
5: 1, 2, 3...

0: knuffel.
1: De Bauza en Magnetic in Stevens Piano Bar. Nou, ik vind toch dat ik me er goed uit heb gered, hoor, met het solootje. Ik had even gegoogeld. Vanwege de zuidelijke ligging, de vele zonuren en de brede stranden staat het dorp bekend als de Zeeuwse Riviera. Zodoende is Zoutelanden tijdens het Hemelvaartsweekend een populaire bestemming. Nou, dat vond ik reden om hem zo even te draaien op Q. Bluff hoor je straks ook Sarah Larsen. En Midnight Sun.
2: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
3: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
4: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
11: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
10: Ai, de man met de hamer.
11: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
12: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
13: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
14: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
15: Dat wordt genieten.
13: Ja, dus. Aldi.
16: Yo, Chris van Amsterdam hier.
17: We hebben een nieuwe single.
18: Met mij, Jan Smit.
19: En met mij, Frans Bauer.
20: Want zij hoort bij mij. Ze loopt je zo weer voorbij. Blijf maar dromen. Want
21: zij hoort bij mij. Is nu overal te beluisteren.
22: Yo, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
23: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
23: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
24: Ja, het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skyshifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
25: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
26: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
27: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
26: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
0: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
1: craving. Domino's.
2: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu, later en altijd.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen... zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
18: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
28: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
29: Hey, bedankt.
28: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
30: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
31: Half 5, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 1 vertraging langer dan een kwartier. Op de A76 Geleen-Keulen tussen Kundenberg en Duitsland. 2 kilometer, 20 minuten vertraging. 1 controle vind je langs de A2 naar Echt. Hectometerpaal 250,0.
32: Q-Music. Stefan Bouwman.
31: Met zometeen zoute landen, maar eerst...

0: kom ik uit Den Haag. Dus een haringkie uit het vuistje, dat heb ik vaak gegeten. Liefst op een broodje, als ik heel eerlijk ben. En een paar uitjes, niet zo'n hele sloot erop. Maar bokking nog nooit gehad. Blijkbaar is het dus warm gerookte haring waar alles nog in zit. Klinkt lekker, maar ook weer niet. Weet niet, moet een keertje proberen. Zometeen even kijken hoe het staat met de sport in Nederland. Luc van de sportredactie van Mattie en Marieke, die praat jou en mij weer bij.
1: Dit is Q-Music.
2: Juste, Jack Style en Young.
1: En dit is Q-Music.
2: Harry Styles.
1: En dit is nieuw.
0: 12 jaar in the making en nu eindelijk uit. Nieuwe muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran samen. Dit is Repeat It op Q.

0: weet niet zoveel van sporten. Hij weet er zelfs echt alles van. Ik zeg al even erbij, er kunnen zomaar spoilers in zitten. Dus als je bepaalde uitslagen nog niet wil weten, wij zijn enkel de boodschapper, Luc Sarneel.
1: Yo, Stefan, ik hoop dat je me een beetje goed kan verstaan. Ik sta in de trein, ergens tussen Berlijn en Amsterdam in. Raas ik door het landschap. Ik kom net terug van een lang teamweekend weg met mijn teamgenoten VV Voorwaarts, zondag 3 uit Utrecht. Zijn we vanaf woensdag tot en met vandaag in Praag geweest. We hebben natuurlijk heel veel gezien in Praag. Heel veel mooie terrassen. Heel veel leuke cafés, barretjes, disco's, restaurants.
0: Heel veel glazen.
1: Maar we zijn zeker ook even op verkenning geweest. Met het hele voetbalteam zijn we naar een wedstrijd uit de tweede divisie van Tsjechië geweest. Om eens even te kijken hoe ze daar doen. En of wij nog tactieken hebben kunnen overnemen. Of dat ook daadwerkelijk gelukt is. En of we nu heel anders gaan spelen. Dat zien we volgend seizoen. Want ik plak er gewoon weer een seizoen aan vast bij mijn eigen voetbalclubje.
0: Ja, primeur.
1: Over dat niveau. We gaan even een klein stapje omhoog. Vandaag was de allerlaatste speelronde van dit seizoen Eredivisie voetbal. Elke wedstrijd begon om 2:30. Alle wedstrijden waren tegelijkertijd. En vooral in Volendam werd er echt gevoetbald om de knikkers. Daar speelde Volendam tegen Telstar. Eigenlijk in het kort, de verliezer van die partij, die moet nog vrezen voor degradatie. Mocht Volendam winnen, dan waren zij veilig en konden ze handhaven in de Eredivisie. Wist Telstar te winnen of gelijk te spelen, dan bleven zij sowieso in de Eredivisie en zien we ze hun volgend jaar terug. Opmerkelijk, Volendam scoorde meteen. Direct, na 2 minuten stond het al 1-0. Dus feest in Volendam. Toen weer Telstar gelijk te maken. En op het allerlaatste moment, in de laatste 10 minuten... kreeg Telstar een penalty.
0: Nee!
1: Altijd spannend als je een penalty moet nemen. Maar helemaal wanneer je de keeper bent. Want die stapte naar voren, de keeper van Telstar. Ronald Koeman junior. Dat is de zoon van de huidige coach, Ronald Koeman. Die stapte naar voren, die zei, ik neem de penalty wel. Nou, dat gebeurt mij heel weinig, dat de keeper een penalty neemt. Hij schoot hem keihard in de hoek, trok zijn shirt uit en vierde feest met fans van Telstar.
0: Wat cool,
1: daar is zojuist afgefloten. Die wedstrijd is voorbij en Telstar blijft heel knap feest spelen in de Eredivisie. En Volendam gaat het later deze week opnemen tegen Willem II om te uit te maken wie promoveert er naar de Eredivisie en wie degradeert er naar de keukenkampioen-divisie. Over tegen elkaar opnemen gesproken, morgenochtend dan springen Mattie en Marieke op de bus. Gaan zij een week lang tegen elkaar strijden en mij hoor je gewoon vanaf een uurtje of 5 op Q Music. Gezellig. Want zoals het nu eruit ziet, kom ik gewoon vanavond nog aan in Nederland.
0: Nou,
1: tot later, lieve vriend. Doei,
0: yo,
1: hoi.
0: Tot morgen. Ja, ochtend, nacht, maar net hoe je het ziet, hè. 5 uur, wanneer je wekkertje gaat. Nu op Q, Jelly Roll.

0: Calvin Harris en Blessings op Q-Music. Zometeen het nieuws van 5 uur met Danny Vos.
1: Ja, we hoorden net Luc al even. De laatste speelronde Eredivisie is net gespeeld. En dus weten we ook of Ajax na competitie moet gaan spelen in het stadion van Volendam.
0: Spannend! Ook zometeen Simsalabim van Lady Gaga. Ah, sorry, kut. Abacadabra, sorry, fout. Ja.
2: Oké, tank vol.
3: Check.
2: Navigatie aan.
4: Navigatie gestart.
3: Check.
2: Mooi, want wij gaan...
3: dwars door heel Nederland.
2: Mattie versus Marieke.
3: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
2: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
3: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
2: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q-Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf morgen bij Q-Music.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
7: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
12: Tango?
11: Huh?
12: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
13: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
14: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
15: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
16: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
18: Voor de makers.
19: Praxis.
18: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
20: Ga, incidenteel of veelvuldig. Door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages vol fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op. En boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen. Naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen. Naar de elektriciteit die beesten kunnen opwekken. Naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit. En onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen. En blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar Ga zoals jij wil met de museumkaart.
19: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
21: Wie, ik?
19: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
21: Echt waar?
19: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
21: Dat is stoer van mij.
19: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
21: Woehoe!
19: Op sunweb.nl.
22: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
23: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Ik wil als dino.
26: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
27: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft

0: ouders en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
1: Over 5, goedemiddag. Q-music nieuws van nu.nl. Danny Vos.
2: Ja, goedemiddag. Politie onderzoekt een vechtpartij in Putten in Gelderland. Er zijn bij een tankstation langs de A28 tientallen voetbalfans met elkaar op de vuist gegaan. Het ging mogelijk om een confrontatie tussen supporters van Ajax en Feyenoord. Er is ook een auto in brand gestoken. Of er mensen zijn opgepakt, is niet bekend. Meerdere horlogewinkels in ons land blijven ook waarschijnlijk morgen nog dicht. Het gaat om winkels die een nieuw uniek zakhorloge verkopen dat gisteren uitkwam. Dat zorgt op meerdere plekken voor enorme drukte. In Leidschendam en ook in Amsterdam werd het zelfs even grimmig. Die winkels bleven ook vandaag dicht. In Duitsland heeft de politie een tijger doodgeschoten. Die was ontsnapt. Het gebeurde vlakbij Leipzig. De tijger zat in een verblijf op een bedrijventerrein, maar wist weg te komen. Hoe hem dat is gelukt, dat is nog onbekend. Maar in dat verblijf zou ook een man gewond zijn geraakt. En dan nog heel veel voetbal. Want Telstar speelt ook volgend seizoen in de Eredivisie. De laatste speelronde is net klaar. Telstar speelde de allesbepalende wedstrijd tegen Volendam. En Telstar won met 2-1. En dus is de club veilig. Volendam moet juist wel na competitie spelen voor degradatie. En Telstar won, een beetje opmerkelijk verhaal, door een penalty. Die werd genomen door keeper Ronald Koeman junior.
3: Je gaat het toch niet menen. Ronald Koeman, de man met de beste trap. En hij schiet het binnen. De keeper van Telstar.
2: En dat was te horen bij ESPN. Verder is ook alles bovenin beslist. Een mega stunt in Nijmegen. NEC is derde geworden.
4: NEC eindigt als derde in deze vriendenloterij Eredivisie. En gaat de voorrondes in van de Champions League. En zie de ontlading. NEC gaat Europa in. Voor het eerst sinds 2008.
2: Twente werd vierde, Ajax vijfde. En dat betekent dat Ajax voor het eerst ooit play-offs gaat spelen voor een plekje in de Conference League. PSV werd weken geleden al landkampioen. En om de lijst helemaal af te maken, Feyenoord werd tweede.
5: Dan is het weer mooi rond.
2: Het weer nog van Weerplaza, grijs nat. Vanavond daalt de temperatuur naar een graadje of 8. Morgen ook weer regen, maar tussendoor dan af en toe de zon.
5: Danny, dank je wel.
2: Graag gedaan.
5: Weet je wat ook rond is?
2: Nou.
5: De bal.
2: Mooi. Ja, zeker. Dat is nog waar ook, ja.
5: Ja, ik weet heel veel van sport. Flitsmeis en verkeersinformatie bij Q. 1 vertraging op de A76 Geleen-Keulen tussen Kundenberg en Duitsland. 2 kilometer, 20 minuten vertraging. Verder sta je nergens langer dan een kwartier stil. Wel 1 controle langs de A2 naar Echt, hectometerpaal 250,0.
6: Wij gaan dwars door Nederland. Vanaf morgen, Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
7: Stefan Bouwman.
5: Nou, ik zat weer mindless te scrollen en te swipen op TikTok, maar ik moest zo lachen om een filmpje heeft te maken met Michael Jackson. Vertel het je zo.

Toto en Africa op je music. Nou, ik moest zo lachen om een TikTok. Als je die dus voorbij swipet, dan zie je in beeld staan... ik heb soms een zware dag en dan hou ik me vast aan wat Michael Jackson altijd zei. Met hele melodramatische muziek. Dat is inspirerende woorden van Michael Jackson. Nee, ik vond het heel groot. Misschien motivatie voor Mattie en Marieke. Morgenochtend beginnen ze aan een avontuur door heel Nederland. En jij kan daar ook flink van profiteren. Ik leg het je zo meteen uit. Eerst Bruno Mars. Misschien wel de Michael Jackson van deze tijd. Risk It All.

0: morgenochtend 6 uur, dan is het zover. Q-Music.
1: Mattie versus Marieke.
0: Dan begint het avontuur. Normaal gesproken zij aan zij in de ochtendshow van Q-Music. En nu voor het eerst tegen elkaar. Lijnrecht tegenover elkaar. Mattie versus Marieke. Vanaf morgenochtend dus 6 uur, dan rijden ze door heel Nederland in een booth. Vanaf 7 uur, dan presenteer ik de ochtendshow, terwijl Mattie en Marieke hun uiterste best doen om elkaar te slim af te zijn. Wat ze precies gaan doen? Ja, geen idee. Dat is dus allemaal nog geheim. Ik heb ook nog steeds niks gehoord. Elke keer krijg ik dan gaandeweg dingen te horen. En Mattie en Marieke dus ook. Wat ik wel weet, is dat ze vlaggen moeten verzamelen. En de eerste met 10, die wint. En jij kan ook winnen. Geen saillant detail. Op geheime plekken in Nederland worden zoekvlaggen geplaatst. En de eerste luisteraar die op de juiste locatie verschijnt, die wint een reis naar de zon met Corendon. En dan mag je ook kiezen of je de vlag aan Mattie of Marieke gunt. Dus denk ook even na of je team Mattie of team Marieke bent. Op dit moment is het echt 50-50 in de Q-app. Ja, je krijgt gaandeweg ook hints. Dus het is niet zo dat je gewoon in één keer heel Nederland moet gaan doorzoeken totdat je een vlag ziet. Maar goed, vooral als je hem vindt, ga je naar de zon met Corendon. Kunnen we met dit weer wel gebruiken. Morgenochtend dus 6 uur, wekkertje zetten.

0: vijfde bepaald.
1: Ja, doen we elke zondag. Je kan dan een regel opgooien in de Q-Music app of een stelling. En ja, dat zijn van die hart tegen hart dingen waar je met je partner of je collega's of je vrienden niet uitkomt. Iedereen heeft altijd een mening, maar we moeten elkaar toch een keer in het midden tegenkomen. En daar is de vijfde bepaald voor. Iedereen mag zijn zegje doen, maar wat de vijfde zegt, dat is daarna de regel. Hij komt dit keer van Leroy.
2: Ik heb nog wel een goeie voor de vijfde bepaald. Mijn vrouw en ik hebben altijd discussie over hoe je een weekend weg noemt. Ga je 3 dagen weg, dan is dat voor mij een weekend weg. Maar zij vindt dat vakantie. Ja, ik dus echt niet. 5 dagen, ook geen vakantie, is een midweek. Maar alles na 5 dagen, dan heb je het over een vakantie.
1: Oké. Okay.
2: Nou, ben benieuwd wat de rest ervan vindt.
1: Ja, ik ook.
2: Dag.
1: Dag. Ja, wel leuk zo met Hemelvaartsweekend. Volgende week dan het Pinksterweekend. Dus een hoop mensen die weggaan. Bij deze, pas vanaf 5 dagen mag je het echt vakantie noemen. Anders is het een weekendje weg of een midweek weg. Eens of oneens kan een audioberichtje inspreken in de Q-Music app. De vijfde bepaalt zometeen. En ook Somje hoor je zo, Q.
0: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
3: Mijn maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
5: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
8: Yo, Chris Cross Amsterdam hier.
9: We hebben een nieuwe single.
8: Met mij, Jan Smit.
9: En met mij, Frans Bauer.
10: Want zij hoort bij mij. Ze loopt je zo weer voorbij. Blijf maar dromen. Want
8: zij hoort bij mij is nu overal te beluisteren.
11: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
13: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
14: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
15: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
16: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
17: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
16: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
18: gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanshoeven yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanshoeven volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
19: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
20: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
21: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
19: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
22: Ja! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je ticket.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
3: craving. Domino's.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Zat door de jingle heen, mevrouw. Het is 6:30. Goedemiddag, Flitsmeister verkeersinformatie bij Q. 20 files. De langste vind je op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Elslo en Eurmond. Daardoor een ongeluk. 2 kilometer, 20 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 2 kilometer, een kwartier. Verder sta je nergens langer dan een kwartier stil. En controles langs A-wegen zijn ook niet gespot.
7: Q-Music, Stefan Bouwman.
6: Pas vanaf 5 dagen is het vakantie. Eens of oneens.

0: dat is elke zondag het dingetje waar iedereen zijn zegje kan doen, maar we uiteindelijk wel een soort consensus bereiken met z'n allen om de eeuwige discussies te voorkomen. Komt dit keer van Leroy. Hij zegt pas vanaf 5 dagen mag je het echt vakantie noemen. Anders is het een weekendje of midweek weg. En de vraag is eens of oneens.
1: Eén. Daar ben ik het helemaal mee eens. Een weekendje weg is echt geen vakantie.
2: Twee.
3: Absoluut eens. Je kunt niet eens spreken van echt tot rust komen in die 3, 4 of 5 dagen. Oh, ja, ja. Dus vanaf 5 dagen vakantie. En alles daarvoor is, ja, leuk. Oh.
4: Weekendje weg, dat is natuurlijk geen vakantie. Midweekje, dat kan je wel vakantie noemen, denk ik. Zo is het, niet anders.
0: Nee, hoor, de vijfde bepaald, hè. Fijne avond.
5: 4.
6: Yes, helemaal mee eens. Vrijdag tot maandag is weekend weg. Maandag tot vrijdag, midweek. En een hele week is vakantie.
0: Vakantie. Nummer 5. Dankjewel, Mireille. En daar is dan de 5e. Milène, goedemiddag nog.
7: Goedemiddag.
0: Vertel, pas vanaf 5 dagen mag je het echt vakantie noemen. Eens of oneens?
7: Oneens.
0: Oh. Waarom?
7: Nou, ik vind als ik een dag weg ben, heb ik al een vakantiegevoel.
0: Oh, wat
7: ik
0: goed.
7: Ik heb 3 pubers in huis. Oh.
0: Dan kan je heel even ontsnappen aan de chaos.
7: Precies.
0: Ja, maar je krijgt er zoveel voor terug, hè, die kinderen.
7: Ja, daarom. Daar doen we het voor. Hè?
0: Wanneer mag je weer even ontsnappen?
7: Ja, pas in augustus.
0: Oh, maar is dat dan een lange of ook een dagje?
7: Nee, dan ga ik echt lekker 2 weken.
0: Heerlijk, en gaan ze dan mee?
7: Dan neem ik er maar 1 mee met zijn vriendin en de rest blijft lekker thuis.
0: Oh, dat is top. En als hij met zijn vriendin is, kan je ze ook af en toe gewoon even wegsturen.
7: Ja, je snapt het helemaal.
0: Waar ga je heen, Milène?
7: Lekker naar de Dordogne in Frankrijk.
0: Dordogne, heerlijk. Nou, dan wens ik jou heel fijn weer en een hele fijne vakantie. Alhoewel het pas in augustus is.
7: Ja, nou ja, dat is al bijna, hè.
0: En bij deze, je mag het gewoon altijd vakantie noemen. Wesley wilde nog 1 ding aan toevoegen.
8: Behalve als je natuurlijk met je schoonouders gaat, want dan is het een ander woord.

0: Oeh, nou gelukkig. Ik zie berichtje van Omar in de Q-Music app. My Immortal, altijd goed op de zondagavond met allemaal hartjes erbij. Nou, ik start hem net in en dacht, oeh, inschattingsfout. Wordt wel heel stemmig zo met dat weer buiten. Maar goed, blij dat je ervan hebt genoten, Omar. Ik ga er gelijk iets heel erg anders tegenover zetten. En ook wel een liedje dat geschiedenis schrijft. K3 bestaat inmiddels al even. En door de jaren heen, in welke samenstelling dan ook, hebben ze nog nooit eerder samen met een artiest een liedje uitgebracht. En speciaal voor het foute anthem van Q-Music hebben ze daar een uitzondering op gemaakt. Samen met niemand minder dan de fenomeen Donnie, begrijp je, hebben ze Schaduw gemaakt. En Schaduw is niet alleen het foute anthem. Het is deze week ook de...
1: De Q-Music alarmschijf.
2: Hey, wij zijn K3.
3: En ik ben Donnie.
2: K3 en Donnie. Schaduw.

0: koptelefoon, was je hem kwijt?
1: Ik had geen koptelefoon, maar nu kan ik alles horen.
0: Daar Tom en Joe. Hallo. Yes.
1: Hallo Stefan Bouwman.
0: Hallo. Ja, ik weet dat jullie ook helemaal klaar zijn. Ik ga het gewoon op de mannen vragen. Joe, ben jij team?
2: Mattie Valk.
0: Of team?
2: Marieke Elsinga.
1: Ik ben team Mattie Valk.
0: Ja?
1: Jij?
0: Nee, ik ben team Marieke.
3: Oh, ja, ik ben dus geswitcht.
1: Oh. Waar zit jij nu dan? Ik weet niet wat je begint.
3: Ik begon bij Marieke, want ik dacht die is zo fanatiek. Maar toen hebben wij het er vaker over gehad, Joe. Nu ben ik team Mattie. Als we het hebben over wie we denken dat er gaat winnen, hè, volgende week.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik denk dat Marieke gewoon binnen een paar dagen al team vlag heeft.
3: Echt waar?
1: Ja. Nee, ik denk dus dat je hier een fout maakt. Zij gaat te hard van stapel lopen. En uiteindelijk, Mattie die sloft er een beetje achteraan met een bakje koffie in zijn handen. Opeens heeft hij vlag in zijn handen.
3: Ik hoor het al, wij kunnen een podcast beginnen over Mattie versus Marieke.
1: Gaan we dat niet doen?
0: Ja, dat gaan we nu aan het opnemen.
1: Het gaat ook 3 uur lang het alleen maar over Mattie en Marieke hebben. Geen muziek.
0: Ja, wat gaan jullie doen, jongens?
1: Nou, we hebben hem ook nog even gesproken. Mattie nog net nog even gesproken. Kunnen we even laten horen.
3: Hij zat in Spanje.
1: Ja, huh? Hij heeft zichzelf helemaal voorbereid.
3: Trainingskamp.
1: What the fuck?
3: Ja, ja, ja, ja, maar je hoort zo hoe het allemaal zit. Ja,
1: of ik word weer in de zijk genomen, of het is echt zo.
0: Nee, zit hij echt in Spanje? Nou, op.
1: Sissy.
0: Nou, what the fuck. Ja, ja. Zometeen Justin Bieber en Ghost.
4: Oké, tank vol.
5: Check.
4: Navigatie aan.
6: Navigatie gestart.
5: Check.
4: Mooi, want wij gaan...
5: dwars door heel Nederland.
4: Mattie versus Marieke.
5: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
4: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
5: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
4: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q-Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf morgen bij Q-Music.
7: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
8: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
9: Daar heb je Huub van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
12: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow!
12: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
14: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld.
17: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
19: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
0: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
18: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
14: Dat wordt genieten.
18: Ja, dus.
1: Aldi. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop.
10: Je springt.
13: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
20: We denken na over een koophuis.
21: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
20: Bart, met die loopgroep?
21: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
22: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
23: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
24: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
25: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
26: craving. Domino's.
27: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
28: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: hapje anders doet.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
2: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
3: 6 uur, het Q-Music nieuws krijg je van Casper Kooi.
4: Goedenavond. In Groot-Brittannië is de koninklijke familie misschien in gevaar geweest in een van hun verblijven, Windsor Castle. Er gaan verhalen dat bewakers in slaap vielen of niet opkwamen dagen, en daar doet de politie nu onderzoek naar, meldt de BBC. Windsor Castle wordt geregeld gebruikt door koning Charles en andere royals. Een winkelier in Utrecht gaat een schadeclaim indienen tegen zijn buurman Swartz. Die had een lancering van een nieuw horloge waar zoveel mensen op afkwamen dat andere winkels dicht moesten. De winkelier die de claim indient heeft ook andere schade. Bij de regionale omroep heeft hij het over poep, pies en graffiti bij zijn winkel. Een enorme evacuatie in een stad in het zuidwesten van Duitsland. Maar liefst 30.000 mensen moesten hun huis uit vanwege een Britse bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd gevonden bij bouwwerkzaamheden. Het ging om een bom van ruim 1300...

A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Airport Maastricht Aken en Urmond, daar een kwartiertje vertraging. En je staat wat langer vast op de A12 Lunetten richting Oude Rijn. Tussen Lunetten en de Gale Koppenbrug. 35 minuten vertraging. Er zijn geen flitsers gemeld. Tom en Joe wensen je veel veilige kilometers.

0: sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Zoe Levi op Q-Music.
2: Tom en Joe.
1: Een hele goede avond. Het is de zondagavondshow met Tom en Joe. Gezellig dat je luistert. Misschien heb je lekker naar het Songfestival gekeken gisteren. De grote finale natuurlijk.
3: Was je de enige waarschijnlijk?
1: Ja, Bulgarije, de grote winnaar. Ja, ik heb niet gekeken. Ik heb geen idee.
3: Ik heb geen idee of het goed was. Weet ik niet. Lach aan, ja.
1: Harry Styles was natuurlijk ook live in de arena. Misschien ben je daar wel geweest. En hij staat er nog heel veel dagen.
3: En als je er niet geweest bent, is er grote kans dat je het wel online voorbij hebt zien komen. Want elk algoritme, of het nou op Instagram of TikTok was, ik heb heel veel voorbij zien komen.
1: Nou, inderdaad. Dus allemaal redenen om een lekker weekend te hebben. Of misschien ben je wel bij de ontknoping van de Eredivisie geweest. Sowieso even felicitaties aan NEC, hè, Nijmegen, ook Telstar. Shout-out naar Ronald Koeman junior. Ja, jij weet van niks, Joe.
3: Haal de woorden uit mijn mond. Ja.
1: Voor de duidelijkheid, dat is de keeper van Telstar.
3: Koeman?
1: Ronald Koeman junior, ja, de zoon van de bondscoach.
3: Oh!
1: En die besloot de beslissende penalty te nemen. Dus de keeper nam de penalty in de 89e minuut. En hij schoot raak en Telstar blijft in de Eredivisie volgend seizoen. Waanzinnig. Ik heb zelf ook een leuk weekend gehad vandaag. Want ik ben samen met mijn dochter, die is 2 geworden voor de verjaardag, samen met mijn vriendin, zijn we naar het theater geweest. Voor het eerst is ze naar een voorstelling geweest.
3: Ja.
1: Soldaat van Oranje.
3: Oh ja, nou, dat is een goed begin voor een kind van 2. Ja,
1: Nee. We zijn naar de show geweest. Ja, als ik dit instart, dan weet je denk ik wel wat het is.
3: Oh, een clown toch?
1: Boomba. Ja. En ik moet je eerlijk zeggen, wij vonden het een beetje spannend. Want ja, het is ook een kind van 2. Het is ook spannend. Donkere lichten, harde muziek. Dan staat Boomba daar ineens voor het echt. Ze vol in het echt. Maar ja, ze vond het fantastisch.
3: Ah, wat fijn. En jij natuurlijk ook spannend, hè? Zie je toch je idool in het echt?
1: Ja, precies. Nou, ik heb wel echt een boomerfout gemaakt.
3: Oh.
1: Ja, ik was echt de boomervader. Want ik dacht wel leuk misschien. Toch even een fotootje maken. Ook al is die zaal donker en zo. Papa maakt even een foto van zijn dochter.
3: Oh,
1: en ik dacht, dat wil ik aan de voorkant doen. Dat ik het goed in beeld heb.
3: Ja.
1: Toen ging de automatische flits aan.
3: Och, sukkel.
1: Ik zweer, de mensen in rij achteraan zaten, die hebben de hele show vlekken gezien. Die kregen zo'n enorme flits in hun gezicht. Dat is niet te geloven, maar goed.
3: Wat dom. Hey, het is op dit moment ook precies 12 uur voordat Mattie versus Marieke gaat beginnen.
1: Oh, dat klopt, ja.
3: Morgenochtend 6 uur gaat het van start. Wie van hen gaat dit winnen? Ja, dat is de vraag. Wij hebben een donkerbruin vermoeden dat Mattie gaat worden. Komt allemaal door het berichtje wat hij ons vanmiddag stuurde. Laten we je even horen, ja, na Justin Bieber.
1: Ja, ja, ja. Het is wel een bijzonder berichtje. Hoor het zo meteen. Dit is

0: because it's you.
1: Gooi denken, dit is leuk. Is Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Op plek 27 in de top 40 overigens. Dus het gaat alleen maar sky high met Bella Kay.
2: Oh, lekker voor Bella.
1: Je hoorde er op QBO Jack.
3: Matty versus Marieke.
1: Ja, morgen is het zover. Dan is het niet meer Matty en Marieke, maar dan is het Matty versus Marieke. Ze gaan de strijd met elkaar aan en ze rijden het hele land door. Ze zijn niet te missen, want ze rijden in een mega grote rode Q-Music bus. Misschien ga je ze nog wel voorbij zien komen. En ze gaan van challenge naar challenge, proberen daarmee telkens vlaggen te winnen. Voor elke challenge krijg je 1 vlag en degene die als eerste 10 vlaggen heeft, wint. Nu hebben wij, of tenminste jij, Joe, Matty gesproken.
2: Ja, ik heb nog even bij hem ingecheckt. Ik was gewoon benieuwd, joh, weet je wel. Het is nu, nou wat ik zeg, 12 uur voordat het allemaal gaat beginnen. Morgenochtend 6 uur gaan ze echt van start. Ja, hoe zit hij erin? Is hij er klaar voor? Hey, hoe heeft hij zich voorbereid?
1: Dit is de reactie van Matty.
4: Ja, jongens, we kennen allemaal de uitspraak: de Tour de France win je in bed. Ik denk dat het hetzelfde opgaat voor Matty versus Marieke. Ik heb de afgelopen dagen gezorgd voor een uitgerust lichaam en een gezonde geest. Ik ben even lekker een paar dagen in Spanje geweest. Genoten van de Spaanse zon. En dus kom ik met 100% fit lichaam zo meteen de arena in. Tegelijkertijd heb ik mijn tegenstander ook nog even op een dwaalspoor gezet. Ik heb haar wijsgemaakt dat ik een cursus knopenleggen heb gedaan. Nou, niks is minder waar. Dat tikte ik toen ik nog 16 pinchos bestelde. En nog heel even genoten van het Spaanse temperament. Wat ik ook een beetje meeneem tijdens Matty versus Marieke. Dus ik ben er klaar voor.
1: Dit klinkt goed.
2: Dit is toch, ja, het verbaast me ook weer helemaal niks dat de voorbereiding van Matty is geen voorbereiding. Dat is het, ja.
1: Ah, maar tot rust komen en jezelf niet druk maken. Een soort van chillvakantie in Spanje. Dat kan ook werken.
2: Dat kan zeker werken. Het leuke is als je nu luistert. Je kan dus Matty of Marieke, net voor wie je bent, kan je gaan helpen. Naast de vlaggen die zij tijdens challenges moeten gaan winnen, zijn er ook zoekvlaggen. En dat zijn dus vlaggen waarmee ja, een andere Q-DJ in het land staat op een willekeurige plek. En die plek kan je ontdekken ja, door verschillende hints. Dus het kan zomaar zijn dat bijvoorbeeld collega DJ Joost Swinkels op een plein staat in Zierikzee. Misschien, Tom en ik, staan wij wel ergens op een markt in Durgedam. Het kan allemaal. En zodra zo'n zoekvlag dus gevonden is door een luisteraar, dan mag deze luisteraar bepalen van nou, ik geef de zoekvlag of aan Marieke of aan Matty. En dan help je dus echt mee in de strijd van Matty versus Marieke.
1: Ja, en wat ook leuk is, hoor je denken, what's in it for me? Nou, die zoekvlaggen zijn misschien nog wel interessant, want je maakt hiermee ook kans op een reischeck voor een zonvakantie naar, nou ja, bijvoorbeeld Griekenland, Turkije, Spanje. Mede mogelijk gemaakt door Q-Music en Corendon. Maar hoe vet is dat?
2: Nou, hè? Mega vet. Ja, we gaan aftellen. Nog 12 uur en dan gaan ze beginnen.

0: blijft dit goed, hè? Linkin Park. In the End op Q-Music. Zondagavondshow met Tom en Joe. Mooi dat jij de pianist altijd nog even zijn gang laat gaan.
1: Ja, maar ik vind het ook jammer dat je er nu doorheen praat.
0: Oh, sorry.
1: Dat maakt niet uit. Hey, jouw dochter was deze week jarig, Rosie.
0: Deze volgende week jarig, maar we hebben dit weekend al gevierd.
1: Had je er niet bij hoeven vertellen, had niemand gemerkt.
0: Maar ja, misschien luistert ze en dan heb ik wat uit te leggen thuis.
1: Oh, ja, dat klopt. Hey, maar heb je ook een kinderfeestje geregeld? Ik bedoel, dat is toch een beetje nu, begint wel een beetje te komen, of is dat nog
0: niet? Nou, ze is 2 geworden, dus.
1: Ja, nee, je bent nog niet gaan bowlen.
0: Dat is te vroeg. Nee. Ik ben nog niet gaan bowlen, nee. Dat is
1: nee, oké.
0: Okay. Nee. Ik ben er niet. Maar kijk, ik weet waar je naartoe wil. Iedere week bellen wij je naar een random plek om te kijken of je daar een kinderfeestje kan vieren. Dat is altijd wel een goed moment om het alvast een beetje te oefenen.
1: Ja, daarom. En ook om inderdaad die standaardplekken als een bowlingbaan of een zwembad te vermijden. En juist dus een random bedrijf te bellen en te kijken. Hey, doen jullie bij de Wasstraat ook kinderfeestjes?
0: Wasstraat hebben we gehad, de Slager, tuincentrum, bouwmarkt. Dat zijn al plekken die we gebeld hebben. We zijn nog op zoek naar nieuwe plekken. Een beetje inspiratie om te bellen zo
1: ja,
0: meteen.
1: Ja, willekeurige bedrijven, laat maar weten in de Q-Music app.
0: Gaan we zo meteen bellen. Ook Shakira, hoor je zo.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes of Knorr kuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: Kiss All The Time, Disco Occasionally is het nieuwe album van Harry Styles. Met de hitsingles American Girls en Aperture. Nu te zien met 10 shows in de Johan Cruijff Arena. Kiss All The Time, Disco Occasionally van Harry Styles is nu te beluisteren op Spotify.
1: Naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu!
3: Big deals bij Keukenconcurrent!
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert.

0: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
8: Goedenavond, Q-Music verkeer krijgt van Flitsmeister. Flinke vertraging op de A12 bij de Galenkoppenbrug in beide richtingen. Vanuit Lunetten heb je een half uur vertraging. En de A12 vanuit Arnhem heb je een kwartiertje vertraging. Dan op de A76 Geleen richting Keulen. Tussen Simpelveld en de grens met Duitsland daar een kwartier vertraging.
9: We vroegen net bijzondere plekken om te bellen om een kinderfeestje te organiseren. Dat doen we namelijk iedere zondagavond zo rond 6:30. Komt heel veel leuks binnen. Leukste vind ik misschien wel van Raoul. Die zegt, probeer het tankstation.
8: Een tankstation bellen om te kijken, hey, doen jullie ook kinderfeestjes? Vind ik een hele leuke.
9: Ben je akkoord?
8: Ik ben akkoord.
9: We zullen eens even proberen.
10: Q Music, Tom en Joe.
9: Martin Garrix komt er eerst voor je aan.

0: Martin Garrix op Q Music Told You So. Zondagavondshow met Tom en Joe. Iedere week rond dit tijdstip bellen we met een plek. Ja, een random plek waar het niet gebruikelijk is om het volgende te doen.
1: En Joe's kinderfeestje.
0: Ja, proberen we een kinderfeestje te organiseren. En ja, wij denken normaal aan zwemmen, bowlen, noem het maar op, de standaard kinderfeestjes. Maar wij zoeken toch als creatieve papa's iets nieuws.
2: Ja, en het is al op een paar plekken goed gelukt. Dus we zijn welkom bij een fietsenmaker, een bouwmarkt, Paleis Soestdijk, ja, je bedenkt het niet, Carwash. Die hebben gebeld met de vraag, hey, doen jullie ook kinderfeestjes? En na wat gesteggel, lukt dat dan? Ja. Kijk, dat lukte bijvoorbeeld dan weer niet bij een tandarts, een tuincentrum, een autoshowroom of een tattoo shop. Ja, die stonden er dan weer wat minder voor open. Maar zo, ja, zo vinken we wel het een en ander af.
0: Vandaag bellen we met een tankstation. En de vraag is, denk jij dat het Joe gaat lukken een kinderfeestje te organiseren in een tankstation? Ik kan al de eerste 10 seconden van het gesprek aan je laten horen.
2: Ja.
0: Dan kan je misschien een gok doen. Luister naar de eerste 10 seconden van het gesprek met een tankstation.
3: Goedemiddag, aanzet van het Elga.
2: Hey, hi, je spreekt met Joe. Ik heb een vraag.
3: Hallo.
2: Doen jullie ook kinderfeestjes?
3: Kinderfeestjes, wat een leuk idee.
0: Oeh, ja.
2: Ik wil niet veel zeggen, maar dit begint hartstikke positief.
0: Nu is het aan jou. Je kan inzetten in de Q Music app door een berichtje te sturen. Denk jij dat het Joe gaat lukken om een kinderfeestje te organiseren of niet bij een tankstation? En laat ook weten waarom je dat denkt.

0: Afrojack, Sia en David Guetta, Awake Tonight op Q-Music. Ik zit toch even te denken hoe je dit nou kan verkopen, hoor. Auto's poetsen dan, of zo?
1: Ja, of die reepjes aanbieden, hè, bij de kassa. Dat je dan die kids laat doen. Nee, de 2 Twixen voor 1 euro of zo.
0: Oh, ja, slim.
2: Tom en Joe's kinderfeestje. Tom en Joe's kinderfeestje.
0: Iedere week rond de tijdstip bellen we met een plek waar het niet heel gebruikelijk is om een kinderfeestje te organiseren. Met die vraag, doen jullie ook kinderfeestjes? Deze week is het de beurt aan Joe. En Joe, jij gaat bellen met een tankstation.
1: Ja, je kon het inzetten in de Q-Music app of je denkt of het mij gaat lukken of niet. Nou, dan is daar Sanne. Sanne heeft heel veel vertrouwen. Die zegt, ik denk dat het lukt. Ze klonk namelijk zo positief in het fragment wat je net al liet horen. En het is gewoon een heel leuk idee. Aan de andere kant heb je Dylan. Die zegt, nee, wij denken niet dat het gaat lukken. Er worden sigaretten verkocht en het zal er ook een beetje gek uitzien op een kinderfeestje. Dus ik denk niet dat het lukt om een kinderfeestje te regelen bij een tankstation.
0: Oké, nou ja, we kunnen er maar op één manier achter komen. Laten we gaan luisteren. Bellen met een tankstation.
3: Goedemiddag, Aanzet van
1: het Elga. Hey, hi, je spreekt met Joe. Ik heb een vraag.
3: Hallo.
1: Doen jullie ook kinderfeestjes?
3: Kinderfeestjes, wat een leuk idee. Nee, maar dat doen wij niet.
1: Nou, kijk, mijn zoontje die is bijna jarig, wordt binnenkort 7. En hij is zo'n fan van tankstations. Ook als het al staat te juichen als mijn tank bijna leeg is. Altijd de duim omlaag bij een elektrische auto. Dus ik dacht, ja, best wel geinig om met een paar van die kids even langs te komen. En dan ja, een soort klein uniek kinderfeestje weer eens wat anders.
3: Ja. Nee, helaas, dat gaat niet lukken bij ons.
1: Dat ze wat lucht in de banden kunnen pompen, weet je wel. Dat wil iets met dat tanken. Of,
3: ja, ik snap het. Ik
1: even het verschil rijken.
3: En dan even op de radio kunnen komen of zo.
1: wat jammer. Wat jammer. Ja, had je het meteen door?
3: Ja, nou, ja, eigenlijk wel.
1: Nou, ja, wel goed.
3: Even, want jullie hebben dat volgens mij al eerder gedaan.
1: Ja, klopt.
3: Ja, dat heb ik gehoord toevallig ook.
1: Oh, wat goed. Nou, dat is super. Ja. Nou ja, toch bedankt dat we even mochten bellen.
3: Hey, succes verder.
1: Dankjewel. Bye-bye.

0: knellen en laat het licht aan op Q-Music zondagavondshow met Tom en Joe.
1: Wij hebben hier 100 euro ticketengoed voor je klaar liggen. Kan je uitgeven aan een concert naar keuze? Nou, het concert van deze week is denk ik wel, nou het zijn er twee. En Suzanne Freek, en aan de andere kant natuurlijk Harry Styles hier in de Arena om de hoek. Ja, als je dus 100 euro ticketengoed wint, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je vandaag of morgen er gewoon nog heen kan. Hè? Dan moet je gewoon snel in de auto stappen, racen. En als je nou denkt, ik heb helemaal niet de juiste kleding voor een Harry Styles concert. Geen zorgen, er staan ook allemaal kraampjes voor de Arena. Kan je jezelf helemaal uitdossen en opdoffen vlak voor zo'n concert.
0: Oké.
1: Ik zag een filmpje van zo'n kraampjeshouder op TikTok. Moet je even luisteren?
2: Dus normaal verkoopt u Ajax hoedjes?
3: Normaal Ajax gaat dus hebben we nou even omgetoverd tot een soort Harry Styles zaak. Dus dan zo moet maar zien. Ik weet wel dat ze roze hoeden, roze boas mooi vinden. Dat heb ik wel op internet gezien.
1: Harry Styles, roze hoeden, roze boas. Dat allemaal. Een crème.
0: Een krampje voor de reden.
1: Ja. Nou, dat is super. Dus wij hebben hier 100 euro ticketen goed liggen. Kan jij winnen? En kan je opdossen.
0: Opdossen. Harry Styles. Harry kan erbij zijn. 100 euro ticket goed inderdaad. Komt er zo meteen aan wat er nog meer aankomt. Oh, lekker hoor. Bruno Mars. Zometeen op Q.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
13: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
12: Ai, de man met de hamer.
13: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
14: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
16: Dat wordt genieten.
15: Ja, dus.
17: Aldi. Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk.
16: de stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
0: 7 uur, het laatste nieuws krijg je van Casper Kooi.
20: Goedenavond. Europa loopt gevaar op infectieziektes als dengue en knokkelkoorts, omdat het steeds warmer wordt. Daarvoor waarschuwt een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die zegt dat de landen nu in actie moeten komen. Volgens commissielid en oud-minister Ernst Kuipers is de zorgsector niet voorbereid op dit scenario. Oekraïne heeft de afgelopen uren zware aanvallen uitgevoerd op Rusland. Daarbij werden ook oliebedrijven geraakt, waarvan één bij Moskou. Die vloog in brand en waren zwarte, dikke rookwolken. 3 mensen zouden om het leven zijn gekomen. De aanvallen waren vergelding voor de bombardement op Oekraïne deze week. In Brussel hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de oorlog in Gaza en het verdrijven van de Palestijnen in 1948, ook wel de Nakba genoemd. De betogers willen een einde aan de wapenlevering aan Israël en ook dat Europa diplomatieke druk zet. De demonstranten zijn nadrukkelijk gevraagd het netjes te houden. En hommeles bij het Nederlands elftal, vlak voor het WK voetbal. Want Joey Veerman van PSV haakt definitief af. Hij is boos op bondscoach Ronald Koeman, die een paar keer openlijk aan hem heeft getwijfeld. Koeman vindt zijn karakter niet goed. Veerman is er helemaal klaar mee en zegt: Koeman hoeft mij niet meer te bellen. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond alleen in de oostelijke helft van het land buien. Morgen eerst bewolking en in het oosten nog wat regen. In de middag nog enkele buien, maar ook zon en het wordt dan 16 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Koeman jou nog wel bellen, Joe?
1: Ja, hij mag mij altijd bellen. Ik ben goed op goal. Ik ben niet zo groot, maar ik kan best een beetje springen.
0: Oké. Nou, bij deze open sollicitatie.
1: Q-music verkeer krijg je van Flitsmeister. Vertraging op de A50 richting Os. Tussen Ewijk en de Maasbrug. Daar een kwartiertje vertraging. Ook nog een flitser gemeld op de A1 richting...

0: Zondagavondshow, 7:05. Je luistert naar Tom en Joe. Gezellig dat je erbij bent. Ja, we hadden het er net hier even achter de schermen over. Ik denk dat ze bij Ajax niet zo blij zijn dat Harry Styles de komende weken 10 keer in de arena staat. Want Ajax is vandaag 50 geworden in de Eredivisie en moeten daardoor de play-offs in Volendam gaan spelen.
1: En begrijp ik nou goed dat als zij niet 50 waren geworden, dan had dat niet gehoeven?
0: Hadden ze geen play-offs gespeeld.
1: Oh.
0: En ze waren daar niet van uitgegaan. Ja, die hebben tegen Harry Styles gezegd, kom maar langs joh. Wij worden vast wel minimaal top 4, maar is niet gebeurd.
1: Oh, dus het is echt een hele pijnlijke dag voor ze. En dan dus straks in het kleine stadion van Volendam moeten ze gaan spelen.
0: Daar moeten ze gaan spelen. Dat is bij jou om de hoek.
1: Dat is maar, ik woon in Edam, dus ik ga de supporters kunnen horen in mijn achtertuin.
0: Ja, bij Ajax zijn ze niet zo blij. Aan de andere kant zijn er heel veel fans wel weer blij dat Harry Styles überhaupt in de arena staat. Misschien wil jij erheen, maar heb je nog geen kaarten? Dan heb je geluk. We spelen zo meteen de ticket battle. Daar hebben we €100 ticket goed voor je klaar liggen. Kan je uitgeven aan een artiest naar keuze. Demi heeft vorige week gewonnen. Zij heeft haar ticket goed gelijk kunnen uitgeven aan Harry Styles. Luister mee.
2: Hey Tom en Joe, super bedankt. Ik was dankzij jullie er gisteren bij. En het was echt mega leuk bij Harry. Ik zou iedereen aanraden om de Ticket Battle te spelen voor Harry Styles. Want het concert is het 100% waard. Het was zo gaaf.
1: Kijk, goede tip van Demi komt even binnen dan. Ja, opnieuw, hè, je mag het uitgeven aan een concert naar keuze. Hoeft niet Harry Styles, mogen heavy metal zijn.

0: klassiek, maakt ons niet uit. Nee. Als je maar meespeelt met het Ticket Battle. Ja, en dan kan het zomaar zijn dat jij dus dat 100 euro ticket te goed wint. Stuur nu Ticket Battle naar de Q Music app. En wie weet speel je zo mee.
1: Another is voor je onderweg. Talk to you. Naar Pink, What About Us, Q Music.

0: Another op Q Music. Talk to you. Je luistert naar de zondagavondshow van Tom en Joe. Oh, zelfs ik begin het spannend te vinden en ik speel niet eens mee.
1: Tom en Joe's Ticket Battle.
2: Ticket Battle.
0: We hebben namelijk 100 euro ticketengoed hier in de studio liggen. De vraag is alleen, wie wint hem? In de linkerhoek hebben wij niemand minder dan Joost. 30 jaar, komt uit Boxmeer en zou nooit van zijn leven naar een concert gaan van death metal. Toch, Joost?
3: Nee, dat klopt.
0: Waar wel dan heen?
3: Ik wil te goed gaan gebruiken voor kaartjes voor Fresco samen met Metropool Orkest.
4: Leuk!
0: Oh,
4: heel wat anders.
0: Trekken die samen op tegenwoordig?
3: Ja, die hebben een tour door heel Nederland.
0: Oh, wat vet. Ja, dat is heel wat anders. Ja, dat is meer rap dan op klassieke muziek, denk ik.
3: Ja, dat is rap. En dan ja, samen met het concert van Metropool.
0: Oh,
3: dus
0: vet,
3: dan wordt denk ik alleen met strijkers erbij en zo.
0: Heel vet. Ja, je kan er zomaar bij zijn, maar de vraag is of dat lukt. Want je neemt het op tegen Nienke, die is 27 jaar, komt uit Emmen. De ouders luisteren altijd naar Elvis, Doe Maar en ABBA. Is daar wat van blijven hangen, Nienke? Of ben jij totaal niet meer in die genres te vinden?
5: Nee, daar is zeker wat van blijven hangen. Absoluut. Oh. Ik luister zelf ook wel heel graag naar ABBA. En Doe Maar staat ook wel stiekem in mijn playlist. Dus dat...
0: Kijk. Maar je hebt ook gezegd, als ik win, dan ga ik toch naar Harry Styles.
5: Absoluut.
4: Ja.
5: Ja.
4: Misschien komt die kennis van je ouders toch nog van pas in de Ticket Battle. Hoe werkt het, jongens? Jullie horen zo meteen een liedje en dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan de track die je weer daarvoor hoorde? Joost, Nienke, jullie spelen tegen elkaar. Jullie moeten dus om en om antwoord geven. En de eerste die het fout heeft, ja, die ligt eruit. En dan wint automatisch de ander. Bij ons begint altijd de oudste. Nienke, je bent geboren in 1999. Joost, je bent geboren in 1996. Daarmee de oudste. En 1996, jouw geboortejaar, dat is ook je startjaar.
3: Ja.
0: Alright, Joost, ben je er klaar voor?
3: Zeker.
0: Daar ga je.
4: We beginnen gezellig. Joost, is het eerder of later uitgekomen dan 1996?
3: Nou, dit is sowieso later uitgekomen.
4: En ja, dat heb je hartstikke goed. Jody Bernal, Kessie Kennel uit 2000.
0: Nienke, de beurt gaat nu naar jou.
4: Oeh, lastig. Is dit eerder of later uitgekomen dan 2000?
5: Ik denk later.
4: En dan denk jij goed, Marco Borsato, Rood uit 2006.
0: Joost, jij bent weer...
4: Ja, Joost, eerder of later dan 2006?
3: Ik denk later.
4: En dan denk je fout.
0: Oh!
4: Ai, The Counting Crows, Accidentally in Love uit 2004. Twee jaartjes eerder, jongens.
0: Oh, dat was een hele snelle editie. Nienke, je gaat naar Harry Styles!
4: Oh, lekker, lekker!
5: Ja!
0: Gefeliciteerd. Ja, het ging heel snel en zo zie je... Het kan ook heel snel gaan in de Ticket Battle.
4: Ja, ja, het is een makkelijk spelletje, maar winnen is echt lastig, hoor. Nou, Nienke, van harte gefeliciteerd. En heel veel plezier bij Harry.
5: Dankjewel.

0: Lucas en Steve, Love on Hold, Q-Music, zondagavondshow met Tom en Joe. Ik zie een appje binnenkomen van luisteraar Renske. Die heeft een date and run gedaan. Ja, ik ken alleen een hit and run. Maar
1: ja.
0: Ja, maar dat is niet heel positief.
1: Nee, is minder gezellig, daar hou je geen liefde aan over.
0: Nee, misschien, ja, het klinkt alsof ze een date heeft gehad en nu aan het ghost is, een date and run.
1: Oh ja, zo van, je hebt een date gehad en dan denk je eigenlijk, dit is hem niet. En dan zeg je, ik moet nog even naar de wc en dan boek je er vandoor. Ja, hup.
0: Nou, volgens mij zal dat het niet helemaal zijn. Laten we er zo even bellen.
1: Ja, goed idee.
0: Ook Alex Warren, hoor je zo.
2: Oké, tank vol.
3: Check.
2: Navigatie aan.
4: Navigatie gestart.
3: Check.
2: Mooi, want wij gaan...
3: dwars door heel Nederland.
2: Mattie versus Marieke.
3: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
2: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
3: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Het is nu al een gelopen race.
2: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
5: Q-Music.
2: Wie help jij aan de overwinning? Vanaf morgen bij Q-Music. Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
6: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl.
7: Corendon. Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
11: Tango?
10: Huh?
11: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
12: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
13: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango app.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
14: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
16: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
17: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
20: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
21: Keukenkopers, opgelet! Nu
22: big deals bij Keukenconcurrent.
21: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Goedenavond, Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Een flinke vertraging op de A27 op deze zondagavond. Gorkum richting Utrecht tussen Noordeloos en Everdingen. Komt door wegwerkzaamheden. Het duurt nog heel lang, tot morgenochtend 5 uur 's ochtends. Dan is het pas weer voorbij, dus sterkte daar.
23: Q-Music, Tom en Joe.
0: Avril Lavigne is onderweg naar Alex Warren en Fever Dream.

0: Avril Lavigne en Skaterboy op Q-Music.
1: Tom en Joe.
0: Een zondagavondshow met Tom en Joe. Gezellig dat je erbij bent. Ik zei net al even, er kwam een appje binnen van luisteraar Renske. Die heeft een date and run gehad. We weten inmiddels meer.
2: Ja.
0: Het was niet wat wij dachten, dat zo'n date heeft gehad en dan die gozer heeft geghost. Nee, het bleek een hardloop-evenement. En een soort speeddate-achtige situatie. We bellen haar zo meteen even, want wij zijn echt nieuwsgierig naar wat dit is, hè?
2: Ja, maar ik vind het wel leuk en creatief. Gewoon een beetje, ja, niet die standaard manieren van daten. Ik kan het wel waarderen, hoor. Ik moet zeggen dat ik dat vroeger ook wel gedaan heb.
0: Maar jij bent al 100 jaar samen met je vriendin.
2: Ja, maar dat is niet gewoon, ze is niet uit de lucht komen vallen. Ik heb haar niet besteld online en toen was ze er.
0: Kijk, nu gaan we horen hoe papa zijn best heeft gedaan.
2: Nou, ik heb ook wel eens gewoon leuke dates georganiseerd die niet zo standaard waren. Ik heb bijvoorbeeld een keer... Nou, heb ik een picknick georganiseerd. Gingen we picknicken. Maar dat deed ik dan midden in een weiland, waar ook allemaal koeien stonden.
0: Oh.
2: En ik had Chinees mee.
0: Sorry, maar bij een picknick zie ik gewoon een rieten mand voor me met croissantjes erin en een potje zelfgemaakte jam, jus d'orange.
2: Nee,
0: jij had gewoon Bobby Panger en een coole hoek in zitten.
2: Het was gewoon wat later op de dag. Ik dacht, nou, dan gaan we picknicken. Dan gaan we gewoon, dat doen we in plaats van een lunch, brunch, doen we avondeten. En toen had ik ja, zo'n witte tas, weet je wel. Nee,
0: zo'n witte bakker. Tas?
2: Ja, bami,
0: sorry, maar dit kan je geen picknicken noemen.
2: Ja, picknicken is toch op een kleedje zitten in de natuur en je gaat toch eten?
0: Ja, maar een rijsttafel is toch niet picknicken,
2: maat? Ja, maar er staat toch nergens in het wetboek dat je een bepaald soort eten mee moet nemen tijdens een picknick. Als jij sushi mee wil nemen, is de picknick. Als jij Chinees wil meenemen, is de picknick.
0: Dat klopt.
2: Als jij met een aggregaat gaat gourmetten, ja, als jij in het weiland zit met een kleed, is het picknicken.
0: Nee, oké. Ja, rustig maar. Ik wist niet dat je heftig was op de Chinees. Maar hoe reageerden de koeien dan op het Chinees eten?
2: Ja, die zijn wel nieuwsgierig, die komen dichterbij. Maar ja, uiteindelijk vinden ze het ook spannend.
0: Ja,
2: dat is natuurlijk de eerste keer dat ze babi zien. Dus
0: ook wel lekker, hè? Glaasje melk achteraf.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor op Q Music zondagavondshow met Tom en Joe.
1: Tom en Joe. Ja, er kwam een bijzonder appje binnen van Renske. We hebben haar nu aan de lijn.
0: Renske, goedenavond.
2: Hallo.
0: Jij bent vandaag wakker geworden naar een bijzondere activiteit die jij gisteravond had. Wij lazen jouw appje over wat jij gedaan hebt en daar hebben wij toch wel wat vragen over. Renske, vertel, want jij hebt gedate, maar op een bijzondere manier, hè, gisteravond.
2: Ja, dat klopt. Ja, ik was daar een date en run.
1: Een date en run?
2: Ja, dus je ging, het was in Breda. En dan, je kreeg net als bij een wedstrijd zo'n startnummer, zeg maar.
1: Ja.
2: En dan moest je je startnummer opzoeken op een lijst. En dan stond daaraan je match gekoppeld. En dan ging je 1 kilometer rennen met elkaar. En dan ondertussen praten.
1: En dan na die kilometer rende je meteen naar mekaars huis? Of wat ging je dan doen?
2: Nee, dan kwam je weer aan bij, pas bij een restaurant. En daar hadden ze buiten helemaal een steentje gemaakt met versiering, met hartjes en met lichtjes en zo. En dan moest je even wachten totdat iedereen terug was. En dan startte de volgende ronde weer. Dan moest je elkaar weer opzoeken.
0: Ja, het is eigenlijk een soort speeddaten, maar dan hardlopend.
2: Ja.
0: Kijk, het voordeel lijkt mij wel is dat je met gelijkgestemden bent. Dus je bent allemaal met mensen die hardlopen leuk vinden. Of waren er ook zo mensen tussen die zo wanhopig waren die gewoon na 50 meter eigenlijk niet meer vooruit kwamen, dat je die eruit liep?
2: Nee, dat was niet het geval. Je was inderdaad wel met gelijkgestemden.
0: Maar hardlopen, daten, het is wel lastig zoenen, hardlopend.
2: Ja, dat gaat niet.
1: Oh, dat heb je niet gedaan.
2: Nee, nee. Ja. Er is helaas geen match ontstaan.
1: Oh, dat is jammer. Ja, dat is dan jammer. Want is het dan wel zo dat je na 50 meter hardlopen al dacht, nee, dit gaat hem niet worden. En dat je dan een beetje een tandje bij deed, dat je sneller door die kilometer heen was. Je dacht, ik ga nu gewoon even recordtijd neerzetten.
2: Ja, bij sommigen wel. Bij sommigen dacht ik, let's go door.
0: Ja, dan ren je letterlijk weg voor je date.
1: Ja. Nou, Renske, wat een originele manier van daten. Jammer dat er geen match was. Ja, heb je toch letterlijk een figuurlijke blauwtje gelopen.
2: Ja, precies. Ja, helaas. Volgende keer beter.
0: Ga je nog een keer meedoen?
2: Ja, als het weer is, ik vond het wel heel leuk opgezet.
0: Kijk, nou, tipje voor alle vrijgezellen. De date and run. En misschien loop je samen met Renske nog wel de liefde tegemoet.
1: Loop je zo naar het altaar.
2: Ja, wie weet.
0: Renske,
2: wie weet.
0: Dankjewel.
2: Ja, jullie.

0: Teddy Swims en Guilty op Q-Music, zondagavondshow met Tom en Joe. Marielle, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Marielle, jij gaat bijna trouwen.
1: Dat klopt.
0: Gefeliciteerd.
2: Dat is heel leuk.
0: Dat is natuurlijk fantastisch. En met wie ga jij trouwen?
1: Ik ga trouwen met Danielle.
2: Ja, dat klinkt nu al. Het is het beste duo ooit. Je hebt Pepje Kokkie, je hebt Mattie Marieke, maar Marielle en Danielle, dat klinkt het allerbest.
0: Ja, dat klinkt fantastisch. Alleen een klein beetje Trouble in Paradise, misschien. Wat probleempjes, hè? Vertel in één zin.
1: Nou, ik moet in mijn trouwjurk zelf alle stoelen klaar gaan zetten.
2: Oh nee.
0: Je moet in je trouwjurk alle stoelen klaar gaan zetten.
2: Oh nee, wat een ramp. Marielle. Nou, hey, daar zijn Tom en Joe's hulptroepen.
0: Ja, zometeen een nieuwe editie van Tom en Joe's hulptroepen. Nou. Ik denk dat er genoeg luisteraars luisteren die getrouwd zijn, of er verstand van hebben, of gescheiden.
2: Of misschien tijd hebben om een stoel klaar te zetten.
0: Precies. Blijf alsjeblieft bij de radio. Gaan we Marielle en Danielle zo meteen helpen. Ook Dave McRae, hoi zo.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen...
8: Wow.
7: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro. Of 133 euro bijtelling per maand. MG, find your more.
2: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
6: Honor the craving. Domino's.
7: 8 uur, het Q-Music nieuws krijg je van Casper Kooi.
8: Goedenavond. In Oostenrijk is een wandelaarster om het leven gekomen na een aanval door koeien. Ze liep in een weiland met een man, die raakte zwaar gewond. Waarom de koeien agressief werden is onduidelijk. Het komt wel eens vaker voor en daarom wordt er altijd gewaarschuwd om voorzichtig te zijn. Nog meer incidenten met dieren, maar dan in Bulgarije. Daar heeft een beer een man gedood. Dat gebeurde in een berggebied net buiten de hoofdstad Sofia. Volgens deskundigen blijkt uit sporen dat het een vrouwtjesbeer was met haar jong. Het is voor het eerst in 16 jaar dat een beer iemand heeft gedood in Bulgarije. Hitte wordt steeds meer een bedreiging voor de gezondheid van Europeanen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, die landen nu waarschuwt om alvast in actie te komen. Zo lopen we bijvoorbeeld meer kans op allerlei tropenziekten, zoals knokkelkoorts. En daar is de gezondheidszorg niet op berekend. En Feyenoorder Ayasa Ueda is topscorer geworden van de Eredivisie. Hij maakte 25 doelpunten, 1 meer dan Sam Stijn, die vorig seizoen goed was voor 24 goals bij FC Twente. Ueda komt uit Japan, dat is de eerste tegenstander van het Nederlands elftal op het WK-voetbal. Dan nog het weer van Weer Online. Alleen in de oostelijke helft van het land buien. Morgen eerst bewolkt en in het oosten nog wat regen. In de middag enkele buien, maar ook zon. Het wordt 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Casper, dankjewel weer. Q-Music-verkeer krijg je van Flitsmeister. Korte vertraging gemeld op de A27, Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en Everdingen, daar 10 minuutjes vertraging. Er zijn geen flitsers gemeld. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.

0: Probleem, groot of klein, we lossen het altijd op. En dan denk je misschien, ja, wat voor problemen dan? Gisteren hielpen we luisteraar Desley. Hij wist namelijk niet waar hij naartoe wilde op vakantie. Nou, hebben we met hem afgetikt. Hij gaat naar de Côte d'Azur.
1: Ja, komen we dan samen overuit. Dat is toch fantastisch?
0: Ja, het is fantastisch.
1: Vandaag hebben we een heel ander probleem klaarstaan. We gaan bellen met Marielle. Marielle, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
1: Marielle, wat is jouw probleem?
2: Nou ja, ik moet dus in een bruidsjurk alle stoelen zelf gaan klaarzetten voor de ceremonie.
1: Oh, op je eigen bruiloft moet jij dus alle stoelen gaan klaarzetten voor alle gasten. Wat is er dan aan de hand, Marielle? Je gaat trouwen. Wanneer gaat het gebeuren?
2: Ja, we gaan 4 september trouwen in het mooie Losser in Twente.
0: In september, oké, ja.
1: Ja, maar is alles dan wel geregeld verder? Hoe moeten we het voor ons zien?
2: Nou, bijna alles is geregeld en bijna alles hebben we ook helemaal zelf geregeld.
1: Ja.
2: Ook die kleine dingetjes. Alleen ja, we zitten dus nu nog met de opbouw op de dag zelf.
1: Ja, de opbouw van echt de feestlocatie, waar de ceremonie is, inderdaad, de stoelen. Maar ja, want wat het is, heb je geen familie of zo? Dat je nog even een sterke neef kan vragen om wat stoelen klaar te zetten?
2: Ja, die hebben we natuurlijk. En we hebben die ook al gevraagd, maar we willen ook...

0: alle gasten natuurlijk een topfeest gunnen. En niet dat ze er een werkdag van moeten maken.
1: Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Hey, en wie is de gelukkige? Met wie ben je verloofd?
0: Ik ben verloofd met Danielle.
1: Met Danielle. Dus Marielle en Danielle, jullie gaan trouwen. Hoe staat zij erin dan? Heeft ze hier stress over? Of?
0: Nee, zij is er dus zelf. Ik ben juist de stresskip.
1: Oh, jij bent de stresskip. Oh, ja. Oké, okay, ja, nee, vandaar dat jij ook aan de lijn hangt op de radio. Dat verklaart natuurlijk ook een hoop. Oké, wat stoelen klaarzetten. Maar is dat het dan? Of moet er nog meer gebeuren?
0: Nou, we hebben een fantastische roze loper. Oh. We hebben een hele leuke backdrop in hartjesvorm met allemaal bloemen eraan. Wat heb je er nog meer voor nodig? Zo'n tafel waar je op moet tekenen.
2: Oh, wacht even. Ja. Want Marielle, je belt eerst voor een paar stoelen klaarzetten. Maar ik begrijp eigenlijk dat de hele feestlocatie moet eigenlijk aangekleed worden. En er is niemand die dat kan doen.
0: Klopt, ja.
2: Ja, totale paniek.
1: Maar heb je geen ceremoniemeester dan?
0: Ja, die hebben we wel. Maar... Hè? Je weet ook niet, want mijn ceremoniemeester, dat is een hele goede vriendin van mij.
1: Ja.
0: En nog iemand, maar dat is nog een verrassing. En ik weet niet of diegene luistert nu, dus...
1: Oké. Okay. Ja. Maar die gaan dat dus niet doen.
0: Ah, oké. Okay. Nee, die hebben het ook al druk zat natuurlijk. En je wilt ze ook een feest gunnen.
2: Ja, ik vind het lastig hoor. Ja, laat even weten. Misschien ben je getrouwd, gescheiden, iets ertussenin. Heb je het al een keer meegemaakt? En zeg je, ja Marielle, maar dit is heel makkelijk op te lossen. Zo en zo. Ja, ik loop een beetje vast.
1: Ja, want voor de duidelijkheid is het ook nog goed om erbij te zeggen. Dit trouwlocatie zegt, het moet echt op de dag zelf zeg maar allemaal uitgerold worden. Hè? Je kan niet een dag van tevoren al. Nee, precies.
2: Oh, ja.
1: Mijn eerste reactie is, ik vind echt niet dat je dat zelf moet doen met je trouwjurk aan. Dat kan toch niet? Nee, maar ik bedoel, die dag, je wordt al geleefd, je wordt 10 jaar ouder. Het is de dag van je leven. Dan moet jij niet die roze loper daar op je knietjes uit gaan staan rollen.
2: Ja, maar wie dan wel? Dat is de vraag.
1: Ja, dat is inderdaad de vraag. Daar heb ik het antwoord ook niet op. Gelukkig hebben wij de hulp. Die luisteren nu massaal. Laat het weten in de Q-app. Wat moet Marielle nu doen op de trouwdag om die locatie een beetje aan te kleden? Blijf hangen, Marielle.
0: Ga ik doen.

0: en Tom en Joe's hulptroepen. En er is massaal gereageerd. Je zit namelijk, als je zit te luisteren, al gelijk in de hulptroepen. Dat is het mooie ervan. We helpen elkaar hier en dat is heel mooi. Vandaag helpen we luisteraar Marielle. Goedenavond.
1: Ja, hoi.
0: 4 september, dat is de dag dat het moet gebeuren. De mooiste dag van je leven. Want dan gaat Marielle trouwen met Danielle. En het gaat gebeuren in de prachtige Twente, begreep ik.
1: Ja, dat klopt, dat klopt.
0: Het ding is alleen, ja, je hebt een prachtige locatie. Die moet natuurlijk ook een beetje leuk aangekleed worden. Want je wil wel dat het allemaal knap uitziet. Dus je hebt allemaal leuke dingen bedacht. Je hebt een roze loper, je hebt mooie stoelen, je hebt mooie versiering. Alleen, je hebt niemand die dat klaar gaat zetten. Oftewel, ziet er nu naar uit, zoals de stand nu is, dat je dat dan zelf moet doen op de dag zelf.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Dus jouw vraag was een beetje, help, hoe doe je dit?
1: Precies.
2: Nou, ja, en dan is daar de Q-Music app. Die stroomt over Marielle met goede ideeën. Ja, en mensen zijn ook een beetje hard. Die zijn ook gewoon hard. Die zeggen gewoon recht voor de raap. Zoals Tamara, die zegt, ja, hallo, de ceremoniemeester is ervoor om dit te regelen en die moet niet genieten van jouw feest. Ja, dat is gewoon een beetje de rol. Sandra, die komt ook nog met, echt, jullie moeten alles uit handen gaan geven. Jullie willen de gasten een mooi feestje geven, een mooie dag van maken. Ja, het is toch de bedoeling dat het jullie dag van jullie leven wordt. Dus er moeten de gasten aan het werk. Je moet het echt niet zelf gaan doen. Sophie zegt ook nog, de scoutinggroep uit de buurt vragen om alles klaar te gaan zetten.
0: Creatief.
2: Best wel leuk. Liggen alle linten in hele moeilijke knopen. Dat ziet er ook wel goed uit. En Aniek, die kwam ook nog met iets goeds. Aniek, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Hoe heb jij dit opgelost? Want ging het bij jou bruiloft zo? Of was het van iemand anders?
3: Nou ja, onze bruiloft vorig jaar hadden we geen stoelen hoeven klaar te zetten. Maar wel de backdrop inderdaad. En wat dingetjes en versieringen en zo.
2: Ja.
3: Ja, en wij hadden 2 ceremoniemeesters. Maar die hadden inderdaad best wel veel te doen. Maar we hadden ook nog 4 andere bruidsmeisjes. En die hebben gewoon alles mee opgepakt. Dus die hebben mee versiering klaargezet en dingen opgehangen. Hebben niet eens hoeven vragen, maar hebben ze allemaal zelf gedaan. Want ze hadden zelf ook nog verrassingen geregeld extra om te versieren. Dus,
0: kijk, dus de bruidsmeisjes, zeg jij?
3: Wij waren ook met 2 vrouwen. We hadden ieder 3 bruidsmeisjes, waarvan dan ieder 1 ceremoniemeester. Maar dan heb je er nog 4 over en die konden allemaal komen helpen.
2: Oh, kijk. Ja, dat is toch fantastisch. Ja, de conclusie, Aniek, dankjewel. De conclusie is echt wel in de Q-Music-app, Marielle, vooral niet zelf in je bruidsjurk op je knieën stoelen gaan klaarzetten. Maar ja, ga je het uit handen kunnen geven?
1: Ik denk het wel.
2: Ja?
1: Ik hoop het.
0: Ja, volgens mij heb je een paar keuzes. Wat ik voor heel veel zie binnenkomen in de Q-app is, ja, sorry voor de ceremoniemeester, maar dat is gewoon de taak van de ceremoniemeester. Die heeft gewoon een pittige dag. Dus daar kan je voor kiezen. Of ja, inderdaad, bruidsmeisjes, scoutinggroepen, andere mensen inschakelen. Ja. Maar absoluut niet zelf gaan doen.
1: Nee, toch maar niet,
2: Anne. Nee, niet doen. En zo spraak je de pakketbezorger, de lokale bakker, maar maakt niet uit, maar niet zelf op je knieën gaan zitten.
1: Nou, we gaan creatief worden.
0: Ja, heel goed. Wens je een prachtige dag en laat ons vooral weten hoe het was. De aftermovie mag je ons gewoon opsturen.
1: Ja, gaan we zeker doen.

0: Kensington, Living for Q Music, zondagavondshow met Tom en Joe.
1: Ja, dat is de welbekende bel van onze deur van de videotheek.
0: Die gaat zo meteen open. Ik stap al even naar binnen en naar buiten om te checken of die het doet.
1: Ja, dat is goed. Dat moet toch even checken of alles werkt. Ja, ga dan even weg bij die zender.
0: Sorry.
1: Ja, dan gaat hij dat af. We hebben altijd Tom en Joe's videotheek op de zondagavond. Je wilt toch een beetje weer wat leuks kijken. Zondagavond is de perfecte avond om lekker een beetje te chillen op de bank. Lekker een beetje wat te streamen. Maar we weten ook...
0: Ga nou weg bij die zender.
2: Liepe kat voor mij.
1: Dat was niet... Ik zag dat je voet het was. Oh. Ik zag dat je met je voet deed. Echt vervelend. We hebben de videotheek en er is gewoon heel veel. Weet je wel, op al die streamingsdiensten. Dus wij gaan je een beetje wegwijs maken. Misschien heb je nog een goede tip, goede serietip, goede filmtip. Laat het even weten in de Q-Music app. Wat ben je nu aan het kijken? Wat echt de moeite waard is. Goh. Ik ga weg, hè? Dan moet je het zelf doen. Sorry.
3: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
4: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van €306 voor €99. Hubo helpt.
9: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
10: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
11: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap.
14: Scapino. Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
15: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
19: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft.
2: Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Q Music, Tom en Joe.
0: Best heel, hoor je zo naar Sarah.

0: zo goed.
1: Bastille. Pompeii, Q-Music. Zondagavondshow met Tom en Joe.
2: De videotheek.
1: Ja hoor, de deuren gaan zo meteen gewoon weer open. Want het is bijna 9:15 op zondagavond. En iedereen is welkom als je nog een leuke film...
0: Film of serie.
1: Film of serie tip hebt. Dan ben je welkom in de videotheek. Of als je het gewoon leuk vindt om eens een keer een kijkje te nemen in onze videotheek. Want het is natuurlijk ook een belevenis.
0: Ja, maar ik vind wel dat als je langskomt, moet je met iets komen. Dus je moet wel echt met... Ja, je kan niet langskomen en alleen een kijkje nemen en dan weer weggaan.
1: Kijken, niet kopen. Ja, dat mag toch? Het is gewoon een winkel. Iedereen zo is. Als je zo de groenteboer binnen... De groenteboer zegt, ik sluit nu de luiken. Je mag pas weg als je een bloemkool hebt gekocht. Zo werkt het natuurlijk niet.
0: Nee, oké. Iedereen is welkom.
1: Het gaat vooral inderdaad om de serietips. Daarover gesproken.
0: Wat ben jij op dit moment aan het kijken?
1: Ik?
0: Ja?
1: Ik zit in het nieuwe seizoen van Wrexham. Dat komt nu iedere week online op Disney. Dat is die voetbalclub uit Wales.
0: Is dat een echte serie of is dat een docu?
1: Dat is een documentaire serie.
0: Oh ja.
1: En Ryan Reynolds, onder andere, heeft die club ooit opgekocht. En die hebben ze nu 3 jaar op rij, zijn ze al gepromoveerd. Dus die club die was echt op sterven na dood. Dat was gewoon een plaatje in Wales. Zij hebben die club gekocht. En het is fantastisch om te zien.
0: Maar wat zie je dan? Zie je die Ryan Reynolds een beetje rondlopen?
1: Je ziet Ryan Reynolds daar als de directeur. Maar je ziet ook de mensen in de club. Je volgt alles. Ze hebben die een beetje als Drive to Survive hebben ze die wedstrijden dan samengevat. Oh, ja. Ook als je niet van voetbal houdt. Is het
0: ik ben geen voetbalfan. Dus,
1: nee, maar vind toch... je fantastisch. Vind je hoe ze het voor elkaar krijgen om ieder jaar weer te promoveren naar... En nu zitten ze dus in de KKD van Engeland. En
0: dat is echt... Kampioendivisie.
1: Precies. Ja. En dat, fantastisch.
0: All right.
1: Ik heb je nog niet over...
0: Het voetbal pakt me niet zo. Maar ik vind Ryan Reynolds wel een leuke guy. Dus misschien moet ik het toch een kans geven.
1: Wat kijk jij dan voor de niet-voetbal?
0: Nou, ik zit altijd... Maar dat komt een beetje door 4, 5 mei altijd. Dan raak ik weer helemaal in de bal van de Tweede Wereldoorlog.
1: Oh.
0: Dus ik zit weer Band of Brothers te kijken op HBO Max. Ja, dat kijk ik eigenlijk 1 keer per jaar. En altijd rond 4, 5 mei. Ja, die serie over de Tweede Wereldoorlog komt in 2001.
1: Een van de beste series ooit gemaakt, hè? Dus al staat altijd op IMDb
0: is
1: heel hoog.
0: Waanzinnig. Voor mij inderdaad scoort het de hoogcijfers ooit. En elke keer vind ik het weer waanzinnig om te kijken. Dus,
1: leggen we die bij de kassa.
0: Ja, als meepikker kan allemaal. Lekker het thema van 4, 5 mei. Maar heb jij nou ook een goede film- of serietip? Of zoals Tom zegt, een film- of serietip? Laat hem achter in de Q-Music app en dan mag je langskomen in de videotheek.
1: Pak even een snipperdag. Q-Music.

0: Swedish House Mafia en Save the World op Q Music. Zondagavondshow met Tom en Joe. Doe ik altijd even in character komen voor dit
1: item. Kan het gordijn open?
0: Het gordijn kan open.
1: Daar gaan we.
0: Zo, de videotheek. Bordje is omgedraaid. We zijn in business. Iedereen is welkom.
1: Even met je handen van de balie af. Ik heb het net schoongemaakt.
0: Oké. Sorry.
1: Nee, ik ben gewoon heel nerveus. Dat hantavirus is volgens mij nog steeds niet weg.
0: Oh.
1: Weet je, dat heerst nog steeds. Ik vind het doodeng. Ik ben even extra maatregelen aan het nemen in onze bibliotheek. Ik heb hier een...
0: Weet ik echt dat het nieuwe corona gaat worden?
1: Ja, je weet het niet. Ik zit er niet op te wachten. Dat is slecht voor de handel, hè?
0: Ja. Nee, dat is voor je het weet. Moeten we sluiten weer.
1: Ik heb een pompje desinfectie hier op de balie staan. Kijk.
0: Ja, nou. Weet je dat het een pompje is?
1: Ja, het is echt een pompje. Ja, pompje desinfectie. En ik heb ook nog even wat van die desinfectiespray. Weet je wel? Zo, ja, nou, dus we kunnen open.
0: Zo, heftig spul.
1: Ja, het is heel, heel dik. Maar het is 100% desinfectie.
0: Nou, iedereen is veilig die langs wil komen.
1: Hi, goedenavond. Welkom in Tom & Joe's Videotheek. Hoe kunnen we je helpen?
2: Hi, goedenavond. Ik kom graag het jachtseizoen terugbrengen. En alvast de volgende aflevering reserveren.
1: Oh, wat goed. Even kijken. Ik ga even kijken het systeem. Oh ja, Elma. Hi. Ja, super. Ja. Even kijken hoor. Jachtseizoen inleveren. Nieuwe klaren. Ja, vind je het leuk, jachtseizoen op Videoland? Is het de moeite?
2: Ja, ik zit er echt helemaal in. Echt.
1: Ja?
2: Ja.
0: Oh. Is het niet op een gegeven moment dat je het na een paar afleveringen wel gezien hebt? Waarom blijft het zo spannend dan?
2: Nou, ik weet niet. Ja, ik zat ook in die appgroepen en ik wou ze helpen. En ik zie ze door heel Nederland afgaan. En ik denk, ah, daar kon ik ook zijn, maar daar was ik niet.
0: Oh, wacht even. Jij zit in appgroepen om ze te helpen. Dus dan hebben we het over de BN'ers die vluchten voor de mannen van Stuk TV natuurlijk. Die ze altijd proberen te pakken. Oh, en dus dan help jij mensen.
2: Nou, dat is niet gelukt. Ik heb zelf mijn moeder opgetroffeld, maar haar was het ook helaas niet gelukt.
1: Zo, nou dat vind ik echt... Nou ja, oké, goede tip, Elma. Ik zie dat je een beetje tegen de balie aankomt. Even sprayen hoor. Ja, super. Oké, nee, ja, dit is weer helemaal schoon. Elma, dankjewel voor het op tijd inleveren. En de volgende leggen we voor je klaar voor volgende week.
2: Helemaal goed, dankjewel.
1: Oké, hoi. Dat gaat goed, hè. Nou, we lopen gelijk door hier.
0: Oh, kijk eens, wat een drukke avond.
1: Drukke avond. Hi, goedenavond. Welkom bij Tom & Joe's Videotheek. Hoe kunnen we je helpen? Hi.
3: Hi, goedenavond. Je spreekt met Diana. Ik kom de film Apex terugbrengen.
1: Hi, Diana. Apex, even kijken. Het systeem, ben je op tijd? Even kijken. Ach, Diana, dat is vies. Even sprayen weer, hoor.
0: Oh, wat gebeurde er nou?
1: Ja, ze niest een beetje. Diana. Oh.
3: Ja.
1: Oh. Heb je het hantavirus, Diana?
3: Nee.
1: Hey, Apex, kom je inleveren? Je bent net op tijd. Ja. Was het een beetje de moeite, die film? Staat op Netflix,
3: ja,
1: toch?
3: Ja, het staat op Netflix. Het is echt een geweldige film. Het begint eigenlijk met dat zij... zij heeft een soort verlies van haar man. Die wil ze verwerken. Dan gaat ze met een kano Australië door. En daar ontmoet ze een local. En die blijkt toch niet zo heel vriendelijk te zijn.
1: Oh, is echt een beetje een thriller. Is echt spannend.
3: Ja, het is een beetje een kat-en-muis spel.
0: Klinkt wel goed.
3: Ja, Diana, echt heel goed.
1: Ik zie een beetje blosjes op de wangen. Ik wil even je temperatuur opmeten.
0: Oh.
1: Komt hij aan?
3: Ja.
1: Oh ja.
0: En?
1: Ja, is goed.
0: Nee, ja, is goed.
1: Net niet, geen verhoging, dus is
0: okay,
1: goed.
0: Okay.
1: Hey, super Diana. Dankjewel voor het inleveren. Je bent perfect op tijd.
3: Graag gedaan.
1: Ja, dankjewel. Fijne avond. Hoi.
3: Hoi.
0: Nou, is niet netjes. Is door de winkel niet uit. Je begint alweer te sprayen.
1: Het heeft niks met Diana te maken. Ik spray achter iedereen aan. Okay. Maakt maar niet uit. Ook als jij straks de deur achter je op slot doet, gelijk een spreetje.
0: En die mondkapjes?
1: Ja, die doe ik nu op.
4: Zo, is het goed zo? Is het goed zo? Ja,
0: ik kondig de volgende maar aan.
4: Er valt er eentje in. Friday van Gabriel Daddy.
0: God, bijna 9 uur.
5: Dit is het Foute Anthem 2026. Hey!

0: K3 en Donny, het foute anthem. Schaduw op Q-Music. Ja, we zeggen het keer op keer. Het is echt waar. Het is voor ons tijd om de paling in te pakken. En dat betekent maar één ding, dat het echte werk nu gaat beginnen.
1: Ja, wij zijn de Caesar Salad en nu komt de Antico binnen. Vincent Bronk, hallo!
2: Hé jongens, het wordt ook elke week mooier en mooier en mooier.
1: Ja, dankjewel, dankjewel.
2: Ongelooflijk.
1: Hey, gaan we doen, Vincent?
2: Ja, is leuk. Zometeen doen we Vincent's telspel. En dat heeft alles te maken met Mattie versus Marieke. Want vanaf morgen moet ze natuurlijk 10 vlaggen gaan verzamelen.
1: Ja.
2: Ik ga een liedje draaien dat te maken heeft met vlaggen. Dat is Waving Flag.
1: Hey, dat is
2: en misschien wel leuk, ik gelijk even bij jullie testen. Hoe vaak denken jullie dat het woord flag voorbij komt in dat liedje?
1: Oh, ja, ze zingt het volgens mij elk refrein. Echt al 4, 5 keer
2: waving
1: misschien.
2: Waving flag.
0: Oh ja, hij herhaalt het ook vaak.
1: Ik denk dat je wel op 15 keer zit.
2: 15 keer? Oké.
0: Ik denk 20.
1: Dat denk ik 21.
2: Hey, als je het goed hebt, bel ik je zo meteen even op. Maar je mag natuurlijk niet gaan zoeken. Kunnen we even luisteren hoe die gaat?
0: Ja, ik kan wel een stukje laten horen.

0: 2, ja. Ja. Oké. Nou, ik ben benieuwd. Zometeen dus bij Vincent. En ook Martin Garrix. Mooi zometeen.
1: Heerlijk.
2: Lekker.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
8: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
9: Dat wordt genieten.
7: Ja, dus. Aldi.
10: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
13: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
15: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
13: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
16: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
19: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
20: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
21: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
20: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
19: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
22: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
23: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
24: Tango?
23: Huh?
24: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
25: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
26: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango app.
27: Ruimte.
0: Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: 9 uur, goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Casper Kooi.
2: Goedenavond. In het Groningse Ter Apel hebben enkele asielzoekers vannacht op stoelen geslapen. Er zijn de afgelopen nachten niet genoeg bedden en het scheelt maar weinig of er moet buiten worden geslapen, meldt RTV Noord. Er is nog altijd te weinig opvang in de rest van het land. Die wordt nu vaak uitgesteld door protesten. Tientallen inwoners van Loosdrecht zijn de straat op gegaan omdat ze klaar zijn met die protesten tegen asielopvang. Ze willen een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in ons dorp is om te snijden, zeggen ze tegen NH. De burgemeester trok gisteren het boetekleed aan voor de slechte communicatie over de opvang. De Britse politie is een onderzoek gestart naar de bewaking van Windsor Castle, het verblijf van de Britse royals. Er zijn verhalen dat de bewakers geregeld in slaap vielen tijdens hun dienst of hun post verlieten om iets anders te gaan doen, meldt de BBC. Buckingham Palace wilde niet reageren. En het programma Carrie op vrijdag van de NPO is de mist ingegaan met een gast. Die vertelde over zijn vrijwilligerswerk met jonge vluchtelingen, terwijl hij zich vroeger schuldig zou hebben gemaakt aan kindermisbruik. Er wordt ook verdacht van omkoping. Omroep Max vindt het zo erg dat de aflevering van internet is gehaald. Dan nog het weer van Weer Online. In het oosten komen buien voor, in het westen is het overwegend droog. Morgen eerst bewolkt en in het oosten nog wat regen. In de middag enkele buien in het hele land. Maar er is ook zon en het wordt 16 graden.
1: Op de weg geen vertragingen meer. Wel een snelheidscontrole op de A22 richting Beverwijk. Daar staan ze bij Velsen-Zuid te controleren. Hectometerpaal is 9,1.

Vanmiddag hadden ze wel show nummer 3 alweer van de 10 in totaal in de Gelredome. Je hoorde Suzanne en Freek bij Q. En halverwege, welkom! Zondagavond, Vincent hier. En dat is leuk, waar je nu ook bent. Misschien in de auto, op het werk of lekker thuis. We gaan iets doen dat je overal kan meespelen. Het is Vincent's telspel. En het is heel simpel, goed meetellen, dat kan je mooie prijzen op gaan leveren. Want je gaat een liedje horen waarin één woord heel vaak terugkomt. Het woord flat.

heeft natuurlijk alles te maken met Mattie versus Marieke. Dat begint morgenochtend. Dan moeten ze 10 vlaggen gaan verzamelen. Maar nu is dus de vraag: hoe vaak tel je het woord flag in de komende 3,5 minuut? Dus focus, raak de tel niet kwijt. En je kan ook gewoon pen en papier gebruiken natuurlijk. Dan maak je jezelf helemaal makkelijk. Stuur het antwoord meteen in de app van Q. Hoe vaak hoor je flag? Iedereen klaar? Tellen maar!

0: goede liedjes maakt deze man, hè? Somber by Q, je hoorde Homewrecker. Daarvoor Kenaan met Waving Flag. Want ja, morgen Mattie versus Marieke. Ze moeten als eerst 10 vlaggen weten te verzamelen. Wie dat heeft gedaan, die wint. En die kan zeggen, ik ben de beste. Misschien ben jij wel de beste. Soraya, goedenavond.
1: Ja, ja, hoi.
0: Hey, je bent niet alleen, hè?
1: Nee, dat klopt. Wij zitten met z'n allen in de auto.
0: En wie zijn het allemaal?
1: Mijn man en mijn 3 kinderen.
0: En laat je het van iedereen horen dan.
1: Laat je niet even horen, jongens.
0: Hey, kijk, en dit was natuurlijk een makkie dan om te tellen met z'n allen. Je had goed hulp.
1: Ja. Nou, eigenlijk hadden mijn man en mijn oudste zoon hadden geteld, Joey. Dus.
0: Kijk, goed. Lekker ja. Uit het koppie gewoon, zonder hulp. Geen pen en papier.
1: Ja, klopt. Ja, gewoon op de vingers.
0: Ja, nou, het was nog best...

0: Tom en Joe hebben ook al een voorspelling gedaan net voor ik Waving Flag draaide. Tom die dacht 20 keer, Joe die dacht 15 keer, maar helaas, dat was niet goed. Soraya, vertel het maar.
1: Wij kwamen op 23.
0: 23 is goed! En daarom win je het Q-prijspakket. Ik zal dan ook voor iedereen er wat in stoppen.
1: Nou, dat is hartstikke leuk.
0: Top, leuk. Kom jullie kant op. Fijne avond nog.
1: Dankjewel, hetzelfde.
2: Dit is Q-Music. Sarah Larsson. En dit is Q-Music. Another and 54 Ultra. En dit is nieuw.
0: Ja, Shakira heeft opnieuw de eer. Het WK

0: This is what it feels like. Er komen wat appjes binnen van mensen die de bus hebben gespot. De bus van Mattie en Marieke. Hij is ook echt niet te missen. Het is een beetje de spelersbus van het Nederlands helftal. Maar dan Q-Music rood in plaats van oranje. Vanaf morgen kun je hem echt overal tegenkomen. Maar Mattie, heb je alles? Oké, tank vol.
1: Check.
0: Navigatie aan.
2: Navigatie gestart.
1: Check.
0: Mooi, want wij gaan...
1: dwars door heel Nederland.
0: Mattie versus Marieke.
1: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
0: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
1: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
0: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
3: Q-Music.
0: Wie help jij aan de overwinning? Vanaf morgen bij Q-Music.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
0: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
6: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
7: Moet je kijken daar. Leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
8: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Je voelt je thuis, waar je talen echt per streek.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
11: Manutan, Manutan.
10: Bestel op manutan.nl.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
14: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
15: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken... lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
18: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
17: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
19: Ga, incidenteel of veelvuldig. Door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages voor fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op. En boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen. Naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen. Naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken. Naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit. En onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen... en blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
20: Yeehaw! Ja! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skyshifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
21: Schuren, afplakken, lakken.
22: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
23: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

Alan Walker bij Q-Music. En Faded. Ik wil je even nieuwe muziek laten horen. Dit liedje dat gaat ontzettend hard op de streamingdiensten. Is ook de top 40 binnengekomen. Haar naam is Stella Lefty. En zij is nieuw talent uit Amerika. Maar is wel grappig. Haar carrière is begonnen in ons kikkerlandje. In Nederland. Ja, ze heeft een paar jaar geleden gestudeerd in Amsterdam. En toen had ze een studentenkamertje. En een klein kamertje. Wat ga je dan doen? Je gaat je een beetje vervelen. Dus zij is een beetje muziek gaan maken op haar bank in die studentenkamer. Heeft dat op TikTok geplaatst. En nu heeft ze haar eerste hit te pakken. Zo kan het gaan. Het was trouwens leuk geweest als de titel dan was geweest Amsterdam. Dat is niet gebeurd. Ze had blijkbaar nog een iets grotere liefde voor een andere stad. Het werd namelijk Boston. On a train.

Kensington en back you and stay. In een toch wel een beetje grijs weekend. Het is niet zo best. Weet je, ja, een beetje regenachtig, veel binnengezeten. Ik zit toch wel lekker in de vakantiestemming, moet ik zeggen. Ja, vanmiddag stond ik nog nieuwe zwembroek te passen. Korte broeken staan opvouwen, t-shirtjes. Ik heb ook nieuwe zonnebrand gekocht. Trouwens, wat is zonnebrand toch ongelooflijk duur. Klein flesje, 40 milliliter zonnebrand, denk je? Nou, het is gewoon €28. Vind ik heel duur voor zonnebrand. Maar goed, niet klagen. Ik mag komende week lekker op vakantie. En normaal gesproken vind ik het dan heel erg leuk om van stadje naar stadje te gaan. Een beetje cultuur opsnuiven. Je zoekt wat leuke tentjes uit. Je loopt een rondje op de markt. Je boekt nog eens een tour met een gids om echt de stad te verkennen. Nou, dit wordt echt alles behalve dat de komende week. Ik ga een weekje naar de Canarische eilanden, naar Fuerteventura. Nou, dat wordt gewoon een week lang op één plek lang uit liggen in de zon. En ik heb dure zonnebrand mee, dus wie maakt me wat? Ik zit trouwens even te kijken dan in mijn weer-app. Dat ken je misschien wel, als je op vakantie gaat, ga je een beetje vergelijken met Nederland. Hè? Dat je denkt, oh, ik ga het lekker weg en wat zullen ze het kut hebben hier. Nou, wat denk je? Fuerteventura, komende week, Canarische eilanden. Prima, 24 graden. Nederland, vanaf komende vrijdag, meerdere dagen, 25 tot 28 graden. Lekkere timing, ik ga ook op vakantie. Maar goed, het wordt dus een lekker weekje. Zomers weer opkomst ook hier. Dit is Kate Ryan, back you.

Multicolor! Multicolor bij Q-Music. Samieu. Ondertussen een appje van Sabine. Die zegt, hey Vincent, we moeten nog 2 uur rijden. Heb je misschien even een liedje dat we kunnen meezingen, zodat we een beetje wakker blijven? Oké, dit kan je. De tekst is heel makkelijk. Het is gewoon apete, apete, apete. Kom maar goed, hè.

0: Oké, mini quizje. Wat hebben Morgan Wallen, Becky Hill, Maan en Aubergine met elkaar gemeen? Dus Morgan Wallen, Becky Hill, Maan en Aubergine. Wat is de vergelijkenis? De overeenkomst, je hoort het zo meteen. Net als deze. Miles Smith, Drive Safe, komt eraan.
1: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert.

0: ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
2: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
3: En altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
12: 10 uur, goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Casper Kooi.
13: Goedenavond. In Kaatsheuvel is iemand zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op een vakantiepark. Het slachtoffer werd meteen nagekeken door ambulancepersoneel dat hem vervolgens met spoed naar het ziekenhuis bracht, meldt Omroep Brabant. Er is intussen ook een verdachte opgepakt. Waarom er is gestoken is niet bekend. Hitte wordt steeds meer een bedreiging voor de gezondheid van Europeanen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, die landen waarschuwt om nu alvast in actie te komen. Zo lopen we bijvoorbeeld meer kans op allerlei tropenziekten zoals knokkelkoorts. En daar is de gezondheidszorg niet op berekend. De 100 studenten die wonen in het oude gebouw van het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag hebben de sloten vervangen. Ze willen op die manier voorkomen dat ze over een maand worden uitgezet. Ze hebben het pas op het laatste moment gehoord en zeggen tegen Omroep West: wij hebben ook rechten. En op het Franse filmfestival in Cannes ligt een oeuvreprijs klaar voor Barbara Streisand, maar ze is niet in staat hem zelf op te halen. Haar artsen raden het af om van Amerika helemaal naar Frankrijk te vliegen, omdat ze geblesseerd is, aan haar knie. Streisand baalt als een stekker dat ze er niet bij is, maar het is wat het is, zegt ze. Dan nog het weer van Weer Online. Alleen in het oosten komen nog buien voor, in het westen is het overwegend droog. Morgen eerst bewolkt en in het oosten dan wat regen. In de middag enkele buien, maar er is ook zon en het wordt 16 graden.
12: Q-verkeer door Flitsmeister, geen vertraging.

0: Seth hier, dit is Q Music. Ik stelde je net de vraag: wat hebben Maan, O'Jean, Morgan Wallen en Becky Hill met elkaar gemeen? Het zijn grote namen: Maan, O'Jean, Morgan Wallen, Becky Hill. En niemand kende ze tot ze meededen met dit. Trouwens, dat is niet helemaal waar. Het is niet allemaal The Voice of Holland. Het is niet dat Morgan Wallen en Becky Hill met The Voice of Holland hebben meegedaan. Maar wel met The Voice. En we kunnen daar nu een nieuwe naam aan toevoegen. Want hij mag zichzelf sinds een week The Voice of Holland noemen. En het is Ruben Hillen. Ruben heeft The Voice gewonnen. Hij heeft meteen zijn eerste single uitgebracht. Die heet 20 Seconds. Maar wat vind je er eigenlijk van?
1: Repeat. Of niet.
0: Het is ronde 5 alweer van Repeat of Niet waar die in zit. En ja, als Ruben dus 10 rondes vol weet te maken, als hij 10 keer een repeat weet te scoren, dan ga je hem vaker horen op Q-Music. Maar dat bouw jij nu dus in de app van Q. De track heet 20 Seconds. En gelukkig duurt hij wel iets langer. 2,5 minuut. Maar laat even weten wat je hiervan vindt. Stuur even een berichtje in de app van Q met je mening of

0: niet? Repeat. Of niet?
1: En wat vind je ervan? Zijn naam is Ruben Hillen, hij won de Voice of Holland en hij zit in Repeat of niet? Jane is fan, die zegt ik vond Ruben echt een topgozer bij The Voice, een hele dikke repeat. Lekkere vibe, zegt Lynn, dikke repeat. Ik hoor het voor het eerst, zegt Sanne, maar je verwacht het niet. Het is een repeat. Nou, er zijn ook wel een paar nietjes te vinden, want Valerie zegt bijvoorbeeld, ik moet wel toegeven dat ik nog steeds geen fan ben. Wat vindt Daan ervan?
2: Ach, echt een heerlijk nummer. Sowieso een repeat. 100% verdiende winnaar.
1: Danielle stuurt nog dat ze Ruben vanmiddag live heeft gezien bij het voorprogramma van Suzanne en Freek. Daar staat hij nu in de Gelredome een week lang. Hij doet het echt goed, zegt ze. Een hele dikke repeat. En Steven die zegt, ik was bij zijn blind auditions al verkocht. Wat mij betreft een repeat.
0: Repeat of niet?
1: Nou, paar nietjes. Maar vooral repeat, repeat, repeat, repeat, repeat. Ja hoor! Ruben is door naar ronde 6. Morgen ga je hem nog een keer horen.

somebody else. Kygo hoorde je. Mag ik even een feitje gooien waar je echt niks aan hebt, maar toch leuk om te weten? Waarschuw je, je hebt er helemaal niks aan. Kygo die komt aan zijn naam door de voorletters van zijn voor- en achternaam. Hij komt uit Noorwegen en hij heet... Ja, dat ga ik helemaal verkeerd uitspreken, want ja, een Noorse naam begint er niet aan, zou je zeggen. Ik ga het toch proberen. Hij heet Kyre Gorvel. Kyre Gorvel, zoiets. Nou, de Kai van zijn voornaam en de Go van zijn achternaam heb je Kygo. Zij toch? Heb je helemaal niks aan. Maar goed, toch leuk om te weten. Kygo, back your music. Dit is wat makkelijker. Dit is gewoon Rondé, Break My Heart.

0: Music, Damiano David. Ik word eind augustus zo'n leeftijd dat je denkt, ik word 30 jaar eind augustus. En ik merk ook steeds meer dat ik bijna 30 word. Ik heb een nieuwe aankoop gedaan dit weekend. Daar ben ik zo blij mee. Maar dat zeg je echt alleen als je bijna 30 wordt. Wat het is, hoor je zo. Oh, Justin, komt eraan.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
4: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
9: Dat wordt genieten.
7: Ja, dus. Aldi.
10: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
14: Q-music. Vincent Pronk.
0: Ik voel me zo oud.

0: Macklemore en Ryan Lewis, Back Your Music en Kent Holders. Ja, ik had het er net over dat ik me toch wel oud begint te voelen. Want ja, ik word in augustus 30. Ik mag niet zeiken, zegt Loes.
1: 30, wat een broekie, joh. Ik hoor je nog wel als je 50 wordt, wat je dan zegt. Als ik dat nog hoor, want ik ben al heel oud. Ik ben pas echt oud. Tenminste, iemand van 70 zegt weer dat ik een broekie ben. Leeftijd is maar een getal, joh.
0: Dat is wel waar. Leeftijd is maar een getal, Loes. Dat is goed om te horen. Ja, maar goed, je weet gewoon soms dat je oud wordt als je blij bent met dingen waar je vroeger echt niet blij van zou worden. Ik ben dus heel blij sinds dit weekend met mijn nieuwe stofzuiger. Ik heb sinds dit weekend een nieuwe stofzuiger. En och, wat is dit een topding, jongens. Ja, hij was kapot en nou pas ik een weekje op een kat. En al die haren in je huis, je kent het misschien wel, dat is natuurlijk helemaal kut. Dus ik naar de winkel, ik was erop voorbereid. Dit gaat mij een hoop geld kosten, dacht ik. Want stofzuigers zijn dure dingen tegenwoordig. Je zit al gauw op 200 tot 300 euro. Nou, wat denk je? Prachtige aanbieding, werkelijk waar. Een hypermoderne stofzuiger, snoerloos, voor nog geen 100 euro. Nou, dat is toch een goede deal. Hoe lang die meegaat is nog maar de vraag. Maar goed, ik dacht, die moet ik hebben. Laten we hier gelijk even een rondje pronken bij Pronk van maken. Je bent even welkom om te pronken bij mij in de app van Q-Music. Want wat is nou jouw laatste aankoop geweest wat echt, echt een goede deal was? En dan niet de wasverzachter, 2+1 gratis. Maar echt zo'n geval waarbij je echt geld hebt bespaard. Misschien heb je wel pas een auto gekocht. En heb je echt honderden euro's ervan af weten te lullen. Vind ik dat mooie verhalen. Als mensen echt, echt veel geld eraf kunnen lullen. Of voor een prikkie, een goede barbecue. Laat het even weten. Pronk er even mee. Stuur even wat je hebt gekocht. Plus de prijs in de app van Q-Music. Turning on the TV. A man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

0: Thomas Gray, Back to Music en Rumors.
1: Pronken, pronken, pronken bij Pronk.
0: Ik heb net schaamteloos gepronkt over mijn nieuwe stofzuiger. Hartstikke blij mee. Dan word je oud. Waarmee wil jij pronken? Maar wat is nou een goede deal geweest? Dat je dacht zo, hij was eigenlijk heel duur. Maar ik heb toch een goed dealtje uit weten te slaan. Marvin die stuurt een berichtje. Die zegt, nou, ik had net voor het oliegezeik in Amerika. Tenminste, het oliegezeik in het oosten. Heb ik een retourtje gekocht naar Amerika. Om een vriend in Utah te bezoeken. Ik heb €850 betaald voor een retourtje. En een paar weken later zag ik dat het €3000 was geworden. Dat is toch een topdeal. Ja, dat is een lekker gevoel, hè? Als je het achteraf ziet dat je dan €1000 meer is geworden. Jean wil ook even pronken.
2: Ik wil graag namens mijn beste vriend pronken met een SodaStreamer. Een apparaat waarmee je zelf frisdrank kan maken. Die heeft gekocht met Koningsdag voor €15. Terwijl het een nieuwwaarde had van 180.
0: Zo, goede deal. Dante, goeie avond.
3: Goedenavond.
0: En jij wil ook even pronken met een goede deal?
3: Zeker, zeker. Ik heb een zo goed nieuwe bank in mijn handen.
0: Oké, schets even een plaatje. Hoe ziet je nieuwe bank eruit?
3: Het is een beige, lichtbeige hoekbank met elektrische voetenleuningen die omhoog kunnen.
0: Zo, dat is luxe.
3: Ja.
0: Dat wordt lekker zitten.
3: Goed.
0: Hey, maar Dante, nu zijn banken hartstikke duur. He, vaak 1000, misschien wel €2000. Wat heb jij betaald voor deze nieuwe bank?
3: Hij was denk ik een nieuwprijs rond de €7000. En wij hebben uiteindelijk voor €1000 kunnen overkopen. Inclusief de 5 jaar garantie bij de leverancier.
0: Zo, dat is een hele goede deal. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen, joh? Je kan lullen als brugman.
3: Ook, ja, dat lukt me meestal ook wel. Maar toevallig is de bank van de schoonmoeder van mijn broer. En die wou een nieuwe bank, dus die had er eentje over.
0: Oh, je hebt contacten.
3: Zeker.
0: Dat is goed. Nou, als ik nog een keer een nieuwe bank zoek, bel ik jou.
3: Dat is helemaal goed, dat mag.
0: Oké, Dante, wat zou jij heerlijk zitten. Fijne avond.

0: eer dat eraan komt, hè? Eind deze week. Je moet er nog even doorheen. Een paar dagen regen, maar vanaf donderdag 21 graden, vrijdag 26, misschien wel 28 graden. En zometeen hoor je Edward, Frederik en Philip. Ik wist ook niet dat ze zo heten. Edward, Frederik en Philip. Tot ik het vrijdag hoorde bij Stefan. Wij kennen ze vooral als De Bouza. En Magnetic van ze hoor je zo meteen op Q.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
5: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
4: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
6: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
7: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
8: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
9: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
8: Die andere stuiterbal daar.
9: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
12: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
15: Nog een keer! Papa, slimmer!
16: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
14: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
0: 11 uur, goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Daphne van der Wijs.
17: Goedenavond. In het Brabantse Kaatsheuvel zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht naar vermoedelijke koolmonoxidevergiftiging. Een van de slachtoffers is er ernstig aan toe en er is ook een kind ziek geworden, meldt de regionale omroep. Ook de buren moesten weg, daar wordt ook gemeten en uit voorzorg geventileerd. Na Brussels Pride zijn 3 artiesten mishandeld. Ze werden aangevallen door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Een van de artiesten zegt dat er met een fiets werd gegooid en dat ze op de grond werd geslagen. De politie roept de slachtoffers op om aangifte te doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het geweld onacceptabel. Joodse organisaties zijn niet te spreken over de herdenkingen van de Nakba. Daarbij werd stilgestaan bij 1948, toen de Palestijnen werden verdreven om plaats te maken voor het land Israël. De organisaties keuren het af dat er ook burgemeesters en wethouders bij waren. Daarmee kozen ze een kans, zeggen de organisaties. En de 100 studenten die wonen in het oude gebouw van het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag hebben de sloten vervangen. Zo willen ze voorkomen dat ze er over een maand worden uitgezet. Ze hebben het pas op het laatste moment gehoord en zeggen tegen Omroep West: wij hebben ook rechten. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten komen buien voor. In het westen is het overwegend droog. Morgen is het eerst bewolkt en in het oosten is er nog wat regen. In de middag zijn er enkele buien, maar is er ook plaats voor de zon met 16 graden.
0: Q-verkeer door Flitsmeister. Er zijn geen vertragingen. Wel een snelheidscontrole op de A15 richting Rotterdam bij Alblasserdam bij 75.0.

Sta bij Q Music en Magnetic. Ik wil nog heel even dat stukje laten horen van afgelopen vrijdagavond. Misschien heb je het al gehoord. Q, de Bausa, deze gast uit Noorwegen, waren te gast in Stefans Piano Bar om dit liedje live te spelen afgelopen vrijdag.

vrijdag. En het is wel leuk, daar zit Stefan natuurlijk ook op de piano. Want ze doen het samen, elke vrijdagavond. Maar moet je horen, dit is Stefan op de piano. Dat is ongekend als je dit kan. Ik ben een beetje jaloers, moet je luisteren.

0: Acta en de Money Back Your Music en de Kapitein deel 2. Wat lekker als je als DJ net op tijd je mond leeg hebt. Ik heb nog een mandarijntje in mijn mond, maar echt op de seconde!
1: De foute minuut. Okay. Elk fout antwoord is goed.
0: Belangrijke zaken. Zondagavond is 12 uit de studio, 11 uur geweest. We gaan de foute minuut spelen. Zometeen jouw kans op een fantastisch Q-prijspakket. Mocht je een beetje slecht zijn in spelletjes, dus ben je slecht in 30 seconds of zo, of verlies je altijd met Hitster, dan is dit toch wel het spel voor jou. Want zometeen dan krijg je 1 minuut de tijd om 5 vragen niet goed, maar fout te beantwoorden. En dat klinkt niet moeilijk, maar het zijn wel meer keuzeantwoorden. Dus je krijgt eerst een antwoord en dan nog een antwoord. En dan moet je de fouten geven. En als dat 5 keer lukt, dan win je het Q-prijzenpakket. Denk je, kom maar op? Dan zou ik zeggen, kom maar op. Stuur even het antwoord op de kwalificatievraag in de Q-app. Maar stuur maar ook het foute antwoord dan, niet het goede. Volgend jaar wordt onze koning Willem-Alexander 60 jaar. Maar vandaag was koningin Maxima jarig. Ze heeft een mooie leeftijd bereikt. Je zou het er niet geven, maar hoe oud is Maxima geworden? Is dat 50 jaar of 55 jaar? Stuur het foute antwoord.

0: Shepherd's Back Your Music en Coming Home.
1: De Foute Minuut. Elk fout antwoord is goed.
0: Ah, altijd zin in zondagavond iets na 11. We spelen de Foute Minuut. Ik heb net een vraag gesteld. Ik ben benieuwd naar het foute antwoord alvast als opwarmertje. Hoe oud is Maxima vandaag geworden? Is het foute antwoord 50 of 55? Kevin van Rijn.
2: Goedenavond. Het antwoord is 50.
0: 50 is inderdaad fout. Ja, want ze was eigenlijk 5 jaar geleden 50 geworden, weet je nog?
3: Ja. Nou ja, moet je kijken, Willy. Huh? Waar die in grote pop.
4: Grote was?
3: In grote pop in die town.
4: Pop in de town, hoezo dan?
3: Ja, omdat ik ben 50 geworden.
4: Wat een afschuwelijk ding, zeg hij.
3: Nou, hoezo? Is toch leuk?
4: Nou, leuk mol. Kan nog eens langs met de auto.
3: Ik zie, wat ga je doen?
4: Nou, mijn jachtgeweer halen.
0: Altijd lachen toch, Lucky TV, Kevin?
3: Ja, ik kapot schieten.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Yeah. Goed, zullen we lekker met de Foute Minuut gaan beginnen?
2: Zeker.
0: Heb je een beetje het nieuws van gevolgd de afgelopen week? Ben je een beetje op de hoogte van alles?
2: Niet echt.
0: Oei, niet echt. Nou, zou ik zeggen, dan moet het goed komen. Want ja, het enige wat je hoeft te doen is het foute antwoord geven. Dus ik zou zeggen, heel veel succes.
2: Ja, komt goed, denk ik.
0: 5 vragen fout beantwoorden. Let's go!
1: De Foute Minuut.
0: Vraag 1. Hoe heet het Disney-figuur met de zwarte oren en de rode broek? Is dat Mickey Mouse of Donald Duck?
2: Donald Duck.
0: 2. Welk land heeft gisteravond het Songfestival gewonnen? Oostenrijk of Bulgarije?
2: Oostenrijk.
0: Vraag 3. Welk seizoen komt na de lente? Is dat de zomer of de winter?
2: Nou, doe de winter maar.
0: Makkie, hè? Vraag 4. Welke voetbalclub staat volgend seizoen in de voorronde van de Champions League? FC Twente of NEC?
2: Twente.
0: Vraag 5 alweer. In welk stadion geven Suzanne en Freek 10 concerten? Johan Cruijff Arena of de Gelredome?
2: De Johan Cruijff Arena.
0: Kevin, je weet alles. Het is ongekend. Waren dit gokjes of niet?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Nou, dan is het toch weer goed te doen. Je weet het Q-prijzenpakket. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
5: Dit is Q-Music.
6: Juste, Jack Style en Young.
5: En dit is Q-Music.
6: Harry Styles.
5: En dit is nieuw.
0: Eindelijk is die uit. Nieuwe muziek van Martin Garrix. Wekenlang zit te teasen met Ed Sheeran. Daar is die. Repeat it.

0: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
4: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
7: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
10: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
11: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
15: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
14: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
16: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18+ speelbewust.
18: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Mannix

0: liefie. Mama houdt van jou.
1: Eerste schooldag?
2: Ja, zo lastig.
1: Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
2: Ja, lekker.
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, maar je touwen Egbert Strik.
5: Q-Music. Vincent Pronk.
6: Alarmschijf komt eraan van K3 en Donnie.

0: Dus Avicii, Back to Music met Sandro Cavazza en Without You. Hey, het is nog een maandje. Dan gaan we het dak eraf blazen in het Philips Stadion. De Foute Party. The Big One. Wordt echt te gek. Foute Party in het stadion. Wordt de grootste Foute Party ooit. We gaan van de Brabanthallen naar dus een stadion met op het podium Melanie C. De Benga Boys komen optreden. Mental Tio, Chaotic en K3 en Donny. En dat is een leuke combinatie. K3 en Donny hebben namelijk zelfs de eer om het Foute Enten van het jaar te maken. Die heb je vast al gehoord. En komende week hoor je me extra vaak.
1: De Q Music Alarmschijf.
2: Hey, wij zijn K3.
3: En ik ben Donny.
4: K3 en Donny.

voldoen, dat is leuk. En ik heb even gewoon met mijn ogen dicht door de foute 1500 zitten scrollen. En ik heb twee liedjes uitgekozen. En aan jou de vraag, welke wil je horen? In de linkerhoek. Omeleen, gezellig. Je kan nu stemmen op Lee Towers. Als Rotterdammer zou ik het wel weten. Maar je raadt nooit wat er in de rechterhoek staat. André Hazes. Rot maar op. Ja. Wat wil je horen? Ga je voor Lee Towers, You Never Walk Alone? Of André Hazes, Bloed, Zweet en Tranen? Je hebt 4 minuten om te stemmen in de Q-app.

was een battle gaande tussen een Rotterdammer en een Amsterdammer in de app van Q-Music. Lee Towers tegenover André Hazes. En de winnaar is met 52% van de stemmen... Lee Towers!

Als dat geen goede motivatie is voor Team Mattie, toch? Rotterdammert, Lee Towers. You Never Walk Alone. En vanaf morgen over 6 uur gaat het los. Mattie versus Marieke. De hele dag hier te volgen bij Q-Music. Binnen een paar minuutjes hoor je Ray, Where Is My Husband. En dit is Taylor Swift. The Fate of Ophelia bij Q.

0: Oké, tank vol.
1: Check.
0: Navigatie aan.
2: Navigatie gestart.
1: Check.
0: Mooi, want wij gaan...
1: dwars door heel Nederland.
0: Mattie versus Marieke.
1: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
0: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
1: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
0: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q-Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf morgen bij Q-Music.
3: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
4: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij... Creon
8: Kozijnen. Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Yeeha! Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
11: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
12: Tango?
11: Huh?
12: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
13: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
0: Het Q-Music Nieuws. Middernacht.
15: Goedenacht. Bij een luchtshow in de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen in de lucht op elkaar gebotst. De 4 bemanningsleden konden zich op tijd met hun schietstoel in veiligheid brengen en kwamen met parachutes naar beneden. De luchtshow werd direct stilgelegd en er wordt onderzoek gedaan. Saoedi-Arabië heeft 3 drones onderschept die vanuit Irak het land binnenkwamen. Eerder op de dag meldde ook de Verenigde Arabische Emiraten een drone-incident. Daarbij werden 2 drones uit de lucht gehaald. Een derde veroorzaakte brand bij een kerncentrale. Het land zegt in te grijpen bij elke schending van de veiligheid. Zweden en India gaan de samenwerking flink uitbreiden. De 2 landen gaan een partnerschap aan met als doel handel en investeringen in 5 jaar tijd te verdubbelen. Daarnaast willen ze ook samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie, AI en ruimtevaart. Modi was dit weekend ook in Nederland voor gesprekken. En een grote asteroïde scheert morgenavond langs de aarde. De ruimterots, ongeveer zo groot als een basketbalveld, komt zelfs dichterbij dan de maan. Geen paniek, volgens wetenschappers is er geen gevaar. Wie een telescoop heeft, kan maandag rond 11:50 misschien een glimp opvangen. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er hier en daar nog wat regen. In de middag kan het daarbij gaan omweren. Het wordt dan maximaal 16 graden. En tot zover het AP-nieuws.

Goedenacht. Er zijn zorgen over de 12-jarige Lola uit Assen. Ze wordt sinds vanmiddag vermist. Het meisje vertrok op een zwarte mountainbike met blauwe accenten. De politie houdt er rekening mee dat ze nog in Assen is, maar mogelijk ook richting Groningen of omliggende dorpen is gegaan. Er is een zoekactie gestart. Een warmtepomp kan vanaf 2029 duurder in gebruik worden, meldt Trouw. Dan veranderen de netkosten voor stroom en gaan huishoudens meer betalen op piekmomenten. Juist warmtepompen verbruiken veel elektriciteit in koude periodes, waardoor de besparing voor huishoudens kleiner kan worden. In Oostenrijk is een vrouw overleden nadat zij en haar man werden aangevallen door een kudde koeien in een weide. Haar echtgenoot raakte zwaar gewond en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de koeien het stel aanvielen is nog niet duidelijk. Bij een luchtshow in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen in de lucht op elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich op tijd met hun schietstoel in veiligheid brengen en kwamen met parachutes naar beneden. De luchtshow werd direct stilgelegd en er wordt onderzoek gedaan. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er hier en daar nog wat regen. In de middag kan het daarbij gaan onweren. Het wordt dan maximaal 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goeienacht. In Capelle aan de IJssel heeft de politie 6 mensen aangehouden na een vechtpartij waarbij is geschoten. Agenten troffen geen gewonden aan. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Er zijn zorgen over de 12-jarige Lola uit Assen. Ze wordt sinds vanmiddag vermist. Het meisje vertrok mogelijk op een zwarte mountainbike met blauwe accenten. De politie houdt er rekening mee dat ze nog in Assen is, maar mogelijk ook richting Groningen of omliggende dorpen is gegaan. Er is een zoekactie gestart. Aannemers zeggen dat het onnodig lastig is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Volgens de bouwsector verschillen de regels per gemeente, waardoor het een weerwar aan papierwerk wordt. De sector pleit daarom voor landelijke, duidelijke regels. En in het Brabantse Tilburg werd vandaag gezocht naar de allerlangzaamste fietser, meldt Omroep Brabant. Tijdens een wedstrijd slowbiking moesten deelnemers juist zo langzaam mogelijk een parcours afleggen zonder hun voeten aan de grond te zetten. Dat bleek nog knap lastig. De langzaamste deelnemer van de dag was een jongen van 11. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er hier en daar nog wat regen. In de middag kan het daarbij gaan onweren. Het wordt dan maximaal 16 graden. En tot zover het AP-nieuws.